0: melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, en dat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk er donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio

2 Soul Night Tip. When I tell you don't look for me,

0: Radio 2.
1: 3 uur, Etje even schuren met het NOS Journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 25 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden, onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond.

0: De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Soul Night Dossier.
2: BNN Para. Zomer op je radio.
3: Hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur. Etje Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. En een opmerkelijk verhaal van de Omroep Brabant. 2 vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Maden bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden, onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16, de komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon, en het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Etienne Topper, dankjewel.
3: Ster.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg

0: www.allianzdirect.nl.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
12: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
13: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
12: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: De T van

0: Hier op de vroege zondagochtend. Ja, ik weet niet wat ik dacht toen ik jong was, maar ik wilde te graag klinken als Cyndi Lauper. Terwijl wat ik deed niet per se klonk als Cyndi Lauper.
1: Begin je zondag.
2: De thee van Dannas.
0: Als je dit programma vaak luistert, heb je inmiddels door dat ik vroeger mee heb gedaan aan diverse lokale talentenjachten. En er zelfs twee heb gewonnen. Met als jackpot zanglessen. Maar vervolgens die lessen, ja, die me nooit echt verder hebben gebracht dan de muren van mijn badkamer. Nou, al moet ik toegeven dat ik misschien ook wel te snel die handdoek in de ring heb gegooid. Nou, tegelijkertijd zit ik bij de radio, kan ik mezelf promoten. Dus ik weet niet wat ik aan het doen ben met mijn carrière. Maar ja, nee, ja, ik weet het wel. Het is. Ik zing ook eigenlijk gewoon liever in privé. Maar goed, ik zette dus aan het begin van toen ik aan het zingen was best wel van die rare stemmen op. En ik kom ermee, want in mijn shuffle kwam ik het nummer ineens weer tegen. En was mijn eerste herinnering eigenlijk dat ik stemmen opzette. Toen ik ging zingen. En ik wil het je wel laten horen hoe dat echt klinkt. Maar ja, ik moet zeggen, ik heb 10 jaar geleden uit schaamte alles verwijderd. Dus ik kon het eigenlijk zelf ook niet meer vinden. Dus je moet het doen met deze vage herinnering en deze impersonatie van mezelf. En ik doe je eigenlijk ook wel wat plezier, want ik verpest het origineel niet voor je. Maar once you hear it, you can't unhear it. Dus vanaf nu ga je horen time after time. Mijn deeltrack van vandaag. In de tussentijd ben ik ook benieuwd naar jouw deeltrack of je mededeling van de dag. Stuur het in via de NPO Luister-app.

0: Radio 2. De hele zomer lang.
1: Vitamine T. Muzikale vitamine met een vleugje ondeugende spontaniteit.
2: Oh,

0: Goedemorgen, topper. Hopelijk zonder zorgen. Father and friend Elaine Clark hoorde je net hier op NPO Radio 2. Via de NPO-luisterapp kun je laten weten wat er allemaal in je knappe kop omgaat. Er komt onder andere een foto binnen van Marco. Die laat zien dat hij super gelukkig is. Dat hij een fietstochtje heeft gedaan naar Maastricht en dat hij daar blij mee is. Verder sturen een paar mensen AI-foto's in over dit programma. Ook altijd heel erg gezellig. Maar ik vind het leuker om gewoon authentieke, echte foto's te ontvangen van jouzelf. Wat je uitspookt en wat je doet. En Marion die doet dat onder andere. En dat heeft ze ook gedaan met een audiobericht. Dus ik zie een foto, zonder dat ik het audiobericht nog aan je laat horen, van drie dames, drie heel erg gelukkige dames, met eten op tafel, wat planten hier en daar. Iemand die diens tuin ook wel echt heel mooi heeft gemaakt. En een schattige hond op schoot. Waar zou dat toch over gaan?
1: De deeltrek.
0: Ja, waar dat over zal gaan, dat ga ik toch liever aan haarzelf overlaten. Go ahead, Marion.
2: Goedemorgen, Thomas en Youssef. Gisteren was ik met mijn twee hartsvriendinnen, Ellen en Agnes, gaan lunchen. En dat was zo'n mooi moment met ons drietjes, dat ik graag To Love Somebody van de Bee Gees natuurlijk zou willen aanvragen als deeltrack. Of ja, in ieder geval, dankjewel en fijne uitzending.
1: De deeltrack.

0: heb al eerder gezegd dat iedereen die een Tee Fontana's autogeurhanger heeft, die eventjes moet ophangen in de auto. En als je dan elkaar ziet, dan moet je naar elkaar toeteren of even zwaaien.
1: Goedemorgen, Tannas. Hoe is ie? Vanmiddag zie je misschien weer op de ring van Amsterdam, want ik moet weer naar Noord-Holland, hè, met mijn chocomel-truckie. Ja. Dus ik wens je nog een fijne uitzending. En tot de volgende keer. Groeten.
0: Ja, en als het goed is, heeft hij er ook in. Dus als je hem ziet, zwaai even naar elkaar. Niet geen gevaar creëren op de weg. Maar het is leuk als wij als community van de Tee Fontana's met z'n allen elkaar gewoon groeten op de weg. Want geloof mij maar, de mensen die ik dagelijks... Sprak ik je maar dagelijks. Ja, er komt wel ochtendshow vrij, maar goed. De mensen die ik dan in het weekend zeg maar spreek, dat zijn allemaal leuke mensen. En als we elkaar ook op straat leren kennen, geloof me, er gaat echt iets moois ontstaan. Echt waar. Moet je doen.

0: Pokerface. Ik heb een heleboel mensen blij gemaakt als ik de NPO-lijsten-app mag geloven. En de TikTok live met Lady Gaga. Ik haat dit. En ik denk, jij misschien ook wel. Je stuurt een spraaknemo via WhatsApp of je kijkt een filmpje terug waar je zelf in praat en het eerste wat je denkt is, oké, waarom klinkt mijn stem zo raar? Nou, dat gevoel hebben dus echt superveel mensen en het is eigenlijk heel normaal. Het zit zo, als je zelf praat, hoor je stem op twee manieren tegelijk, via de lucht en via trillingen in je schedel en kaak. Dat heet kennelijk ook wel botgeleiding. Nou, en daardoor klinkt je stem voor jezelf dus voller en wat dieper dan dat die echt is. En een opname laat daarentegen alleen de luchtversie van je stem horen. Dus zonder die extra lage tonen. Nou, daardoor klinkt je stem hoger, dunner en veel echter dan wat je gewend bent. En dat is precies hoe andere mensen jou altijd horen. Je brein is alleen gewend aan die versie met extra body. Dus een opname voelt ineens alsof iemand je stem helemaal heeft gehaald uit wat hem normaal laat klinken. Dus eigenlijk schrik je niet voor je stem, maar van het feit dat je hem zonder je eigen filter hoort. En eerlijk, het is een beetje alsof je je hele leven rondliep met een Instagram-filter op je stem en iemand heeft hem ineens hard uitgezet in 4K zonder smoothing. Sad but true. Ik ga de filter ook maar even uitzetten.
1: Zometeen! Hoor je if you tolerate this your children? Ja, zeg.

tolerate this. Your children will be next. Manic Street Preachers. Te horen hier op de radio. Deze quote kwam echt binnen toen ik hem voor het eerst hoorde. Ik kan geen man veranderen. Ik kan wel veranderen van man. Dat zou zo op een tegeltje kunnen, maar dan wel met de kras erin en het liefst ergens in de keuken waar je het net vaak genoeg ziet om het te geloven. Ik kan geen man veranderen. Ik kan wel veranderen van man. Oh, zoals die cake bij een all-inclusive buffet. Je weet dat het allemaal net zo droog eindigt, maar je blijft toch even een andere pakken, alsof deze keer magie wel ineens gaat gebeuren in je mond. Maar eindstand smaakt het allemaal gewoon naar suiker, maar dan in een andere kleur. Ik kan geen man veranderen. Ik kan wel veranderen van man. En elke keer weer die mooie zoetsappige woorden. Ik ben echt anders. Nee, Dave, je bent alleen in het begin beter in acteren. Ik kan geen man veranderen. Ik kan wel veranderen van man. Zoals die zak chips op het vliegveld. Dezelfde chips, andere prijs en je overtuigt jezelf dat hij beter smaakt omdat hij duurder was. Conclusie! Gelukkig blijft de handleiding gewoon hetzelfde, maar is de schrijver gewoon iemand anders.

mooiste nummers die ooit zijn gemaakt, als je het aan mij vraagt. Billy Joel te horen op 2. Zo meteen door je onder andere Imagine Dragons. Maar nu is het tijd voor Sabrina Carpenter.

0: NPO Radio 2.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
6: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
5: eBoekhouden.nl. Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-reizen. Live your dreams.
11: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Dit is NPO Radio 2.
16: Het is 7 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen, zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is er een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Veel schoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en de verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moesten mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. De kans dat de levenden onder het puin vandaan worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer nog veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Jeroen Topper, dankjewel.
18: Ster. Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
19: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
20: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
21: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
19: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
22: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met iJungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. iungo.nl iJungo.
23: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
22: Meteen beginnen met besparen. iungo.nl iJungo.
24: Lieslot, wat ben je aan het doen?
25: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
24: Dus?
25: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
24: Ah, met superkorting.
25: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
24: Prijsvrije vakanties.
26: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
24: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
27: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
28: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
27: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
29: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
30: Fans van voordeel.
29: Aldi.
31: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
29: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
30: Fans van voordeel.
29: Aldi.

0: T van Panna's.
1: Max.
2: Zomer op je radio. Radio 2.
3: Goedemorgen, Panna's. Ik wil je even een hele fijne uitzending en fijne zondag wensen.

0: Goedemorgen, topper. Hopelijk zonder zorgen. Kijk, zet mij niet neer op mijn favoriete type vakantie. En dat is eigenlijk een all-inclusive strandvakantie.
1: Goedemorgen. Bakkie doen.
0: Ieder weekend bespreken we een spraakmakend onderwerp. En ik hoor je al denken, hoezo moeten we je niet daar neerzetten? Dat is toch juist leuk? Kijk, dat is nou een verleiding die ik niet uit de weg zou kunnen gaan. Aanmelden voor een programma als Temptation Island, ook al ben ik single en valt er geen relatie op de proef te stellen tussen allemaal knappe singles, dat doet mij sowieso niks. Als ik wel een relatie had, zou het me ook niks doen. Ik weet dat die mensen zich bewust hebben aangemeld om iets kapot te maken en dat dat hun enige doel is. Kan je wel een sixpack hebben en een knap koppie, maar het feit dat jouw hart zo verrot is om aan zo'n programma mee te doen, dat is voor mij gewoon al een reden genoeg om, ja, dat doet me echt gewoon helemaal niks. Daarbij, ik ben ook zelf gewoon echt net zo loyaal als een hond. Als ik met jou ben, dan ben ik alleen met jou en je portemonnee. Maar ik zeg wel gewoon elke zomer, deze zomer ga ik niet alles aanvallen en doen alsof ik thuis geen eten heb liggen. Dat is pas temptation voor mij. En toch gaat het gewoon altijd mis. Ik kom altijd ook 5 kilo, soms wel 8 kilo zwaarder terug in 1 week. Dat is toch ongelofelijk dat ik dat kan. What that mouth do. En jij? Welke verleiding kun jij niet weerstaan? Laat het horen via de NPO Luister-app.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Verleidingen. Ik heb er vele, zegt Mark via de NPO-lijsten. App eten, genotmiddelen en foute weekenden. Foute weekenden. Je bent hier op dit moment. Hoe fout was je weekend dan echt?
1: Goedemorgen. Bakkie doen.
0: Of je bent aan het doorhalen, kan natuurlijk ook. We hebben het vandaag over verleidingen die je niet kunt weerstaan. Via de NPO-lijsten-app kun je dat laten weten. Kees die zit het alweer helemaal muzikaal te zoeken. Simply Pleasure van de band Camel. Ja, dat is ook een manier om antwoord te geven op de vraag. Angela die zegt, ik ben aan het lijnen en gestopt met drinken. Maar ja, dat zijn toch wel de lastigste verleidingen. Zeker als je het bewust aan het doen bent. 2 maanden lang ben ik het al aan het doen. Intermittent fasting, koolhydraatarm, lopen met de buurhond. 100% stoppen met alcohol. Maar sommige dagen zijn toch wel weer heel erg zwaar. En heb je ook af en toe terugval. Ik ben wel 9 kilo kwijt in die 2 maanden. Kijk, dat is supersterk. En weet je, ik vind...

0: verleidingen. Ik heb er vele, zegt Mark via de NPO-luister-app. Eten, genotmiddelen en foute weekenden. Foute weekenden. Je bent hier op dit moment. Hoe fout was je weekend dan echt?
1: Goedemorgen. Bakkie doen.
0: Of je bent aan het doorhalen, kan natuurlijk ook. We hebben het vandaag over verleidingen die je niet kunt weerstaan. Via de NPO-luister-app kun je dat laten weten. Kees die zit het alweer helemaal muzikaal. Ze zoeken Simply Pleasure van de band Camel. Ja, dat is ook een manier om antwoord te geven op de vraag. Angela die zegt, ik ben aan het lijnen en gestopt met drinken. Maar ja, dat zijn toch wel de lastigste verleidingen. Zeker als je het bewust aan het doen bent. 2 maanden lang ben ik het al aan het doen. Intermittent fasting, koolhydraatarm, lopen met de buurhond. 100% stoppen met alcohol. Maar sommige dagen zijn toch wel weer heel erg zwaar. En heb je ook af en toe terugval. Ik ben wel 9 kilo kwijt in die 2 maanden. Kijk, dat is supersterk. En weet je, ik vind dat we het echt moeten normaliseren. Dat wanneer je met je gezondheid bezig bent en daarbij bepaalde dingen uit je leven gooit, dat het dan ook oké is als je soms een terugval hebt. Ik heb dat ook. Ik ben een monster. Als eenmaal mijn mond open gaat en er komt taart in, dan, ik weet niet waar ik het stop, maar er gaat gewoon nog weer in. En dan baal ik als een stekker, maar de volgende dag denk ik, ik begin weer. En dan na 5 dagen heb ik weer een terugval. En dan denk ik, weet je, ik ben tenminste 4-5 dagen wel gewoon goed bezig geweest. En dat telt ook mee. Je probeert het. En je probeert steeds op te staan. Dus ik ben trots op jou, Angela. Verder komt een bericht binnen van Pieter. Die zegt, ik kan wel heel goed verleidingen verstaan. Ik drink niet, ik rook niet. Ik wil de nieuwste telefoons, et cetera, allemaal niet. Dus voor mij is dat dan wel goed. Maar is dat dan ook wel een verleiding? Het gaat niet per se altijd om drinken en roken en zo. Hè. Het kan ook gaan om snoepen. Of het kan ook gaan om dat je een bepaalde hobby te veel aandacht geeft, terwijl je denkt, misschien moet ik de was gaan doen. Dat is ook een verleiding, hè? De mensen vergissen zich altijd. Ze denken altijd dat je dat moet zoeken in eten en drinken. Maar dat kan ook zijn in dat je te lang op de bank blijft hangen. Dat de verleiding om op de bank te ploffen daar te groot is, waardoor je bepaalde huishoudelijke dingen niet doet en er schimmel ontstaat in je badkamer. Dat zijn ook verleidingen. Dat is voor om ook over na te denken. Zero calories, jongens. Zero calories voor om over na te denken. Diepgang. Paolo Nitini, nieuwe shoes, die hoor je zo direct. Dit is trouwens geen teken om shoes te gaan kopen. It's a long way there.

0: New shoes.
1: Ja, die nieuwe schoenen. Ja, als ze waterproof zijn, zou ik ze zeker aandoen. Zijn ze niet waterproof, dan zou ik even gaan voor wat anders. Ja, vanaf volgende week hoeft dat niet, kan je wel die nieuwe schoenen aan. Maar voor nu is er best wel veel bewolking. Lokaal is er ook wat regen. Er is wel hier en daar wat zon. En vandaag wordt het rond de 18 tot 24 graden. Op de NOS Headlines van 7:30, verzorgd door Clemens Peters. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. President Trump heeft opnieuw gewaarschuwd dat de komende verkiezingen in november mogelijk gestolen worden door zijn politieke tegenstanders. Zijn toespraak ter ere van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid werd vannacht met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is ook de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren was geklommen en daar een Amerikaanse vlag had opgehangen. Hij kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad, maar mogelijk had dit toch iets te maken met de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid.
1: Of diegene die wilde de shine van die mensen afpakken die een aanzoek hadden gedaan. Bij,
2: dat was in New York, geloof ik.
1: Ja, dat was in New York. Dus diegene denkt, oh, ik wil ook het nieuws halen.
2: Dat denk ik. Het zou zo wel kunnen, ja.
1: Ik ben zijn advocaat.
2: Oké, nou prima. We leggen het voor. Gisteren waren de eerste wedstrijden in de 8e finales op het WK voetbal. Marokko was te sterk voor Canada. Het werd in Houston 3-0. En dat leidde tot veel vreugde, ook in Nederland. Frankrijk had een moeizame avond tegen Paraguay. Er moest een penalty aan te pas komen, ver in de tweede helft. Natuurlijk was het Mbappé die hem nam. En dat zag ook commentator Jan Roelfs.
3: Vanaf de penaltystip, Kylian Mbappé met Giel. En hij scoort, natuurlijk scoort hij. Doelpunt nummer 19 op een WK voor Mbappé.
2: En donderdag spelen Frankrijk en Marokko tegen elkaar in de kwartfinale.
1: Al spannend zeg, zou wel leuk zijn joh. Laat ze even geschiedenis schrijven. Frankrijk hebben we al genoeg gezien.
2: Maar Frankrijk is wel heel goed.
1: Ja, maar Marokko is ook heel goed.
2: Ja, ook wel. Ja.
1: Dima Maghreb. Clemens Stopper, dankjewel. Zometeen kan je een thee van Tarras autogeurhanger winnen. En die kan je hangen aan je toilet, aan je auto. Daar is die eigenlijk voor bedoeld. Je kan hem ook in je woonkamer hangen, badkamer. Weet je, het gaat gewoon lekker ruiken naar zoete aroma van vanille, musk en een vleugje thee. Je kunt hem winnen door minimaal 2 van de 3 fragmenten correct te raden die Google vanuit het Engels naar het Nederlands heeft vertaald. En als je alvast wil weten hoe Google jou gaat uitdagen, ik heb een voorbeeld voor je. Luister goed.
4: Ik ben blauw, daba.
1: Ik ben blauw, daba, de daba. Die is echt niet moeilijk. Als er nu niemand het woordje mompelen stuurt via de NPO Luister app, dan weet ik het ook niet meer. Je mag ook mompelen. Je mag ook een audiobericht sturen wat onverstaanbaar is. Dat kan ook. Stuur maar door en je speelt zo direct mee. NPO.

0: Natuurlijk scoort hij. Doelpunt nummer 19 op een WK voor Mbappé.
1: En donderdag spelen Frankrijk en Marokko tegen elkaar in de kwartfinale.
2: Als spannend zeg, zou wel leuk zijn joh. Laat ze even geschiedenis schrijven. Frankrijk hebben we al genoeg gezien.
1: Maar Frankrijk is wel heel goed.
2: Ja, maar Marokko is ook heel goed.
1: Ja, ook wel. Ja.
2: Dima Maghreb. Clemens Topper, dankjewel. Zometeen kan je een thee van Tarras autogeurhanger winnen. En die kan je hangen aan je toilet, aan je auto. Daar is hij eigenlijk voor bedoeld. Je kan hem ook in je woonkamer hangen, badkamer. Weet je, het gaat gewoon lekker ruiken naar zoete aroma van vanille, musk en een vleugje thee. Je kunt hem winnen door minimaal 2 van de 3 fragmenten correct te raden die Google vanuit het Engels naar het Nederlands heeft vertaald. En als je alvast wil weten hoe Google jou gaat uitdagen, ik heb een voorbeeld voor je. Luister goed.
3: Ik ben blauw, daba de daba.
2: Ik ben blauw, daba de daba. Die is echt niet moeilijk. Als er nu niemand het woordje mompelen stuurt via de NPO Luister app, dan weet ik het ook niet meer. Je mag ook mompelen. Je mag ook een audiobericht sturen wat onverstaanbaar is. Dat kan ook. Stuur maar door en je speelt zo direct mee.

0: The Human League, don't you want me? Jij wil mij niet, hè? Jij wil niet opnemen, jij durft niet. Oh, ik vind het wel grappig, hoor, dat mensen dan het woord mompelen sturen via de NPO-luister-app. En als je ze dan opbelt, en dan hebben ze een naam van een man, en dan krijgen we een voicemail van een vrouw, hè?
1: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek.
2: Even Google vertalen.
0: Is dit een soort van reverse? Ik speel een spelletje met jou, jij speelt een spelletje met mij? Nou, dat kan. Weet ik niet. 0811-22. Ik gooi de lijnen open en dan mag je mij bellen, man of vrouw of iets anders. Je bent welkom. Bel naar de studio en dan kan je meespelen met het spel waarbij je 3 fragmenten voorgeschoteld krijgt. 3 prachtige Engelstalige liedjes die vertaald zijn naar het Nederlands. Minus de muziek, vibes en emoties. En als het jou ondanks die uitdaging toch lukt om minimaal 2 van de 3 correct te raden, dan ga jij er vandoor met een T van Tannas autogeurhanger. En mag je ook

0: The Human League, don't you want me? Jij wil mij niet, hè? Jij wil niet opnemen, jij durft niet. Oh, ik vind het wel grappig, hoor, dat mensen dan het woord mompelen sturen via de NPO-luister-app. En als je ze dan opbelt, en dan hebben ze een naam van een man, en dan krijgen we een voicemail van een vrouw, hè?
1: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek.
2: Even Google vertalen.
0: Is dit een soort van reverse? Ik speel een spelletje met jou, jij speelt een spelletje met mij? Nou, dat kan. Weet ik niet. 0811-22. Ik gooi de lijnen open en dan mag je mij bellen, man of vrouw of iets anders. Je bent welkom. Bel naar de studio en dan kan je meespelen met het spel waarbij je 3 fragmenten voorgeschoteld krijgt. 3 prachtige Engelstalige liedjes die vertaald zijn naar het Nederlands. Minus de muziek, vibes en emoties. En als het jou ondanks die uitdaging toch lukt om minimaal 2 van de 3 correct te raden, dan ga jij er vandoor met een thee van Tannas autogeurhanger. En mag je ook beslissen welk van de 3 liedjes we mogen draaien. En weet je, bij dit spel is het zo, lukt het je niet, dan mag je alsnog dat laatste krijgen van mij. 0811-22. Birdie staat onder andere voor je klaar met Skinny Love. Is het toch nog iets skinny tijdens dit programma? Goedemorgen, met wie spreek ik?
3: Hi, goedemorgen, met Erik.
0: Dag Erik. En de echo van Erik. Erik, kan je alles wat met echo's te maken heeft eventjes afsluiten?
3: Ja, het staat al uit. Het staat al uit, maar ik had niet verwacht dat ze zo snel zijn.
0: Het staat al uit, maar ik hoor nog steeds duizend. Erik, wat gebeurt er? Ben je in een straat waar een Marokkaans feestje is of
3: nee,
0: zo?
3: Nee.
0: Ik hoor echt getrommel en gedingen. Het is echt alsof de WK nog bezig is nu.
3: Ik zit naast mijn dochter in de auto. Dus het rommelt een beetje. Het is een klein Fiatje, dus hij gehuist een beetje.
0: Oké. Erik, ik denk dat ik je moet laten gaan.
3: Oh, sorry.
0: Je krijgt wel een geurhanger van mij, goed? Je krijgt wel
3: leuk.
0: De prijs. Oké, we sturen even je adresgegevens via de NPO-luister-app... en dan gaan we dat wel voor je regelen, goed?
3: Dankjewel.
0: Doei.
3: Fijne dag.
0: Jij ook. Doei. Nee, dit kon ik echt niet aan, jongens. Sorry, dat is echt te luid. We hadden wel een kandidaat. Hij is wel lief. We gaan door. 0811-22. Even kijken. Met wie spreek ik? Goedemorgen.
4: Goedendag, met Hans.
0: Kijk, Hans, dat is fijn. Ik hoor geen geruis bij jou.
4: Lekker, hè?
0: Ja, dat is wel eventjes wat anders. Oké. Pun intended. Ben je er klaar voor?
4: Waarvoor?
0: Voor het spel waar je voor belt?
4: Tuurlijk.
0: Oké, mooi.

0: krijg je het eerste fragment, Hans.
1: Kun je me vertellen wie er nog om geeft? Kun je me vertellen wie er nog om geeft? Oh, oh, geven om MMM Bob. Badoobadop badubob. Badoobadop badubob. Badoobadop badu. Ja.
0: Ik heb alleen de titel nodig.

0: de volgende.
1: Informant, je zegt toch niet dat papa me Snow de schuld geeft. Ik lik hem boem boem neer, de detective zegt. Papa me Snow steekt iemand neer in de steeg. Ik lik hem boem boem neer.
2: Zo. Klinkt goed.
0: Ja.
2: Mag ik nog één keer horen?
0: Nee.
2: Oh.
0: Dus je weet
2: ik denk
0: niet,
2: Snoop Dogg of zo.

0: Ja, als je een stukje broccoli gaat gebruiken en...
1: broccoli.
0: Ja, als je dat gebruikt, dan kan je misschien inderdaad Snoop Dogg erin horen. Maar dat is hem niet. Dat was Informer van Snow.
1: Oké.
0: Komt de laatste.
2: En alles is blauw voor hem en voor hemzelf en iedereen om hem heen, want hij heeft niemand die luistert. Om te luisteren. Ik ben blauw, da ba de da ba de da ba de da ba de.

0: had 2 goed. Dat betekent dat jij er vandoor gaat met een Thee van Tannes autogeurhanger. En vandaag spelthema is mompelen. Gewoon, dat is grappig om even bij een stil te staan.
1: Ja, lekker man.
0: De nieuwe nummers waren gemompeld.
1: Maar dat Marokko heeft gewonnen, hè?
0: Waarom praat je door bij gemompel heen?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Wat zei je over Marokko?
1: Die hebben lekker gewonnen.
0: Ja, vind je het lekker?
1: Bijna.
0: Oh.
1: Oké.
0: Ze hebben hele lekkere Marokkaanse pannenkoeken, hè? Mensemen heet het.
1: Semenemenemen.
0: Ja. Oké. Nou goed, dat was ook onverstaanbaar.
1: Ja, daarom.
0: Ja, welke van de 3 nummers zou je willen horen, Hans?
1: Informer.
0: Informer. Ik ga hem voor je draaien. Wil je nog iets zeggen voor de mensen thuis?
1: Voor de mensen thuis geef ik mee. Geniet van de dag. En ik hoop dat Marokko in de finale komt. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam.

Wat een heerlijke track. Kippenvel krijgt Sebastiaan, die nu luistert naar de radio. Ja, is ook echt wel. Ik heb hem al zo lang niet meer gehoord, dus ik dacht, weet je, het is weer tijd om even Birdie te draaien met Skinny Love. Hoe zou het met Birdie gaan eigenlijk? Ja, het is toch wel gebleven bij One Hit Wonder. Kunnen we niet zeggen van Nothing But Thieves. Die hoor je wel gewoon hier. En ze waren ook nog eens live bij ons, bij Jan Willem Startop.

0: Ja, we hoorden net ook Birdie met Skinny Love op NPO Radio 2. En ik zei, hoe zou het met haar gaan? Matthijs die zegt, Birdie is uitgevlogen. Lisa die zegt, Birdie die heeft het nest verlaten. Allemaal onserieuze reacties. Maar ze is dus nog eigenlijk gewoon bezig met muziek. Maar ze wil wat meer eigenlijk de energieke popgeluiden laten horen. En voor de rest wil ze een heel rustig leven. Heeft ze er ook bewust voor gekozen. Omdat ze in haar thuisstudio wil experimenteren met nieuwe melodieën en songteksten. Dus vandaar dat we niks meer van haar horen. Ze kiest ervoor en tegelijkertijd wil ze ook weer muziek laten horen. Wat wel weer luid is, maar wat niet helemaal bij ons binnenkomt. Birdie, make up your mind.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
14: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
13: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvee pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melkunivla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
16: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
0: Ja, hoor je onder andere zometeen met Thorn. Na het NOS-journaal van 8 uur, verzorgd door Clemens Peters. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. En Trump sprak vol lof over zijn eigen land.
18: And this American flag still waves proud and free and beautiful. We have thrived and flourished because our founders were great Our cause was just, our people are brave, our culture is exceptional, and our destiny is written by God.
17: Daarnaast herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen, zoals zijn waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen worden door zijn politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het terrein verlaten. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. En ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000 mensen. En de verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren was geklommen en daar een Amerikaanse vlag had opgehangen. Hij kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij zei niet waarom hij deed wat hij had gedaan. De bikini bestaat 80 jaar. Op 5 juli 1946 presenteerde een Fransman het nieuwe badpak, dat zoals bekend uit 2 delen bestaat. En die naam, waar komt die vandaan? Leonie Sterenborg is kostuumconservator van het Allard Pierson en Zuiderzeemuseum en zij weet het.
19: Nee, hij noemde hem wel gelijk bikini, naar de bikini-atol in de Grote Oceaan, waardoor Amerika kernproeven werden uitgevoerd. Hij had het vermoeden dat dit in zou staan als een bom, denk ik.
17: Ja, en dat deed je toch niet meteen, want het was niet meteen een succes, die bikini. Pas toen filmsterren zoals Brigitte Bardot ze gingen dragen, werd het een populair stukje strandplezier.
0: Jeetje, had er nooit wat achter gezocht achter die naam zo. En dan hoor je het zo. Ja, interessant.
17: Het is wel grappig. Het is wel leuk, hè, als dingen dan zoveel jaar bestaan, dan komen er ineens allemaal
0: vraagtekens.
17: Dingen dan buiten dat je denkt, oh, zat dat zo?
0: Ja,
17: dat
0: precies. Zo? Ja. Nou, en kunnen we die bikini aandoen?
17: Ik denk het wel. Dus er is wel veel bewolking. Lokaal kan er wat regen vallen, maar er schijnt ook af en toe wel wat zon. Het wordt vandaag 18 tot 24 graden.
0: Clemens Topper, dankjewel. Ster.
20: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaarten.
21: Kom naar Museum Batavialand.
22: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
21: Parkeren kan bij Bataviastad.
22: Dus kom naar Museum Batavialand.
20: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
22: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
21: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
23: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
24: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
25: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
26: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: Tour. 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
2: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische rokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit er supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
7: Hakje dag!
8: De TV.

0: Miss Jackson, Outkast, te horen hier. De temperaturen die gaan vanaf volgende week weer langzaam stijgen. En daarom kan ik me voorstellen dat je niet zo goed weet wat je moet eten of drinken, omdat je lichaam door de hitte minder behoefte heeft aan zware voeding. Niet mijn lichaam, helaas, ik heb altijd behoefte aan zware voeding, maar voor die het niet hebben. Nou, om die reden heb ik 3 tips voor je gevonden van succesvolle mensen op TikTok.
1: Tijd voor tips nummer 1.
0: Jillian Kamara Jordan die werkte ooit als barista en laat zien hoe je die 8 euro voor een veel te dure frappuccino kunt gebruiken om er zo'n 10 te maken. Het geheim? Een glas vol ijsblokjes, daar gaat koffie bij, een lepel cappuccino oploskoffie, melk en chocoladesaus. Nou, vervolgens gaat alles in een blender. En dan maak je hem af met een toef slagroom. En voilà! Een homemade romige mokka frappuccino met de smaak van buiten.
1: Nummer 2.
0: Veggie Lenne die tipt een Grieks geïnspireerd broodje dat perfect is voor wanneer het 35 graden is, dat zegt ze zelf. Rooster je ciabatta met een beetje olijfolie. Beleg hem met dikke plakken vleestomaat. Breng die extra op smaak met zout en oregano. Daarna voeg je feta, rode ui, komkommer en paprika toe. Nog een schuitje olijfolie, want waarom ook niet. Wat peper en zout. En je hebt een lunch die smaakt naar vakantie.
1: Nummer 3.
0: Melissa Aarsee die houdt van alles wat spicy is. En die spice die kan je lichaamstemperatuur ook helpen met afkoelen. Met als hoofdingrediënt asperges. Bak de asperges in een beetje roomboter. Mix ondertussen spinazie met balsamico-azijn, crispy chili oil en citroensap. Breng daarna alles samen met de asperges. Voeg vervolgens komkommer, aardbeien, parmezaanse kaas en eventueel, als je wil, serranoham eraan toe. En zo heb je een frisse salade die je lichaamstemperatuur helpt afkoelen. Maar voor het brandje in je mond heb je dan wel weer een glas melk nodig om dat weer te blussen. Mocht je het recept zelf nog tussen de stappen door met pauzes willen volgen, dan kan ik me heel goed voorstellen dat dit misschien een beetje te snel voor je is gegaan. Stuur dan een bericht via de NPO-luister-app en dan stuur ik je de link van de makers zelf.

0: alles kwijt.
1: Toen ze 6 was, keek ze haar moeder aan nadat ze bij een Kinderen voor Kinderen concert waren. Mama, daar sta ik volgend jaar ook. Een oergevoel dat raak was, want op haar 8e deze auditie en bleef ze er tot haar 11e bij. En vandaag de dag kennen we haar als de getalenteerde Mo die je net hier hoorde op 2. En tevens het bewijs om altijd te doen aan positieve affirmatie. Herhaal na mij. Ik blijf gezond en blij. Ik blijf gezond en blij. Ik blijf gezond en blij. Heel eerlijk, ik wilde toevoegen, ik blijf rijk. Maar ja, ik was bang dat je me dan te oppervlakkig zou vinden. Dus ik heb gewoon in mijn hoofd dat wel meegeschreeuwd, sorry.

0: belangrijk het is dat we het hebben over body dysmorphia. Dat we het hebben over de onzekerheden waardoor je denkt dat je er niet klaar voor bent om in een relatie te stappen met iemand. Dat je misschien niet durft om naar buiten te gaan. Omdat jij een bepaald beeld van jezelf hebt als je in de spiegel kijkt. Terwijl de wereld eigenlijk alleen maar je mooie persoonlijkheid ziet. En iemand mooi ziet staan die jij zelf nog niet ziet staan. En het feit dat Sander dat in zo'n mooi nummer heeft zien te verpakken, maakt het wat mij betreft het 100% waar dat hij de topsong is geworden. Die kan het halen op onze Hollywood Wall of Fame als het jou lukt om te vertellen of de zin die onze nieuwslezer zo opleest een zin is die zo voorkomt in zijn bulletin van 8:30. Of gewoon een regel is uit een nummer wat we zo meteen gaan draaien. Onze nieuwslezer van vandaag is Clemens Peters. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is je zin?
1: Ga naar huis.
0: Oké, wow, rustig.
2: Is het nieuws of lyric?
0: Geef je antwoord door via de NPO-luister-app en wie weet win jij zo direct een shout-out. En terwijl je dat doet, krijg je van mij het weer. Ja, onze collega Klaas die is net ook binnengekomen. Die valt in voor Rinkel de Kinkel. En hij heeft een korte broek aan en een t-shirt. En daar heeft hij spijt van. Want er is vandaag veel bewolking. Er is lokaal wat regen. Hier en daar is er dus wat zon. Maar ja, het is 18 tot 24 graden. En het waait een beetje. Dus wees geen Klaas en trek een vest aan. Over dus naar de NOS-headlines van 8:30, verzorgd dus door Clemens Peters.
3: De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Hij herhaalde ook veel onderwerpen uit eerdere speeches, zoals de waarschuwing dat de komende verkiezingen in november mogelijk gestolen worden door politieke tegenstanders. Bij een steekpartij in een horecapand aan de Kerkstraat in Assen zijn twee mensen gewond geraakt, meldt de politie Drenthe op X. De slachtoffers werden ter plaatse aangetroffen. Een van hen is ernstig gewond. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn inmiddels 5 verdachten aangehouden. Onder hen is ook de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore. Uiteindelijk wisten ze zelf te ontsnappen. En na de winst van Marokko gisteren zijn veel fans in steden in Nederland de straat op gegaan. 3-0 werd het tegen Canada. Fans reden toeterend door de straten en ze zwaaiden met vlaggen.
4: Zo, gefeliciteerd. Hey, dankjewel man. Kom gewoon uit 3-0, kwartfinale. Marokko nummer 1. Hoe was de wedstrijd? Ik vond hem beduidend slecht. We hebben gewonnen. De doelen te tellen. Dus we zijn ontzettend blij.
3: Op sommige plekken sloeg de feestvreugde even om in ongeregeldheden, zoals het gooien van vuurwerk. In Rotterdam, Leiden en Den Haag moesten agenten daardoor ingrijpen.
0: Ik vind het superleuk hoor dat ze gewonnen hebben. En ik zie een heleboel mooie momenten dat mensen, Marokkaanse mensen vooral, dit vieren. Laten we dat vooral het meeste belichten. En de mensen die het verpesten voor de goede mensen, schaam je diep. Want dit zorgt ervoor dat er dus in de politiek dingen gezegd gaan worden over een hele groepering mensen. En dat is zo zonde. Vier het op een normale manier, zodat die dingen niet tegen je gebruikt kunnen worden. Dat verdienen jullie niet.
3: Maar van akte. Ja, en ook Frankrijk is door op het WK. Dankzij een penalty van Mbappé werd Paraguay verslagen. Donderdag speelt Frankrijk tegen Marokko.
0: Ja, en de zin die je net oplas.
1: Ja, maar ik denk dat het uit een liedje komt.
0: Ja, of je wil echt dat ik naar huis ga, dat kan ook.
1: Dat zou ook kunnen, maar dat is even nu niet aan de orde.
0: Vandaag
1: zou,
0: niet.
1: Zou ook een beetje onhandig zijn.
0: Ja, ja, dat is wel een beetje onhandig. Nou ja, goed. Clemens, je bent
1: Je mag blijven, je mag blijven.
0: Dankjewel, ik ben blij dat ik mag blijven. Wilders, hoort u dat? Ik mag blijven. De mensen die een shout-out willen en het goed hadden omdat het gaat om een lyric zijn onder andere Suzanne, Kenny, Christian, Bob, Sandra en André. Welke lyric het is, dat ga ik je zo direct vertellen. Eerst even tijd voor wat anders. Namelijk een thee van Tannas theepakket. Als je die wil winnen, ja, dan mag je meespelen met het geheel. Het werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen voor jou klaarstaan. En het is aan jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. Als het jou lukt, dan kun je er vandoor gaan met dat pakket. Meespelen kan door antwoord te geven op de kwalificatievraag en de kwalificatie.

0: door ingrijpen.
1: Ik vind het superleuk hoor dat ze gewonnen hebben. En ik zie een heleboel mooie momenten dat mensen, Marokkaanse mensen vooral, dit vieren. Laten we dat vooral het meeste belichten. En de mensen die het verpesten voor de goede mensen, schaam je diep. Want dit zorgt ervoor dat er dus in de politiek dingen gezegd gaan worden over een hele groepering mensen. En dat is zo zonde. Vier het op een normale manier, zodat die dingen niet tegen je gebruikt kunnen worden. Dat verdienen jullie niet.
0: Maar van akte. Ja, en ook Frankrijk is door op het WK. Dankzij een penalty van Mbappé werd Paraguay verslagen. Donderdag speelt Frankrijk tegen Marokko.
1: Ja, en de zin die je net oplas.
0: Ja. Maar ik denk dat het uit een liedje komt.
1: Ja, of je wil echt dat ik naar huis ga, dat kan ook.
0: Dat zou ook kunnen, maar dat is even nu niet aan de orde.
1: Vandaag niet.
0: Zou ook een beetje onhandig zijn.
1: Ja, dat is wel een beetje onhandig. Nou ja, goed. Clemens, je bent
0: Je mag blijven, je mag blijven.
1: Dankjewel, ik ben blij dat ik mag blijven. Wilders, hoort u dat? Ik mag blijven. De mensen die een shout-out willen en het goed hadden omdat het gaat om een lyric zijn onder andere Suzanne, Kenny, Christian, Bob, Sandra en André. Welke lyric het is, dat ga ik je zo direct vertellen. Eerst even tijd voor wat anders. Namelijk een thee van Tannas theepakket. Als je die wil winnen. Ja, dan mag je meespelen met het geheel. Het werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen voor jou klaarstaan. En het is aan jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. Als het jou lukt, dan kun je er vandoor gaan met dat pakket. Meespelen kan door antwoord te geven op de kwalificatievraag. En de kwalificatievraag van vandaag luidt... Wat hebben een fiets, auto en winkelwagen allemaal om te kunnen rollen? Wat hebben een fiets, auto en winkelwagen allemaal om te kunnen rollen? Laat je horen via de NPO Luister app en wie weet bel ik jou zo. NPO Radio 2. Ga naar huis. Go home van The Beatles met Get Back. Daar komt hij in voor en je hoort hem nu.

0: The Beatles, Get Back, hoorde je net hier tijdens de thee van Tannas. Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen. Corina.
1: Ja, goedemorgen.
0: Heb jij twee linkerhanden of twee rechterhanden?
1: Een beetje tussenin, denk ik.
0: Oké. Waarvoor kan ik jou bellen om mij te helpen?
1: Waarvoor? Even kijken hoor, hoe bedoel je?
0: Nou, als in, stel ik heb ergens hulp bij nodig en jij zit er tussenin, waarvoor kan ik jou dan bellen?
1: Je kan me bellen om een kast in elkaar te zetten of zo.
0: Kijk, van IKEA. Ik ga jouw telefoonnummer hartstikke opslaan, want ik ben zo iemand die dan mensen inhuurt om dat voor haar te doen en veel te veel geld uitgeeft om dat voor elkaar te krijgen. Ik heb wel twee linkerhanden wat dat betreft. En ik ben zo iemand die gaat huilen terwijl ze een kast in elkaar moet zetten.
1: Oké. Nee, dat doe ik niet. Ik blijf rustig.
0: Heel goed. Ja, jij gaat zo meteen dus ook inderdaad iets kopen voor jezelf in huis. Alsjeblieft niet weer de naam van de winkel noemen, want mogen wij niet. Je gaat gewoon naar verschillende winkels, horen we
1: precies. Dat? Precies. Voor onze dochter.
0: Goed bezig. Nou, eens even kijken of jij ook zo'n puzzel goed kan leggen met het geheel. Ik heb 5 vragen voor je. Aan jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen, want dan kan je met de antwoorden het geheel gaan vormen. Als het je niet lukt, dan gooi ik de lijnen open 0800 1122 en dan kan iemand anders verder spelen. Gaan we niet vanuit. Op een schaal van 1 tot 5, hoe goed denk je dat je het gaat doen?
1: 3.
2: Het geheel.
0: Wat hebben een fiets, auto en winkelwagen allemaal om te kunnen rollen?
1: Een wielen.
0: Welk onderdeel van een lade gebruik je om hem open te trekken?
1: De hendels, de greep, de handgreep.
0: Hoe noem je het mechanisme in een deur dat met een sleutel of code kan worden geopend en gesloten?
1: Slot.
0: Dat is al nummer 3. Welke verkeersmanoeuvre gebruik je ook als je je jas dicht doet?
1: Ritsen.
0: Dat is al nummer 4. Wat leidt figuurlijk gezien altijd naar Rome?
1: De weg.
0: Hallo, dat zijn er al 5. Goed, nu nog het geheel raden. Wegen, ritsen, slot, handvat en wielen. Wat zou het geheel kunnen zijn?
1: Auto?
0: Nee. Oh, ik moet je laten gaan, maar ik vond je wel gezellig. Dus je krijgt van mij een thee van Tannas autogeurhanger. Is dat goed?
1: Is prima, dankjewel.
0: Doei Corina.
1: Dag.
0: 0800 1122. Iemand mag het geheel gaan raden. Wielen, handvat, slot, ritsen en wegen. Wat zou het geheel kunnen zijn? Ja, gooi ze bij elkaar. Het is geen auto, wat is het wel? Slot, handvat, wegen, ritsen. Goedemorgen, met wie spreek ik?
3: Hallo, Henriette van Schoten.
0: Dag Henriette, weet je het antwoord?
3: Ik dacht stuur.
0: Nee. Nee, ik moet jou ook laten gaan. Doei.
3: Oké, doei.
0: 0800 1122, wat zou het dan wel kunnen zijn? Goedemorgen, met wie spreek ik?
4: Goedemorgen, Erik Veening. Hallo.
0: Dag Erik, weet je het antwoord?
4: Ja, ik denk dat het een reiskoffertje is.
0: Ja, inderdaad. De vakantieperiode slaat weer toe en dat betekent koffers tevoorschijn. Je trekt hem via het handvat achter je aan en laat hem rollen op die kleine wielen. Maar bij het inpakken wordt hij soms je grootste tegenstander. Want zodra hij vol is en zwaar weegt, dan krijg je de rits nog maar moeilijk dicht. Nou, gelukkig hebben sommige koffers daarom zo'n extra rits om hem iets groter te maken en alles toch mee te krijgen. En anders moet je er gewoon op zitten. En als je zwaar genoeg bent, krijg je hem dan toch wel dicht. Topper, je gaat er vandoor met een thee van Tannas theepakket. Ben je daar blij mee?
4: Ja, natuurlijk. Vind ik hartstikke leuk.
0: Kijk, fantastisch leuk om te horen. En dankjewel voor het bellen en meespelen, hè?
4: Ja, graag gedaan, joh. Hey.

The Cardigans, Carnival. Te horen hier door je speakers tijdens de thee van Tannas. Ik probeerde om iemand te bellen. Iemand in de NPO Luister-app die zegt dat ze vandaag een vrijdag de 13e dag heeft. Ze zegt het is zo'n dag, niet alles gaat volgens de plannen. En toen had ze ook nog eens een vraag op ons spel niet goed. En toen zei ze, ja, dit kan er eigenlijk ook nog wel bij. En ik wilde haar bellen omdat ik haar heel graag blij wil maken met een thee van Tannas theepakket. Want ik vind het zo sneu om dan te lezen dat iemand zo'n slechte dag heeft, weet je wel. Dan denk ik, we gaan er een positieve shift in gooien. Want ik wil dat je weet dat het universum in dit kleine land, waar toch een aantal miljoen mensen wonen, jouw energie toch hier is bereikt. En die willen we positief voor jou terugzetten, lieve Marlies. Dus jij krijgt van ons een thee van Tannas theepakket. Stuur even je adresgegevens via de NPO Luister-app. En hopelijk zal deze shift ervoor zorgen dat de rest van jouw dag en de rest gewoon van jouw leven positief zal zijn. En wie weet ben jij geen Marlies, maar heb je ook zo'n moment. En ook jou gun ik dat. Ook jou gun ik die positieve energie. Misschien vind je het te zweverig. Misschien denk je, hou je snuit en draai muziek. Daar word ik gelukkig van. Ook die ga ik voor je draaien. En wat ben ik ontzettend trots op Burna Boy. Met het WK-nummer samen met Shakira kunnen we dan eindelijk ook draaien op de grote zenders. En dat is iets waar we trots op mogen zijn. Want Burna Boy is een erkende artiest. Is een gigantisch goede artiest ook. En nu op elk radiostation kunnen we hem horen. Want wanneer je een officieel WK-nummer maakt, dan kunnen mensen ook niet om je heen. Burna Boy, you did.

0: samen Max. Dit is NPO Radio 2.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal: dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
4: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios von Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen vandaag nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
10: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Goedemorgen allemaal, het is 9 uur. Het is tijd voor het NOS Journaal, gelezen door Clemens Peters. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Die toespraak moest 2 uur uitgesteld worden vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het terrein verlaten. Maar Trump hield stand.
7: But after 2.5 centuries, this American Republic still stands tall and strong, and we love each other. That showed tonight. You heard it was over, and what happened? You came back.
6: In de speech herhaalde hij ook nog eens dat de komende verkiezingen in november misschien wel eens gestolen worden door de politieke tegenstanders. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden gisteravond fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Het bleef niet overal gezellig. In de Haagse Schilderswijk bijvoorbeeld werden 29 mensen aangehouden. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. En ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat nu om ruim 16.000 mensen. En de verwachting is dat het dodental nog verder zal oplopen, want er worden nog tienduizenden mensen vermist. En ben jij goed in het schatten van aantallen, dan is de prijsvraag van een boer in Flevoland misschien wel iets voor jou. Boer Harry deelt elk jaar een foto van zijn aardappelschuur met de vraag: hoeveel aardappels zie je hier? En dat zijn het er niet 10 of 20, nee, het is een beetje ingewikkelder. En om het goed te raden hoef je toch geen aardappelboer te zijn, vertelt Harry bij Omroep Flevoland.
8: Ja, dat hoeft niet per se, want ik heb in 2015 slager uit Seksbieren uit Friesland, die heeft gewonnen en die had precies goed geraden.
9: Ja, het is gewoon even een gokje wagen, ja, natuurlijk.
8: Ja, gewoon een gokje wagen.
10: Zijn er al antwoorden binnengekomen die heel dicht in de buurt komen?
8: Ja, er zijn een paar die redelijk nog niet goed geraden, maar dat zit er niet ver vandaan.
6: Ja, het begon ooit als een grapje, maar inmiddels is het uitgegroeid tot een jaarlijks fenomeen met wel zeker 200 deelnemers. En wie wint krijgt onder meer een bokaal en een zak aardappelen. Nee, een aardappelzitzak.
5: Een aardappelzitzak.
6: Aardappelzitzak, ja, ja. Die wordt persoonlijk uitgereikt door Harry.
5: Nou, dat is wel weer fantastisch. Ik denk dan wel, het zijn zoveel aardappelen. Als er eentje dan ergens wegrolt, dan is het gelijk alweer...
6: Dan zit je er alweer één naast.
5: Dan zit je er één naast.
6: Ja, dat zijn er ook echt niet echt 500 of zo. Nee.
5: Grote getallen, daar moet je in denken.
6: Ja, zeker. Het weer, veel bewolking, lokaal. Wat regen en hier en daar zon. Het wordt vandaag 18 tot 24 graden.
5: Dankjewel. Zometeen tijd voor Rinkel de Kinkel. Ik heb fijne muziek voor je klaarstaan van onder andere Shanna Spyro en Fleetwood Mac. Ster.
11: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Maatschappij, dat ben jij.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
2: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Rinkel de Kinkel.
10: BNN Vara.
11: Zomer op je radio. In VL Radio 2.

0: 20 jaar is ze nog maar. Shanna Spiro, Material Lover. En ze staat ook op het North Sea Jazz Festival. Ik dacht eerst van, zij gaat het niet redden. Maar nee, want je hebt Ray. Je hebt, wie heb je nog meer? Olivia Dean. Dat zijn echt wel giganten van deze tijd. En ik denk, die gaat een beetje ondersneeuwen. Maar het tegendeel is waar. Goedemorgen allemaal. Het is 9:15. NPO Radio 2, Rinkel de Kinkel met Klaas en met Jesse. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Klaas, goedemorgen.
0: Overigens begon ik met de Fleetwood Mac Gypsy. Zondag

0: 5 juli. Je kan lekker meedoen met de show zoals altijd via de NPO Luister-app. Straks gaat het geluidenarchief weer open. Als je leuke inzendingen hebt, laat ze maar weten hoor. Stuur ze maar door via de NPO Luister-app. Vinden we leuk. En gisteravond was het natuurlijk ook een groot feest op veel plekken in Nederland. Want Marokko heeft op het WK...
1: Morgen 3-0, kwartfinale. Marokko nummer 1. Hoe was de wedstrijd? Ik vond hem beduidend slecht, maar we hebben gewonnen. Dus we zijn ontzettend blij.
0: Beduidend slecht. Ja, het werd een beetje een trekduw vechtwedstrijdje.
2: Ja, het was een beetje jammer, dat
0: ja,
2: wel.
0: Ja, een beetje chaotisch allemaal. Maar soms heb je dat nodig om toch de winst te behalen. En uiteindelijk een klinkende overwinning.
2: Absoluut.
0: Wat slecht is voor mijn pool, by the way.
2: Ja, dat zei je net al. Want, maar je hebt geen geld op ingezet, of?
0: Nee,
2: dat scheelt.
0: Ik heb er geen geld op. Ik had bedacht... ik had wel de winst van Marokko voorspeld, maar 1-2 voor Marokko. Het is 0-3 geworden.
2: Ja, dat is een wezenlijk verschil. Het is sowieso een mooi weekend hè, voor sportfanaten, want de GP van Great Britain wordt verreden vanmiddag. Met daarbij een nogal bijzondere vertoning, want voorafgaande rijden de coureurs een parade in auto's van Lego. Weet je wel, die steentjes? Ja. Lewis Hamilton die is niet zo fan van dit idee en hij zegt ironisch...
3: I mean, it's the most dangerous part of the weekend, so I don't know whether or not I'll be in the Lego car this year.
2: Ja, de most dangerous part of the weekend.
0: Het is ook wel een beetje lullig, toch?
2: Het ziet er niet uit, natuurlijk. De auto's halen ook maar een snelheid van 25 kilometer per uur. Er zijn 28.000 steentjes per auto gebruikt. Maar ja, Max Verstappen zei ook al in een van de interview... Ja, we zijn natuurlijk geen clowntjes, hè?
0: Ja, ja maar dat zo ziet het er wel uit als je
2: zo
0: naar ze kijkt.
2: Ziet het er wel uit, ja.
0: Dan ziet het er echt uit, ja. Het
2: wordt weer een hoogtepunt.
0: Ja, zeker. Ja, Max heeft het zwaar dit weekend. Ja. Auto wil niet wat hij graag zou willen, dus... Maar goed... Ik hoop altijd maar weer dat hij iets uit zijn hoge hoed over. Dat zal niet voor het eerst zijn. Deze man, Moby, ja, die heeft ooit een keer een cd-collectie geleend met oude tracks. Heeft die sampletjes uitgehaald. Ik moet die podcast even erbij zoeken, maar hij heeft die cd-collectie nooit teruggegeven. Ja, het is best pijnlijk, want die vriend die zat ook in de muziek. Die heeft het niet zo gemaakt, maar deze beste man, Moby, wel. Dit is Porcelain, op NPO Radio 2.

0: Klaas van Kruijzen, nee joh. Klaas, succes op de radio. Hoi hoi.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Bente.

0: 3-2-1 van Bente. Radio 2 en daarvoor Moby Porcelain. Ik heb het gevonden. Het komt van de podcast Heavyweight. De aflevering heet Greg. Even een klein fragmentje.
1: I at the time got a hold of a very obscure set of CD's, which were Field Hollers. I thought it was really interesting stuff. I loaned him this box set of CDs. He then sampled it very heavily. And created a record which got him very rich and very famous.
2: This guy you're speaking of.
1: This guy's Moby.
0: Ja, jongen, jongen, jongen. Beetje pijnlijk is het wel, maar een interessante podcast. Heavyweight heet hij dus. En de aflevering heet Gregor. En daarin hoor je dus dit verhaal, dat er dus een cd-box geleend is van een vriend aan een andere vriend, die toevallig Moby heette, maar toen nog niet populair was. En vervolgens met die samples tracks heeft gemaakt en daar wereldberoemd mee is geworden. Ik bedoel, die kennen we allemaal, die samples. Maar die cd-box heeft hij nooit teruggegeven. Dat was gênant eigenlijk.
3: Maar misschien heeft hij het na deze podcast gedaan. Dat zou maar
0: nee,
3: zo kunnen. Maar,
0: nee, want er is volgens mij ook nog een follow-up gekomen. Oh. En hij is, nee, het is echt een... Want, en de grap is dus, want Heavyweight gaat eigenlijk over zaken die nog niet af zijn in het leven, maar die dan deze beste man probeert af te maken, zeg maar, een beetje verder te helpen. Dus hij probeert dan uiteindelijk ook dat gesprek gaande te krijgen over die cd-box. En uiteindelijk wordt die vraag ook wel gesteld, maar dan wordt er weer niet gereageerd. En er zit allemaal, het is heerlijk cringy.
3: Oh, lekker.
0: Maar echt wel een heel lekker verhaal om eens even naar te luisteren. Dus bij deze een gratis podcast tipje, als je daar nog zin in hebt. Heavyweight heet hij, Gregor is de aflevering. Oeh, ja, we moeten dit even doen zometeen, hè. Het rinkelde kinkel, geluidenarchief. Ja. Het rinkel de kinkel geluidenarchief gaat weer open. Via de NPO Luister app kan je een geluid opnemen. Beschrijf even wat het is. Voorbeeldje, vorige week stuurde Margot dit op.
4: Dit zijn mijn voetstappen tijdens mijn rondje polder.
0: Ja, dat haalde ik er wel uit. Eerst dacht ik van, is het een babyhartslag? Maar ja, voetstappen.
3: Ik hoorde een housebeat erin.
0: Ja, oh, jij had alweer een sampletje.
3: Ja hoor.
0: Pas op, hè, Moby. Ja. En Valentijn stuurde deze.
5: Als een zuinige Nederlander het laatste restje uit de persinezappel persen in mijn glas.
0: Hey, ik vind het leuk als je de jouwe eraan toevoegt. Dat kan gewoon via de NPO Luister hebben. Dus laat even het geluid horen. En vertel dan ook even wat het is. Want dan weten we waar we naar luisteren. Dit is fijn, hè? Looking out. My back door.

0: Creedence Clearwater Revival, looking out my back door. Het is 1 minuut voor 9:30 op NPO Radio 2. Krijg je een update van het nieuws van Clemens Peters.
1: President Trump heeft opnieuw gewaarschuwd dat de komende verkiezingen in november mogelijk gestolen worden door zijn politieke tegenstanders. Zijn toespraak ter ere van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid van gisteren werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Bij een steekpartij in een café in Assen zijn gisteren 2 mensen gewond geraakt, meldt de politie Drenthe op X. De slachtoffers werden ter plaatse aangetroffen. 1 van hen is ernstig gewond. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is ook de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Frankrijk en Marokko spelen donderdag op het WK tegen elkaar in de kwartfinale. Marokko won gisteren van Canada met 3-0. En Frankrijk versloeg in een moeizame wedstrijd Paraguay met 1-0. Het weer veel bewolking vandaag, lokaal ook wat regen. Maar ook zien we hier en daar de zon. Het wordt vandaag 18 tot 24 graden.
0: Dankjewel.

0: Ik denk niet dat hij het creepy bedoelt, maar zo klinkt het dan toch wel een beetje als je leest Hungry Eyes en als je dat zo bezingt. Maar dat kan ook heel positief zijn natuurlijk. En daarvoor Armin van Buuren samen met Josh Cambi, Sunny Days op NPO Radio 2. Goedemorgen allemaal. 7:07. De radio staat aan en de zondag is van jou. Ik denk dat Jeroen het een beetje zo zou zeggen, of niet?
1: Ja, dat hoeft wel redelijk in de buurt. Ja, inderdaad, okay. Ja.
0: Het wordt lekker weer. Fijn dat je er bent ook.
1: Maar eigenlijk is de zondag een beetje van jou. We hebben ook besloten om de zender om te dopen in Klaas FM. Want jij maakt zo ongeveer 180 uur radio.
0: Ja, dit weekend ben ik even de dubbele invallen. Maar dat vind ik ook ontzettend leuk om te doen. En vanmiddag tussen 4 en 6 doe ik dan mijn eigen radioprogramma Tijd voor Klaas. Maar tussendoor nog allerlei andere programma's natuurlijk.
1: Eerst even oefenen.
0: Moet ik weer even terug naar de schoolklas. Even een klein beetje oefenen. Oh ja, er zijn veel geluiden binnengekomen. Het rinkelde kinkel. Geluidenarchief. Zo ontzettend leuk dat jullie dat doen en we zijn hem weer aan het vullen. Edwin stuurde deze op.
2: Het vullen van de koffiemolen.
0: Ah ja, die hoorde ik er wel in hoor.
1: Overduidelijk.
0: Ja, ja.
1: Ja, het had ook M&M's kunnen zijn.
0: Of hagelslag, maar toen dacht ik, nee, maar dan is het wel van grote hoogte ingegoten. Koffiebonen, check.
1: Laten we even luisteren wat Freddy hoort.
3: Roeren in een bak met latex omdat ik mijn kamer ga verven.
0: Ah,
1: oh, oké. Okay.
0: Ik hoorde helemaal geen verf.
1: Nee.
0: Volgens mij was de bak leeg.
1: Ja.
0: En anders ga je ook niet zo hard lopen, want dan klotst het over het randje natuurlijk. Ja. Dit is het geluid van Jan.
4: Mijn waterkoker.
1: Ja, duidelijk.
0: Ja, wel een keiharde waterkoker.
1: En het slotakkoord is voor Jan Willem.
5: De waterval in Park Berg en Bos. Ik ga even plassen.
0: Ja, dat snap ik wel, ja. De waterval, prachtig. Hey, blijf je geluiden insturen via de NPO Luisterapp. Volgende week dan gaat die weer open, het rinkelde kinkel geluidenarchief. En wie weet, zit die bij jou er dan bij? Dat zou toch mooi zijn? Dat is mijn wens voor jou. Sophie B. Hawkins heeft een andere wens. Ah, damn, I wish I was your lover.

0: een gezellig blokje afscheid nemen. En ja, ook verlangen eigenlijk. Eerst Sophie B. Hawkins. Damn, I wish yours. I wish yours. Hallo. Damn, I wish I was your lover. Dit moet je gewoon niet te snel uitspreken, dat is het hele ding. Maar dat gaat natuurlijk over, oh ja, hey, ik wil heel graag dichtbij zijn. En Miles Smith en Niall Horan, die zeiden, drive safe. De groetjes, later. Zo kan het gaan. En dan, om het even rond te maken, het nieuws van dit weekend natuurlijk. Het huwelijk van Taylor Swift en Travis Kelce. Ongelooflijk feest geweest in New York. Madison Square was helemaal zwart gemaakt aan de buitenkant. Niemand kon er binnen kijken. Geheimhoudingsclausules, alles erop en eraan. Nou, de bruiloft zit erop. En na de bruiloft hebben de gasten een cadeau gekregen. Maar er was geen budget voor een luxe Gucci-trui, een Rolex of een Louis Vuitton-tas. Maar yes, wat hebben ze meegekregen?
1: Een, jawel, geborduurde zakdoek. Ja, geborduurde zakdoek, dames en heren. Ja, de gasten kregen een geborduurde zakdoek mee naar huis na het feest. En deze is afgewerkt met kant. Ja. En voorzien van de initialen van het paar. En ook de trouwdatum staat erop. Dus wie wil dat nou niet? Nou, ik.
0: Ja. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Want ik, twee dingen. Eén, ik vind het heel cool dat ze iets hebben bedacht wat heel persoonlijk is.
1: Nou, persoonlijk.
0: Ja, dat zijn er waarschijnlijk een paar duizend, bedoel je?
1: Ja, en ja, je initialen in een zakdoek zetten, ja, maakt het niet per se
0: heb jij, wacht even, heb jij ooit je initialen in een zakdoek gezet en die cadeau gegeven aan iemand?
1: Nee, maar dat ga ik na vandaag wel doen, ja.
0: En het tweede ding wat ik wilde aanstippen is van, het is natuurlijk wel zo dat je dit cadeau hebt gekregen van Taylor Swift en Travis Kelce. Als je hier ooit nog een beetje geld voor wil maken, geen enkel probleem natuurlijk.
1: Nee, dat is waar, ja, dat wordt natuurlijk miljoenen waard.
0: Even een eBay'tje en ja. It's the real deal from the wedding. En dan...
1: Ja. Mama.
0: Proost.

Voorlopig is het nog een sprookje. Taylor Swift en Love Story op NPO Radio 2. En nou, het is een slimme tand, hè? Vergis je niet. Leest literatuur, houdt van Shakespeare en verwerkt dat ook in haar muziek. Maar doet dat dan weer zo dat het voor iedereen behapbaar blijft. Dus dat is fijn. Deze man, ja, is de vleesgeworden surfdude, want dat was hij ook eerst. Maar helaas, ergens op de golven ging het in één keer mis. En had hij een blessure. Maar het werd een cadeautje voor ons, want Jack Johnson ging muziek maken. Dit is Upside Down.

0: Dat is op zich een goede vraag. Is this how it's supposed to be? Upside Down, Jack Johnson op NPO Radio 2. Ja, het is bijna 10 uur, dus wat hebben wij zometeen voor jou? In petto! Is de vraag natuurlijk. In petto! Wel leuk, ik mag toch grasduin in dat archief van Jeroen van Inkel. Er staat toch allemaal muziekjes, jiggeltjes. Love it.
1: Keuze zat. Je kan er wel 3 mee vullen als je zou willen.
0: De keuze is meer dan reuze. Nou, wat hebben we in petto? Zometeen weer kans op de Rinkel de Kinkel Eye Catcher in met dubbele tong. We gaan het in het teken stellen van de Tour de France. Dus als je daar een beetje in thuis bent, blijf vooral luisteren. En er is nieuws over Mohammed Ali.

0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
1: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
2: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
9: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
10: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
11: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
12: Goedemorgen allemaal. Het is 10:00 precies. Het is tijd voor het NOS Journaal met Clemens Peters. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Ten westen van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een brand aan de Costa Brava inmiddels onder controle. Een week na het extreme noodweer in Nederland met hagel heeft een biologische tuinderij in Schravenland het nog steeds zwaar. Daar is de glazen kas namelijk helemaal kapot geslagen door de grote hagelstenen. Door de kas lopen om te oogsten gaat niet meer, vertelt de eigenaar tegen Hart van Nederland.
14: We hebben vandaag ook alweer wat horen vallen. Dat klinkt ook redelijk dramatisch. Dus nee, in de kas is het onder het glas in ieder geval levensgevaarlijk.
13: Bij de tuinderij betalen mensen maandelijks een bedrag om daar lekkere verse groenten te kunnen halen. Om een nieuwe kas te krijgen zijn ze een crowdfundactie gestart.
15: We willen dit zo snel mogelijk weer op orde krijgen. Dat doen we met z'n allen. Zo voelt het ook, dus het is echt een familie. Ja.
14: Bijna niet te bevatten hoe mooi dat is. Ja, dat raakt me echt.
13: De actie heeft tot nu toe €50.000 opgeleverd. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die een Amerikaanse vlag had opgehangen op de Eiffeltoren. Hij kon worden gearresteerd toen hij de derde verdieping van de toren bereikte. Gisteren was het 4th of July, dat is de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is precies 250 jaar geleden dat 13 Amerikaanse staten zich onafhankelijk verklaarden van Groot-Brittannië. En het is feest in Marokko na het behalen van de kwartfinales op het WK voetbal. Canada werd met 3-0 verslagen. Maar er was toch ook nog een smet op de overwinning, want sterspeler Saibari, die al 3 keer scoorde, raakte geblesseerd. Dat zag ook commentator Harman Afsaroglu.
5: Dit ziet er niet goed uit voor Marokko, want de hamstring van Saibari, daar is een probleem. En we weten van Saibari dat hij fantastisch is, maar dat zijn lichaam wel mee moet werken. Dat gebeurt niet altijd. Wat voelt hij hier? De grote man van Marokko, dit toernooi, is klaar in deze 8e finale na ruim 20 minuten. Dit is triest.
13: Ja, het is onduidelijk of Saibari donderdag mee kan doen als Marokko tegen Frankrijk speelt.
12: Ik heb van het weekend gezegd dat ik voor Frankrijk ben. Dus er komt een enorm dilemma aan.
13: Want?
12: Moet je dan wensen dat die jongen nog eventjes moet bijkomen? Of wens je hem gewoon beterschap? Nou, ik wens hem gewoon beterschap natuurlijk.
13: Ja, ik denk dat Frankrijk met of zonder Saibari best wel oké is.
12: Dat gevoel heb ik ook. Daarom staat hij zo in mijn pool. Maar onderschat ze niet. Hè. Ze zitten in een up.
13: In de flow, ja. Om het zomaar eens even met goed Nederlands te zeggen.
12: Zeker, ja. In de flow. Ze gaan lekker.
13: Ja, ze gaan lekker. Nou, we zijn weer thuis. Het weer nog, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt vandaag 18 tot 24 graden.
12: Dankjewel, Clemens.
16: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook uit de meterkast.
17: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
24: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
25: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
26: Zijn we al!
25: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
27: Oh ja, verzekering.
25: En weer door met de Ora autoverzekering.
28: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een...
29: Oh, nee hè!
30: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
25: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
31: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
1: Iedereen begrijpt elkaar.
2: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
3: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: Rinkel de Kinkel.
5: BNN Vara.
6: Super, super, super gezellig. Wat een feestje zit hier, jongen. Echt waar, het is schitterend.

0: heel beroemd en prachtig verhaal. Wereldoorlog 1, 1914. Engeland tegen Duitsland in de loopgraven. Het was eigenlijk verschrikkelijk, te verschrikkelijk voor woorden. Maar wat gebeurde er nou? Nou, tijdens kerst was er eventjes een wapenstilstand. En wat er gebeurde, zei ik te bizar voor woorden, want ze zijn gewoon een potje voetbal gaan spelen tussen die loopgraven in. Dus je moet je voorstellen, het strijdveld waar vele mensen gesneuveld waren op dat moment, eventjes gewoon niet bij kerst. Epic. Zo kan het dus ook. Yeah. Goedemorgen allemaal. Het is 11:10. Het is een nieuwe zondag en hopelijk voor jou een hele relaxe zondag. Zondag 5 juli met Klaas hier bij Rinkel de Kinkel en Jesse. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We hebben weer van alles meegemaakt natuurlijk. De 250ste verjaardag bijvoorbeeld van Amerika is gisteren groots gevierd. Er werd onder andere een tijdcapsule begraven. Er zit een stuk vliegtuig in. Een antwoord van een AI-chatbot en een NBA-winnaarspeltje. En deze scholier die mocht er ook een briefje in doen met als boodschap:
2: I hope that they realize how grateful they should be to live in America and how they should use their talents to better help their community, their country and the world.
0: Ik denk dat deze dame zorgvuldig geselecteerd is.
1: Ja, hè, dat hoor je wel. Ja. Het slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op wat ze zegt. Want als die capsule wordt opgegraven, geen idee of Amerika dan nog zo'n leuk land is.
0: Ja, dat weet je dan niet. Het doet me wel erg denken aan, uit mijn hoofd, de Soyuz is dat volgens mij, die ze erop uit hebben gestuurd. Of is het de Voyager? Ik moet er even vanaf blijven. Maar er is dus nu momenteel ook een soort tijdscapsule de ruimte ingestuurd. Ja. Daar heeft Nederland ook wat materiaal op staan, hè?
1: Ja.
0: Dus, en er staan oude auto's op. En dat is allemaal jaren 70 materiaal, want toen is dat ding gelanceerd. En die is nog steeds gaande. Dus het kan zijn dat ooit buitenaards leven dat apparaat dan tegenkomt. En dan kennis maakt met de aarde van die tijd.
1: En dan komen ze hier naartoe en dan denken ze, oh, dat is wel heel erg veranderd.
0: Ja, wat zijn ze hard gegaan daar, op die aardbol.
1: Je kan bijvoorbeeld tegenwoordig ook online series kijken. Je hebt geen tv-abonnementje meer nodig. In november komt er een serie over Muhammad Ali online. The Greatest heet het, Prime Video. En vannacht is de trailer gepubliceerd.
3: I'm the fastest. I'm the strongest. I can't be beat. I'm gonna be the youngest heavyweight champion ever. I'm the best.
4: Gee, you alright now?
0: Ja, wie speelt de hoofdrol? Weet je dat uit je hoofd?
1: Oeh, niet uit mijn hoofd. Dan ga ik nu heel snel voor je googlen.
0: Ja, dus. Kan ik ondertussen even zeggen dat haar je doorgeeft via de NPO Luisterapp. Je kan gewoon meepraten met dit programma via de NPO Luisterapp. Die zegt, het is de Voyager die de ruimte in is gestuurd met dat materiaal van Nederland. En even kijken. Oh ja, Sounds of Earth Voyager moet je intypen. Heb jij het ondertussen ook kunnen vinden?
1: Of? Nou, het grappige is, het leuk feitje, dat er vrij veel series zijn die The Greatest heten. Dus het is niet zijn beste keuze, maar het is Jalen Best die je Marvel speelt.
0: Ja, ik kijk er wel naar uit. Het is natuurlijk een icoon. En tegenwoordig weten we heel goed hoe we met film ook dit soort wedstrijden echt spannend kunnen maken. En niet meer de klassieker van de camera achter de man en dan heel hard met je kin heen en weer gaan en er net voor slaan. Nee, dat gaat een tandje verder. Nou, een kleine update, zometeen nog natuurlijk veel meer.
5: Rinkel de Kinkel.
6: Dit is NPO Radio 2.
7: Er is maar één NPO Radio 2.

De Voyager, zo heette die. In 1977 is hij gelanceerd met boodschappen van aarde voor andere bewoners van dit heelal. En online vind je inderdaad een gouden plaat met Sounds of Earth. En dat is dus waar je nu naar luistert. En het is ongelooflijk, want echt, er staat van alles op zoals je hoort. En inmiddels is de Voyager 25 miljard kilometer verwijderd. So far, so good. En nog geen contact met het buitenaards, helaas.

0: 13 jaar.
1: 13 jaar oud deze track, ongelooflijk. Klinkt nog als vandaag de dag Blurred Lines, Robin Thicke en Pharrell en T.I. En daarvoor John Hyatt, Slow Turning, met hier en daar wat geluiden van The Voyager.
2: TV history as it has never been written anywhere.
3: En dan gaan wij even die Emmy mee halen.
4: Volgende gast is gewoon keihard de kleinste.
5: Nou, het is tijd voor het vaste onderdeel.
2: Wrinkle de Kinkle looks back on the legendary Bart de Graaf.
1: Bart de Graaf, de oprichter van BNN in Boos. Las hij brieven voor die hij binnenkreeg. En jullie doen elke week een ode aan de beste man. Ik vind het ook wel tof. Ik heb hem zelf niet gekend. In die tijd werkte ik bij de Evangelische Omroep. Een klein contrastje tussen deze twee.
0: Daar kwam hij niet, kan ik me zo voorstellen.
1: Nee, maar ja, tegelijkertijd vond ik hem ook echt heel inspirerend. Nou, wat hij deed, hè, Boos programma. Hij las dan brieven voor die hij binnenkreeg en iemand schreef hem...
6: Mijn buurvrouw zit op zangles en altijd als ik ga slapen, gaat zij zingen. Dat is nou niet zo erg, maar ze zingt vals. Wat moet ik hier aan doen?
1: Nou, Bart zou Bart niet zijn als hij het heft in eigen handen nam. Hè? En wat deed hij?
0: Hij belde de zingende vrouw maar eventjes op.
6: Zou u eens twee zinnen kunnen zingen?
7: Ja, ja hoor. Op deze feestelijke stond, waarop geen sloot liefdesverbond.
6: Ja, u hoorde het natuurlijk zelf niet, maar ik zou er ook niet naast willen wonen, hoor, eerlijk gezegd.
7: Zou u er niet naast willen wonen?
6: Nee, maar ik heb een hele goede oplossing gevonden. Als u nou alleen zingt en oefent als Carla naar school is, dus tijdens schooluren.
7: Nou, dat vind ik een reuze goed idee.
1: Dat is een hele lieve oplossing, toch?
0: Ja, dat is bemiddeld gewoon tussen die twee.
1: Soms denk je, oh ja, Bart, bakstenen door ruiten. Maar het was ook gewoon, hé, even de middenweg vinden.
0: De rijdende rechter, avant la lettre.
1: De rijdende rechter, avant la lettre, prachtig.

0: NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Nona met What a Way to Die.

0: En what a plaat. Nona, what a way to die. Ongelooflijk toch. Dit zou echt een James Bond team kunnen zijn. Moeten zijn misschien ook wel. Daarvoor de Red Hot Chili Peppers, Californication op NPO Radio 2. Gaan wij het even hebben over La Tour du France. Ja, het is gisteren weer van start gegaan. En dat betekent dat je niet alleen gaat kijken naar afgetrainde wielrenners met prachtige landschappen. Maar het is ook wel ieder jaar een bloedige aangelegenheid.
1: Het is natuurlijk wel ook gewoon een gevaarlijke sport. Ja, die renners die willen allemaal winnen. Er staat druk op. Die rijden met 60, 65 kilometer per uur rijden ze op zo'n bocht af.
0: Ja, dat is Leo Tien van Moorsel die dat vertelt. En die valpartijen, dat lijkt iets van alle jaren. Maar
1: het gaat natuurlijk wel steeds harder. Het materiaal wordt natuurlijk steeds beter. Dus er worden steeds je hogere snelheden ontwikkeld. Ja, hoe gaan we dat tegenhouden?
0: Ja, het is, je gaat er toch zelf op zitten, denk ik dan.
2: Ja, maar goed, de materialen worden beter, maar de dopingcontroles zijn ook strenger. Dus wat dat betreft, ja, is de snelheid misschien ook weer iets minder. Ja, geen idee.

0: En what a plaat. Nona, What a Way to Die. Ongelooflijk toch. Dit zou echt een James Bond team kunnen zijn. Moeten zijn misschien ook wel. Daarvoor de Red Hot Chili Peppers, Californication op NPO Radio 2. Gaan wij het even hebben over La Tour du France. Ja, het is gisteren weer van start gegaan. En dat betekent dat je niet alleen gaat kijken naar afgetrainde wielrenners met prachtige landschappen. Maar het is ook wel ieder jaar een bloedige aangelegenheid.
1: Het is natuurlijk wel ook gewoon een gevaarlijke sport. Ja, die renners die willen allemaal winnen. Er staat druk op. Die rijden met 60, 65 kilometer per uur rijden ze op zo'n bocht af.
0: Ja, dat is Leontien van Morsel die dat vertelt. En die valpartijen, dat lijkt iets van alle jaren. Maar
1: het gaat natuurlijk wel steeds harder. Het materiaal wordt natuurlijk steeds beter. Dus er worden steeds je hogere snelheden ontwikkeld. Ja, hoe gaan we dat tegenhouden?
0: Ja. Ja, je gaat er toch zelf op zitten, denk ik dan.
2: Ja, maar goed, de materialen worden beter. Maar de dopingcontroles zijn ook strenger. Dus wat dat betreft, ja, de snelheid misschien ook weer iets minder. Ja,
0: ik ben ooit eens bij zo'n fabriek geweest waar ze van die nylon draden maken. En die hebben dus nieuwe wielrenpakken ontwikkeld die dus niet open schuren. Dus als je een valpartij hebt, dan maak je natuurlijk een glijder over het asfalt. Nou, wat er vaak gebeurt is dat dan dat pak ook open schudt. En nou ja, de details zal ik je besparen. Maar het is een pijnlijk verhaal natuurlijk. Maar met die pakken, als Kevlar-achtig materiaal, blijft dat dus heel. Dus je hebt wel de blauwe plekken, en soms ook wel de breuken, maar niet die schaafwonden.
2: Oh, dat is natuurlijk te gek.
0: En die wielrenners die roepen dus dat. Oh, dat is te gek. Ja. Terwijl ik denk van gast, wat ben je überhaupt aan het doen op die fiets met die snelheden?
2: Maar ja, dan moeten ze ook gewoon een Formule 1 helm op gaan zetten, toch? Want die dingetjes die ze nu op hebben, ja.
0: Gaat ook nergens over.
2: Ja.
0: Het is gewoon een risicosport, maar dat is misschien ook wel de reden waarom er zoveel mensen toch naar kijken. Je ziet ze lijden, je ziet ze strijden, en dan ja, de heroïek van iemand die dan uiteindelijk boven op een berg de winst binnenhaalt.
2: Het liefst bebloed.
0: Het liefst een klein beetje bebloed. Dat zou het allermooiste zijn.
3: Met dubbele tong.
4: Met de brul. Dubbele tong.
0: Ja, er valt niet alleen iets te winnen voor wielrenners, maar ook jij maakt kans op prijzen. We gaan de rinkel, de kinkel, eyecatcher weggeven in Met dubbele tong. Wat gaat er gebeuren? Je moet heel goed opletten. Want je hoort zometeen twee woorden dwars door elkaar heen. Het zijn woorden die je op de radio net hebt kunnen horen. En als jij ze weet te ontcijferen, dan moet je gelijk bellen met 0800-1122. Dan gooien wij hier de lijn open, dus 0800-1122. En als je dan het antwoord goed hebt, dan win jij de Rinkel de Kinkel Eyecatcher. Oké, klaar voor? Hier komt het fragment.
3: Boer.
0: Oeh.
2: Ja, hij is moeilijk. Het zijn twee korte woorden. Hij is heel moeilijk.
0: Ja. Nog een keer laten horen?
2: Ja, doe maar.
0: Oké. 0800-1122. Als je denkt dat dat goede antwoord is, welke woorden we zoeken.
3: Boer.
2: Ja, gisteren vond je het spelletje te makkelijk. Dus we maken hem even moeilijk
0: je
2: vandaag.
0: Je hebt hem wel wat moeilijker gemaakt, ja. Dus welke twee woorden hebben we hier door elkaar heen gemixt? Het heeft te maken met vandaag. Eigenlijk ook wel met wat we net een beetje bespraken. Dus ik ben benieuwd waar je voor gaat. We hebben al iemand aan. Ja, goedemorgen met Klaas, NPO Radio 2. Hallo?
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Welke twee woorden hoor jij?
5: Bocht en tour.
0: Ik wilde een applausje geven. En dat gaat in 3, 2, 1 gebeuren. Wat? Ja! Gefeliciteerd! En was die nou weer heel makkelijk?
5: Nee, hij was niet heel makkelijk.
0: Oh, oké. Nee, nou ja, dat is ook een groot compliment voor jezelf. Want het is inderdaad bocht en tour door elkaar heen gemixt. Ik mag je feliciteren. Jij krijgt de enige echte. Jij moet dan volgens mij hem inkoppen. Rinkel de Kinkel!
5: Oh, help. Weet ik niet.
0: Eyecatcher heet dat ding.
5: Eyecatcher?
0: Nee. Zo makkelijk kom je er dan ook weer niet. We doen hem even goed, ja. Anders krijg ik op mijn mythe van Jeroen zelf straks. Dus van harte gefeliciteerd. Jij krijgt de enige echte Rinkel de Kinkel!
5: Eyecatcher.
0: Goed. Nou, hij is heel gesfoyeerd.
2: Ja.
0: Hey, van harte gefeliciteerd, hoor.
5: Hartstikke leuk, dankjewel.
0: Yes. Hey, fijne dag.
5: Dankjewel.
0: Dus toch een beetje in die Franse sferen blijven.

Hondenstraat, Le Champs-Élysées. En daar, bij die ontmoeting, werd er hallo gezegd en ontstond de liefde. Ja, dat is een hele mooie uitleg, maar iedereen brult gewoon mee. Oh, Champs-Élysées, Jules Dassin op NPO Radio 2. Deze man is ook wel echt de koning van de muziek. Dat zal hij altijd blijven. Michael Jackson, dit is

0: Allen, I Had Some Help. En daarvoor Michael Jackson, Rock With You uit 1979. En ik zei, ja, hij is wel echt de koning. Krijg gelijk commentaar natuurlijk. Esther zegt, hou eens op zeg. Prince zei het al. You gotta be a prince to become a king. Wel mooi. En Michel die heeft de film van Michael Jackson gezien. Conclusie, vreselijk slecht.
1: Good morning.
0: Weten we dat ook weer.
1: Good morning.
0: Wat leuk dat je erbij bent. Rinkel de kinkel op deze zondagmorgen. En je hoort het al, we hanteren hier gewoon een open deurbeleid. Hè? Je kan gewoon berichtjes doorsturen via de NPO Luister-app, zoals Benjamin ook heeft gedaan. Hij meldt zich vanuit Zwitserland. Niet omdat ik op vakantie ben, ik rij er met de vrachtwagen doorheen.
2: Hè? En Cas die is voorbereiding aan het treffen voor het buurtfeest van vanavond. Ik stel me dan een barbecue voor. Dat is het meestal toch, een buurtfeest?
0: Meestal wel, ja. Barbecue erbij, muziek.
2: Oh ja.
0: Vaak dan een hele slechte luidspreker geïmproviseerd aan elkaar met een verlengsnoer, nog een verlengsnoer en nog een verlengsnoer.
2: Ja, mijn buurt gaat altijd elk jaar met elkaar een show de boelen. Dat zegt wel wat over de gemiddelde leeftijd, hè? Ja, dus...
0: Wel gezellig.
2: Nou, ik sla voor over.
0: Ik zal het niet doorvragen, anders wordt het volgende buurtfeest nog vervelender. Lieke die stuurt ook een berichtje door. Ze zegt, ik ben aan het werk in het ziekenhuis. Komende week nog wat nachtdiensten en dan heb ik vakantie.
2: Sterre die schrijft in de auto onderweg naar Düsseldorf Airport. Vanmiddag vliegen we voor vakantie naar Izmir in Turkije. Lekker man.
0: Ja. Oh ja, en Robert aan de telefoon. Jij zit op de fiets, hè?
3: Ja, klopt.
0: En waar ben je op dit moment ongeveer precies?
3: Ik ben bijna bij Kopenhagen, want dan gaat morgen mijn boot richting Noorwegen.
0: Oh, je hebt echt een boot te halen. En je bent dus op... ik hoor wel dat je op de fiets zit trouwens. Goeiedag.
3: Ja, ik zal even stil gaan staan.
0: Fiets jij zo ongelooflijk hard dat de wind alles wegblaast?
3: Ja, onstuimig ben ik aan het... Nee, dat valt best mee hoor.
0: Hoeveel kilometer ga je afleggen de komende dagen?
3: De afgelopen ruime week heb ik een kilometer of 700 gedaan.
0: Zo!
3: En bij Nijmegen gestart.
0: Ik kan alleen maar denken aan je billen.
3: Ja, nee, daar wil ik zelf niet aan denken eigenlijk. Nee, ik heb op mijn fiets geen bagage dragen. Dus ik heb ook nog een flinke rugzak bij en dat is toch...
0: Nee man!
3: Als ik iets van advies mee wil geven aan iemand die dit ook wil gaan doen, dus neem geen rugzak mee, want dat is geen groot succes.
0: Dus alle gewicht wordt in dat zadel gepropt.
3: Ja,
0: oh,
3: ja,
0: man.
3: Ja,
0: nou, ik wens je heel veel sterkte, maar ook heel veel plezier. Maak er wat moois van, hè?
3: Ja, het is heerlijk hier. Dankjewel.

0: Francis Tudor, zo'n mooi nummer van Elbow. Zelfs Paul McCartney zou willen dat hij het had geschreven. Magnificent, she says.
1: The following takes place between 11 a.m. and 12 p.m. Events occur in Rinkel de Kinkel.
0: Straks in Rinkel de Kinkel de IRI Top 10 Quiz. Spelen dit met een vraag over een mega populaire videogame. Benieuwd of jij weet wat het is?

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen vandaag nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
9: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met iUngo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. iUngo.nl iUngo.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Je vindt ons in Enkhuizen.
9: Meteen beginnen met besparen. iUngo.nl.
11: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Goedemorgen, het is 11 uur. Het is tijd voor het NOS Journaal met Clemens Peters. Goedemorgen.
13: Oh, ik heb je dicht staan, sorry.
14: Ja, goedemorgen. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. President Trump heeft zijn land opgehemeld ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Trump beschreef Amerika op zijn Trumps.
15: This country is the home of freedom. This is the land of liberty. And this is a flag that's the banner of the most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the face of the earth. And we're doing better now than we've ever done before.
14: Daarnaast herhaalde Trump veel onderwerpen die in eerdere speeches ook al ter sprake zijn geweest. Zoals zijn waarschuwing dat de komende verkiezingen in november mogelijk gestolen worden door zijn politieke tegenstanders. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de regering. Aanleiding voor de wekenlange protesten is de toestemming voor de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump in een kwetsbaar Albanees natuurgebied. Het is zomer en warm, dus we trekken erop uit. Kamperen is weer helemaal in, maar dat kan natuurlijk lastig zijn als het slecht weer wordt. Dus is er in Amsterdam Zuidoost de indoor camping van Willem Megens. Net echt, met strandhuisjes, caravans en een heus washok. En 's avonds gaat ook echt de zon onder, vertelt Willem. Hoewel...
13: Om 11 uur gaat de zon onder, gaat de muziek uit en dan is het weer rust en kan men slapen.
16: En de zon onder is dan gewoon de dimmer?
13: Langzaamaan gaat de dimmer inderdaad wat zachter zeggen.
16: Gaat het automatisch of is er iemand die de zonondergang
13: dat
16: verzorgt?
13: Dat doen we nog manueel, doen we dat hier. Een beetje afhankelijk van wat de mensen willen, hoe zonnig het buiten is, passen we ons een beetje aan.
12: Ik vind het wel extreem pragmatisch worden.
14: Ja. Maar het is een succes, begrepen we. En er is maar één nadeel. Je mag niet je tent opzetten binnen.
12: Oh ja, de haringen.
14: Want de haringen beschadigen de vloerverwarming.
12: Niet te doen.
14: Het weer bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en in het midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 20 en 26 graden.
12: Clemens, dankjewel. Er is verkeersinformatie, daarom schakelen we even met Den Haag. Daar zit Edwin Gerritsen bij de ANWB. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. Er staan een paar files op de A27 Utrecht richting Gorinchem, tussen Houten en Knoopend Everdingen, 5 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd op de N256, de Zeelandbrug richting Goes. De rijbaan is daar tijdelijk dicht. En op de N304 Apeldoorn richting Ede, tussen Hoenderlo en Otterlo, 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A50.
12: Dankjewel.
18: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
19: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.
18: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
19: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
20: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
21: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
20: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
22: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
23: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
22: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
24: Voel mij zo free.
25: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
26: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
25: Wow, dit is echt nice.
26: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
27: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
28: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
29: Of deze, in een leuk plaatsje.

0: Relatiediscounter.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren.
3: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
7: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH

0: band van de mooie vergezichten. Keen en Sovereign Light Café. Dat dan wel weer binnen. Net als in het nieuws net. Kamperen binnen. Ik moet er nog een beetje wennen aan dat idee. Het is 11 minuten over 11. NPO Radio 2, Rinkel de Kinkel met Klaas en met Jesse. Jesse, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Klaas.
0: Fijn dat je erbij bent. Het is zondag 5 juli. Dit weekend is het heerlijk cool in Nederland. Maar komende week gaat de temperatuur weer flink oplopen. En dat komt omdat we
2: weer met wat warmere lucht vanuit Zuid-Europa te maken krijgen. Tussen 25 en 30 graden zal het ergens uitkomen. Dus zo zinderend heet als vorige week gaat het zeker niet worden. Ik denk dat de meeste mensen dat wel fijn vinden.
0: Dat vertelt weer online.
1: Mickey Mouse, Donald Duck en Goofy of Goofy? Wat zeg je altijd?
0: Goofy.
1: Ja, ik zeg ook Goofy. Ja.
0: Goofy is wel heel erg Nederlands.
1: Ja, maar dat hoor je ook wel mensen zeggen.
0: Ja, hoe is het met Goofy?
1: Hoe is het met Goofy? Dat klinkt een beetje als een bijnaam. Maar Mickey Mouse, Donald Duck en Goofy blijven onverminderd populair. Disneyland Resort in Californië heeft dit weekend namelijk een bezoekersrecord gevestigd.
3: Nearly 71 years after Walt Disney opened Disneyland, the happiest place on earth has now welcomed its, get this, 1 billionth guest.
1: Het is niet niks, een 8-jarige jongen uit Arizona was de 1 miljardste bezoeker van dat park.
0: 1 miljard.
1: 1 miljard mensen hebben daar met Mickey Mouse op de foto gestaan.
0: Ongelooflijk, ongelooflijk. Het is gewoon de kracht van een goed verhaal. Uiteindelijk is dat natuurlijk wat er altijd gebeurt bij Disney, maar ook bij andere verhalen. Als je het goed vertelt en je geeft mensen de kans om erin mee te gaan, dan weet je niet wat je meemaakt.
1: Maar dan moet je ook nog wel de juiste keuzes maken van oké, we gaan een park beginnen of we gaan dit doen. Boeken, films, je moet net het juiste dingetje doen.
0: Nou, het is niks meer of minder dan gewoon een heel groot succes en complimenten daarvoor. Het is ook echt verschrikkelijk om rond te lopen eerlijk gezegd, want je wordt helemaal gek.
1: Nee, ik zou het ook niet willen.
4: Rinkel de Kinkel. NPO Radio 2.

0: je dit hoor. Blasphemous Rumors van Depeche Mode. De moeilijke vragen worden gesteld. En toen die uitkwam was dit ook echt wel een dingetje. En waren er ook radiostations die zeiden... ja, dit gaan we dus gewoon even niet draaien. Want dit kan echt niet. Ja, nou, ik heb hem wel gedraaid. En Sonnetje is er heel blij mee. Zegt, ja, Depeche Mode, heerlijk. En dat zegt Dorine ook. Ik heb hem niet vaak op Radio 2 gehoord. Leuk dat je hem draait. Nou, met heel veel plezier gedaan. En daarvoor Zara Larsson, die ik geïnterviewd heb ooit.
1: Je hebt een hoop mensen geïnterviewd, ja, hè?
0: Oké, dit was al een beetje, hoe noem je dat? Er is een term voor dat je met de fame van een ander gaat lopen rommelen. Sorry, hij schiet niet in mijn hoofd, maar ik zal gewoon even het verhaaltje vertellen. Het was tijdens corona. Het komt straks wel in mijn hoofd en dan krijg je hem van me. Zij is een beetje gek, joh. Zij is echt een beetje een aparte dame, hoor.
1: Oké.
0: Wel aardig.
1: Maar hoe uitziet dat?
0: Ik zou het denk ik een beetje bestempelen als toch iets van hyperactief en zo. En dat het alle kanten op gaat. En in het gesprek ging het ook alle kanten op. Maar wel het hart op de goede plek. Dat zie je ook bij de optredens die ze doet. Hè. Altijd iemand gewoon op het podium trekken. En die dan dansjes mag doen. Body positivity, alles erop en eraan. Dus het is ook wel weer een schatje. Nou, dus, met liefde gedraaid bij de plaat.
1: Tot zover de name dropping.
0: Ja. Nee, en hoe heet het nou?
1: Ik hoopte dat je dat woord
0: zegt. Ah, nee, het is niet name dropping. Het is... als jij... Je hebt een naam. Oh, dat is heel erg.
1: Ja, dit is irritant,
0: bijna, hè? Bijna afasie dit. Het is dat je, je dropt een naam. En daarmee laat jij zien dat jij die bekende persoon kent. Of daarmee op hebt getrokken. En dan word je zelf ook een beetje beter van. Daar is een term voor. Ik weet niet wat de term is.
1: Niet verder dan nemen, dropping.
0: Nee. Nou, ik vind die van Nico. Die komt via de app binnen. Laten we het daar maar op houden. Pronken met de veren van een ander.
1: Nou, mooi. Ja, prachtig.
0: Het is vandaag Internationale Bikinidag. Dit jaar extra special, want exact 80 jaar geleden werd de moderne bikini voor het eerst gepresenteerd. Het gebeurde tijdens een modeshow met de zwemkleding van de Franse ontwerper Louis Riard. En dat waren nog niet de bikinis die we nu tegenwoordig zien.
1: Nee.
0: Dat is echt, hoe minder stof, hoe beter, toch?
1: Ja, is weinig meer over.
0: Ja.
1: Hopen het leukste te doen in het land vandaag. Van Morrison is in Nederland voor een show. Vanavond treedt hij op het Paleis Soestdijk tijdens Royal Park Live. Van Morrison dus. En op Down the Rabbit Hole sluit Florence and the Machine het festival af. Rock Werchter is ook nog gaande. Daar staan Moby, die draaide eerder al. En ook ja. The Cure staat op het podium.
0: Wat een lekker muzikaal weekendje. Ja. Radio 2. Het is bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. De temperatuur kan oplopen tot 24 graden. Ik heb het toch goed gehad met mijn korte broek. En vanavond kan het her en der toch een klein beetje regenen, lichte regen. En wij kijken even naar die Jeroen van Inkel, NPO Radio 2 Zendmast. Daar is het momenteel 20 graden.

We zijn eruit hoor, drive-by train trouwens, NPO Radio 2. De term die ik zocht was basking in reflected glory. Een psychologisch verschijnsel waarbij individuen hun zelfbeeld versterken door zich in het openbaar te associëren met succesvolle personen of groepen. Dat heb ik zojuist

0: als een prachtig bloemetje. Steeds beter wordt het. Deze samenwerking tussen Tavlo en Stromae. De Fleur. Prachtig.
1: De IRI Top 10 Quiz.
2: De IRI Top 10 Quiz.
0: We gaan hem spelen, de IRI Top 10 Quiz. In de lijst van deze week staan gameproducenten ook centraal. Omdat er steeds minder vaak fysieke discs worden aangeboden bij nieuwe spelletjes. En dat is nu ook aan de hand. Wie GTA 6 in de winkel gaat kopen, die krijgt een leeg doosje met een code erin. En dat is...
3: Vreselijk, dat is toch wel iets wat je dan weghaalt. Je hebt vroeger had je zeg maar ook dat je dan bij je buren kon je dan bijvoorbeeld een spelletje kon je dan lenen. En het kon je weer doorlenen aan een ander maatje van jou. En dat is dadelijk bijvoorbeeld dan... weg.
0: Ja, dat is dan dramatisch. En ze komen een beetje in opstand, Jesse.
4: En terecht ook wel, want doorverkopen kan natuurlijk ook niet meer. En veel gamewinkels draaien op de doorverkoop, hè, ja. Tweedehands exemplaren.
0: En het is dan niet dat de prijs naar beneden gaat. Want dat zou je bijvoorbeeld bij streaming zeg je dan... van ja, je betaalt een relatief laag bedrag... en dan heb je alle muziek tot je beschikking.
4: Ja, ja.
0: En dat is bij dit niet.
4: Nee, dat is ook gek inderdaad.
0: Ja, je betaalt de hoofdprijs en je wordt eigenlijk niet eigenaar.
4: Dus ze worden er nog rijker van, die gameproducenten. Ja, ja, ja.
0: Goed, we gaan hier een quizvraag bij stellen... Het telefoonnummer dat je kan gebruiken is 0800-1122. Als je het goede antwoord weet, daarmee maak je kans op de Rinkel de Kinkel Eyecatcher. 0800-1122. En de vraag is, hoe heet het spel GTA eigenlijk voluit? Tja. Ja, elke gameliefhebber die denkt, serieus, ga je nou echt deze vraag aan ons stellen? Maar ja, andere mensen zullen zeggen, zo zit het niet hoor. Ik weet het eigenlijk niet. Maar ja, wat is het antwoord op die vraag? Hoe spel je GTA voluit? Goedemorgen met Klaas, Rinkel de Kinkel.
5: Hoi Christian.
0: Hallo Christian. Als ik zo even jouw stem hoor, dan denk ik, dit is iemand van een zekere leeftijd.
5: 36.
0: Dan ben jij wel van de games.
5: Jazeker.
0: Ja, ja, wat is je favoriete game?
5: GTA wel en Call of Duty.
0: Ah, kijk, bij first person shooters. ik denk dat jij het antwoord op de vraag dan ook wel weet. Hoe heet het spel GTA voluit?
5: Grand Theft Auto.
0: Dat is correct, jawel! Ja. Eigenlijk toch weer te makkelijk, Jesse.
4: Ja, toch wel.
0: Ja, ja zo zie je maar.
4: Ja. Nou ja, goed, ik denk dat er een hoop mensen zijn die het ook niet weten.
0: Nee, dat is ook weer zo, ja. Grand Theft Auto, het is best wel een gewelddadig spel, moet ik er ook wel bij zeggen. Heb je daar nooit gewetensvroeging bij, Christian?
5: Nee, dat niet.
4: Nee hoor.
0: Nou, dat is wel eerlijk, toch? Ja, zo is het ook weer natuurlijk. Hey, ik feliciteer je van harte en ben je er klaar voor?
5: Zeker.
0: Ik mag jou blij maken met de enige echte Rinkel de Kinkel.
5: Eyecatcher.
0: Yo! Fijne middag nog, hè?
5: Ja, je ook.
0: Alvast dan, hè. We zijn nog een half uurtje in de ochtend. Maar we gaan even chillen met deze Lou Reed. Dit is toch fijn, jongens, om dit even te horen met z'n allen. Walk on the Wild Side, maar wel op zijn 11:30.

0: als dat voor jou geldt. En wens je gewoon een hele fijne vakantie natuurlijk. Deze muziek helpt wel dan hoor. The Game of Love, Santana en Michelle Branch. En daarvoor Lou Reed ook al. Het is echt wel een fijn vibe hier, moet ik zeggen, op de zondagmorgen. En ja, misschien wel goed om de mensen een klein beetje te updaten, Jesse. Want er gebeurt natuurlijk nog wel meer in het land. De kranten hebben ons wel een handje geholpen erin. Bijvoorbeeld de Telegraaf is dat volgens mij. In alle grote steden kun je namelijk Koreaanse kip of smashburger kopen. Maar toch blijven Nederlanders trouw aan hun kroket of frikandel. Blijkt uit een onderzoek van de krant, de Telegraaf, dit weekend. Vooral mensen die een feestje hebben gehad zijn trouwe klanten van de automatiek. Dat is opvallend, want steeds minder mensen drinken alcohol omdat ze gezonder willen leven. Maar bij de snackjes, dat blijft gewoon onverminderd populair. Waar ga jij voor naar een avondje?
1: Ja, kroket, hoe dan ook. Broodje kroket wel te verstaan. Ja. Dat ga ik goed op hoor. Ik vind jou wel, we kennen elkaar natuurlijk sinds dit weekend wat beter. Ja. Een berenklauw type. Met pindasaus.
0: Daar ga ik in principe wel goed op. Ja. Ja. Nou moet ik wel zeggen, ik ben wel eens wat vaker op reis. Dus dan ben je in andere landen, dan mis je eigenlijk dat frietje. En als ik dan thuis kom en dan een frikandelletje speciaal.
1: Oh, doe je dat dan ook gelijk op Schiphol al?
0: Nee, dan wel bij mijn eigen frietent.
1: Oh ja, lekker.
0: Komt weer best nauw. Welke curry heb je dan en zo? Hè? Hoe snijden ze de uitjes?
1: Dat is wel belangrijk, ja. Het Financieel Dagblad kopt werkers smartphones als voorbehoedsmiddel. Sinds de introductie van de iPhone in 2007 zijn er in Nederland 33.000 minder baby's geboren. Om antwoord te geven op de kop van de krant. Hard bewijs dat dit door de smartphone komt, is er niet. Maar de kans dat het meespeelt, die lijkt wel groot. Volgens onderzoekers maken ze het alleen zijn aantrekkelijker. En mensen hoeven natuurlijk ook de deur niet meer uit voor sociale contacten. Dus het speelt wel mee, maar het is niet de hoofdreden.
0: Nee, ja, er zijn volgens mij heel veel factoren waardoor dit gebeurt. Maar dat de smartphone niet helpt, dat snappen we allebei, hè?
1: Oftewel, gebruik gewoon een condoom. Alleen de smartphone op je nachtkastje is niet voldoende. Nee.
0: Hier heb je over nagedacht.
1: Nee, niet
0: eens. Goed, dus heb je Radio 2 rinkel de ginkel met nu de Weeknd. Dit is Take My.

0: Revival. Het UB40 live uitvoering. Food for thought. Lekker, Eve. Zometeen is hij te beluisteren op deze nationale radiozender. Evelien de Bruin.
1: Wauw, wat een aankondiging.
0: Ja, wat is dit voor muziekje ook weer?
2: Het is mijn sterrenbeeld. Oh. MGM is dit, toch? Of niet?
0: Nou, dit is gewoon weer een jingle van Jeroen van Inkel. Dus die.
3: Dit is om precies te zijn, voor de liefhebbers, gejat van Scott Shannon. Dat is een
0: uit
3: de studio kennen die allemaal, ja.
0: Heerlijk is dat, ja.
3: Gewoon gestolen.
0: Even, zometeen is het weer tijd voor Evelien op de radio.
2: Zeker. Ik heb er zin in, joh. Ik heb gewoon een waanzinnig goede playlist heb ik meegenomen.
0: Aha.
2: Ik ga onder meer de Isley Brothers draaien. Oeh. En ik heb Gary of Jerry Rafferty meegenomen. Daar gaan we zo meteen even uitsluitsel over geven. Welke van de twee het nou eigenlijk is. Daar verheug ik me al enorm op. En ik ga bellen met iemand die een heel mooi initiatief is gestart in Oldebroek. Omdat daar de regenboogvlag verboden wordt.
0: Ah ja. Oh ja, dat hebben wij van het weekend ook voorbij horen komen.
3: Ja, dat was die politicus die dat verbiedt. Was een IRI top 10
0: noteren. Ja, daar heb ik een diepe zucht op gegeven.
2: Ja, precies. Nou, we gaan nu het hele verhaal horen. En er is heel veel media-aandacht geweest. Dus misschien is er ook wel beweging gekomen daar. Dat zou ook wel fijn zijn.
0: Ja, of de aandacht was precies wat hij wilde. Dus dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Maar goed, dan gaan we zo meteen dan beluisteren in jouw programma zo meteen.
2: Ja.
0: Heel veel plezier.
2: Tot zometeen. Dag. En dan zie ik je daarna vanmiddag weer.
0: Ja, dat is correct en tevens juist. Jesse, dankjewel.
3: Ja, was leuk, Klaas. Dankjewel.
0: En ik ben er vanmiddag.

0: no responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
3: Oké, doei.
2: Ster.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux. Vakmanschap van Nederlandse bodem.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
6: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
7: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
9: Lieslot, wat ben je aan het doen?
10: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
9: Dus?
10: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
9: Ah, met superkorting.
10: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrije vakanties.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
12: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
14: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee, toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
1: Een bijzonder goedemiddag. Dua Lipa komt eraan en ook Shout van Tears for Fears. Eerst het NOS Journaal met Clemens Peters.
2: Na een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft gisteravond is een kind om het leven gekomen. Het werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. En daar is het vanochtend overleden. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur gisteravond op de snelweg richting Den Haag. President Trump heeft ondanks het onstuimige weer gisteren zijn toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Die toespraak werd 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Maar Trump was niet van plan om de viering uit te stellen, zoals een van zijn medewerkers had voorgesteld.
3: One of my very brilliant people backstage said, "Don't worry about it, sir. We can do it maybe next week." I said, "It doesn't work next week. This is the big day. We want July 4th. We're not looking for July something else."
2: In de speech hemelde Trump zijn land op als het mooiste en beste van de hele wereld. Staatsbosbeheer gaat zijn 7 bezoekerscentra sluiten. Het kost volgens de organisatie te veel om ze open te houden. Sinds de overheid in 2014 de subsidie stopzette, betaalde Staatsbosbeheer zelf alle kosten. Maar vanaf 1 januari komt daar een einde aan. En Margreet Dolman komt weer op tv.
4: Ja.
2: Ja, het alter ego van Paul Hanen krijgt in september een eigen programma op RTL 4.
4: Oh.
2: Ja, verrassend. Ja. Dolman is al sinds 1975 in verschillende radio- en televisieprogramma's geweest. En in dit oude interview, uit de vorige eeuw nog, hoor je dat ze zich niet zo snel de kaas van het brood laat eten.
5: Kijk, wat ik dus nooit tolereer, is dat zij mij van de zender afgooien. Daarvoor heb ik te veel ervaring. Daarvoor heb ik een te groot publiek. Daarvoor weet ik veel wat ik doe, waar ik mee bezig ben. Dus fuck off, dat kan niet.
4: Oh, heerlijk hè, dit is nu al weer zin in.
2: Ja, het nieuwe programma wordt volgens Hanen vrolijk, cultureel en humoristisch. En verrassing, ook dominee Gremdaad zal weer zijn opwachting maken.
4: Geweldig.
2: Het weer bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt, later schijnt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en 26 graden.
4: Dankjewel Clemens. Gaan we even kijken of er ANWB-verkeersinformatie is. Edwin Gerritsen, die weet dat.
6: Jazeker, Evelien. Het staat 40 kilometer file. Vooral wegwerkzaamheden veroorzaken vertraging. De langste file staan op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Bresseplein, 10 minuten oponthoud. In Limburg op de A76 richting Duitsland voor de grens 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderlo en Otterlo een kwartier extra reistijd. Dat zijn omrijders vanwege de afgesloten A50.
4: Dankjewel.
7: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
12: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
13: Hey jij daar!
14: Heb je ook zo zin in vakantie?
13: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
14: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
13: Prijsvrij vakanties.
12: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
13: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.

0: 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Kom naar Museum Batavialand.
2: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
1: Parkeren kan bij Bataviastad.
2: Dus kom naar Museum Batavialand.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
1: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
7: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
8: Evelien.
9: Caro en CRV. Zomer op je radio.
10: Okay guys, we're back. Did you miss us? Because we missed you.

0: Don't Start Now, Dua Lipa was dat op NPO Radio 2. En dat moeten bepaalde mensen ook wel eens gedacht hebben. Evelien. Bijvoorbeeld de bondscoach van het Portugese elftal, toen hij een persconferentie gaf en er dit gebeurde.
1: Can you please stop the music? Yeah. Dua Lipa? No.
2: No? I'm sorry about that.
1: Dua Lipa, hè?
0: Ja, wel knap dat hij het herkende. De bondscoach van Portugal die wilde dus een persconferentie geven. Maar op een of andere manier kwam er alsmaar muziek van Dua Lipa tussendoor. En de perschef die had enigszins het schaamrood op de kaken. Maar gelukkig kon Roberto Martinez er wel een beetje om lachen. Het is altijd wel fijn na afloop van een voetbalwedstrijd. Dan zijn de bondscoaches toch wat ontspannender. En je hoorde voor Dua Lipa nog Tears for Fears met Shout. En Roland Orzabal van Tears for Fears die heeft een boek geschreven. Komt volgende maand uit. Heet Welcome to Your Life, Love, Death and Tears for Fears. Nou, dan krijgen we dus alles over hem te weten. Een bijzonder goeiemiddag. Het is vandaag 5 juli. In 1922 was het een bijzondere dag voor vrouwen. Zij konden namelijk voor het eerst gebruik maken van het vrouwenkiesrecht. In 1946 was de bikini voor het eerst te zien tijdens een Franse modeshow, ontworpen door Louis Réard, onthoud die naam. In 1957 kwam het rugzakje op de markt. En dan, nee, niet dat ding dat je op je rug draagt. Nee, die geweldige, iconische Fiat 500. Bijnaam de rugzak. En in 1996 werd schaap Dolly geboren. Weet je die nog? Het gekloonde schaap. Oh, wat was daar heel erg veel over te doen. Het beestje had geen vader, maar wel een moeder. Dolly is niet meer onder ons, maar ze is wel opgezet. En ze staat in een museum in Edinburgh. Deze middag komt er muziek aan van Kensington zometeen. Band die op Concert at Sea optrad en van de Counting Crows. En ik had daar de eer om Adam Duritz even te spreken. En hij had onwijs goed nieuws voor de fans. Want er komt een nieuwe single aan van Bluff en de Counting Crows. Maar er moet nog wel wat aan gedaan worden.
3: Soon, we were just checking out the mix.
4: Oh, really?
3: Today. And we asked for a little change.
4: Yeah? Are you going to play it?
3: Today, no. Because our band doesn't know it.
4: Oh, right.
3: I'm going to record another version of it, I think, with our band. Yeah. But I have to teach it to them first.
4: Yeah.
3: Right now, it's just for us and Bluff.
0: Spannend, hè? Ik ben heel benieuwd wat voor single dat gaat worden en of die over Holiday in Spain gaat. Even een ander liedje dan van de Counting Crows. Hoe mooi is deze? Dit is Anna Begins.

Dit is echt zo'n live momentje, hè? Publiek mee laten zingen. Moet je mij niet laten doen, hoor. Misschien in het grote geheel kan je het laten doen, want dan is het niet te horen hoe vals het gaat. Jorde Kensington, die ook lekker aan het festivalen zijn, want ze waren dus bij Concert at Sea. Volgende week staan ze bij Bospop, net als de Counting Crows die ik daarvoor draaide. Wat een mooi liedje, hè, dat Anna Begins. Ja, en de zomervakantie is begonnen. Er zijn onwijs veel festivals en optredens. Bruno Mars natuurlijk. Oh, ik word echt helemaal gek op mijn Instagram van al die mensen die er geweest zijn en die aan het vertellen zijn hoe fantastisch het was. Dikke, vette FOMO. Ik ben er gewoon niet bij. Doet een heel klein beetje pijn, maar goed. En wat ook een beetje verdrietig is dat ik net in de app te horen kreeg toen ik aankondigde bij Klaas dat ik de Isley Brothers ging draaien. Dat ze er niet bij zijn volgende week op het North Sea Jazz Festival. Wel aangekondigd. Maar inderdaad, no, no, no. Ze hebben hun Europese tour gecanceld. De reden wordt niet gegeven. Maar gelukkig hoor je ze nu wel op NPO Radio 2 met Summer Breeze.

0: Neem NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

Lily Allen en It's Not Fair, vrouw met hart op de tong. En als dat dan in het Engels is, zoals zij zingt in Not Fair, ik vind dat helemaal geweldig. Gisteravond stond ze trouwens nog op het Roskilde Festival in Denemarken. Ja, en zij vertelt altijd heel veel verhalen. Al haar wel en wee deelt ze met haar fans. En die leven dan ook mee. Not Fair is in ieder geval uit 2019. Toen was ze ook behoorlijk boos, maar dat gaat niet over haar laatste ex. Dat is Stranger Things acteur David Harbour. Zij zijn in 2019 met elkaar getrouwd, maar inmiddels ook weer uit elkaar. Ach, die liefdeslevens toch allemaal, hè, van die sterren. Dat is wat. Maar ja, dat vinden wij natuurlijk ook allemaal heel smakelijk om te volgen, helemaal als er openlijk over gepraat wordt. Op Radio 2 hoor je nu de Simple Minds. Dit is, oh, lekker. Alive and Kicking.

schouderklopje verdienen. Of misschien wel iets meer, een beetje liefde krijgen. En daarom hebben wij de Wensweek in het leven geroepen. En jij kan dus een wens indienen voor iemand anders. En heb je een mooi plan of iets waarvan je denkt, nou, dat is echt niet mogelijk. Wij kunnen het misschien wel regelen. Om even een voorbeeld te geven. We hebben vorig jaar een videoboodschap geregeld van Nothing But Thieves. Nou, dat zijn natuurlijk niet de minste. Maar die zijn dus gewoon bereid om mooie dingen te doen voor een ander. En dat zal je misschien wel verbazen. Dus heb jij een wens waarvan je denkt onmogelijk om in te lossen? Wij gaan zorgen dat die wel in vervulling gaat. Heb je zo'n wens? Laat het dan weten via nporadio2.nl. Op de website kan je even een formulier invullen en je verhaal vertellen. Wij zijn daar heel erg nieuwsgierig naar. En heb ik ook nog nieuwe muziek voor je meegenomen. Het is in het leven niet altijd even makkelijk. En er zijn mensen die soms heel diep op de bodem van het leven komen te liggen. En die proberen dan ook wel eens te vertellen hoe ze zich voelen. En dat is ook niet makkelijk, want als je jezelf heel goed voelt, ja, dan is het soms heel, heel moeilijk om je te verplaatsen in die ander. En dan denk je bij jezelf, ja, nou, als je nou gewoon even dit doet, of het leven is toch mooi, of je doet even dat, dan komt het allemaal weer goed. Maar ja, soms dan lukt dat gewoon niet. En in dit nieuwe liedje van Lola Young beschrijft zij hoe het is om met zo'n glazen bol over je hoofd te leven. Dit is From Down Here.

Dennen Minnick waren dat met Niet of Nooit geweest. Een jaar of 2 geleden waren zij nog bij de Wensweek om een wensweek in vervulling te brengen. En daar wil ik het even met je over hebben, want de Wensweek van NPO Radio 2 die komt er weer aan. Van 31 augustus tot en met 4 september is hier de Wensweek voor KWF. We vragen aandacht voor KWF en we vervullen dan wensen voor mensen die te maken hebben met kanker. En we weten helaas en tragisch genoeg dat bijna iedereen, dat is 1 op de 2 mensen in Nederland, krijgt er mee te maken. En daar komt natuurlijk heel veel bij kijken. De ziekte zelf, maar ook heen en weer naar het ziekenhuis. De angst, de opluchting als het weer goed met je gaat. Nou, er is altijd heel veel over te zeggen en heel veel over te vertellen. En wij willen daar graag aandacht aan besteden. En al die mensen die betrokken zijn bij mensen die ziek zijn, ja, die kunnen wel een

0: Power of Love, Huey Lewis en The News. Even een quizvraagje, Bout. Welk film? Weet je het nog?
1: Nee, dat weet ik niet. Nee, weet jij het?
0: Ja, je bent af. Oh, ja, af. Ik weet het. Ja. Anders zou ik het niet vragen. Back to the Future.
1: Oh jee. Yeah.
0: Dat verraadt onze leeftijd. Geeft niet. Een trots op mijn leeftijd.
1: Ja, ik ook.
0: En trouwens, een heleboel mensen kijken Back to the Future nu ook. Ik zou die echt aan mijn kinderen laten zien. Is toch een hele geestige film?
1: Ik ga hem ook weer kijken.
0: Ja. Wij gaan het hebben over de vakantie. Want die is ook begonnen voor de regio Noord. Mijn man is ook op vakantie gegaan afgelopen... gisteren was
1: Alleen.
0: Stond alleen maar... Ja, en met vier honden.
1: Oh.
0: Ja, heel gezellig.
1: Dan heb jij ook vakantie.
0: Heb ik ook even vakantie, ja. Nou, ik moet zeggen, het is wel een beetje stil in huis, hoor. Zonder dat geblaf de hele tijd. Van mijn man dan, hè? Mm-hmm. in ieder geval, ik dacht, ja, hij moet natuurlijk wel... hij en jij, ook als je op vakantie gaat, moet je goede muziek hebben voor onderweg. En dat kan je op twee manieren kan je dat oplossen. Eén is door gewoon de NPO-luisterapp mee te nemen op vakantie. Maar je kan ook het ouderwetse vakantiebandje maken. En daarop je lievelingsliedjes zetten. Dus ik vraag het eerst maar even aan jou. Wat zou jij erop zetten op het vakantiebandje?
1: Op mijn TDK staat... ja, ik had natuurlijk al Mattia Bazar gezegd. Dat is mijn ultieme favoriet.
0: Zomerplaat,
1: ja. Maar die heb ik al genoemd. Dus een beetje... Maar Wham met Club Tropicana.
0: Ja.
1: Die staat ook op mijn TDK.
0: Ja, en die gaat dan helemaal vanaf het begin met die krekels.
1: Ja.
0: Zo heel stil en die zuist er dan zo langzaam in.
1: En jij dan?
0: Ja, ik ben wel op het moment... Eigenlijk sowieso de hele tijd alles van Ray aan het draaien. Dat vind ik fantastisch.
1: Fijn.
0: Dus een van die liedjes zou ik wel mee willen nemen. En ja, wat ik vroeger ooit een keer gedaan heb... heb ik wel eens verteld, maar ik vind het nog steeds zo grappig... wat er toen gebeurde. Ik heb ooit een vakantiebandje gemaakt met daarop alleen maar... I Want Your Sex, part 1 en 2 van George Michael.
1: Oh nee,
0: maar dat,
1: op repeat.
0: Dat had ik helemaal achter elkaar gezet, op de voor- en achterkanten. En dat hebben wij opgezet in de auto. Mijn vader die reed en die zei pas ergens bij de grens in Frankrijk... hoor ik nou hetzelfde nummer de hele tijd. Nou ja, dus daar heb ik gewoon mooie herinneringen aan. Trouwens ook een fantastisch plaat, maar goed, ook een beetje gek vakantiebandje. Liedje. Maar dat was in de tijd dat ik natuurlijk verliefd was op George Michael. Het woord is nu aan jou. Als jij een fantastisch vakantiebandje, liedje hebt... dan ga ik het hier draaien op Radio 2 voor jou. Laat maar weten in de NPO-luisterapp wat je graag wil horen. Draai ik ook nog de man die de eer had... om bij de bruiloft van Taylor Swift te zijn. Zijn naam is Benson Boone.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
9: Zou 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
10: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
11: Kijk eens dames, 2 glazen bruiswater.
10: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
12: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderzoek.

0: 1000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Wat is jouw favoriete vakantieplaat die je meeneemt op reis? Laat het weten in de NPO Luister-app. Krijg je ondertussen het nieuws van Clemens Peters.
5: Staatsbosbeheer gaat zijn 7 bezoekerscentra sluiten. Het kost volgens de organisatie te veel om ze open te houden. Sinds de overheid in 2014 de subsidiekraan dichtdraaide, betaalde Staatsbosbeheer zelf alle kosten. Maar vanaf 1 januari komt daar een einde aan. De bezoekerscentra trekken samen elk jaar 1,3 miljoen bezoekers. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich uit richting het zuiden, vertelt Saskia Houtijn, onze correspondent.
6: Maar er zijn wel zorgen van de brandweer over de rest van de dag, want de wind gaat weer sterker worden met snelheden van zo'n 50 km per uur. Dus ze zeggen dat ze nu door massaal uit te rukken proberen om dat te voorkomen. Daarom is er ook vanochtend onder andere een blushelikopter en 4 Canadair blusvliegtuigen zijn ervoor ingezet.
5: De afgelopen dagen waren er meerdere bosbranden in Zuid-Frankrijk en de temperaturen in het land lopen nog flink op. En vandaag tot 40 graden. 60 jaar zweven de vliegtuigen boven Zeeland. En die horen bij de zweefvliegtuigclub Aero Club, die dit weekend zijn 60-jarig bestaan viert met een open dag. Deze man komt er al 40 jaar en hij legt uit wat er nou zo mooi aan is.
7: We doen alles met z'n allen. Dus in deze club, er is niemand die ergens geld voor krijgt. Zowel van degene die de techniek verzorgen als degene die de instructie doen. Iemand die mag vliegen. Je doet alles met elkaar en het is zeilen door de lucht.
4: Lijkt me gaaf.
5: Mij niet.
4: Nee?
5: Nee.
4: Is het eng?
5: Ja,
4: er zit geen motor in, hè? Nee. Dus.
5: Ja, maar die kan ook kapot.
4: Jij houdt helemaal niet van vliegen.
5: Dat is helemaal niet mijn ding.
4: Vliegen is voor vogels.
5: Ja, bijvoorbeeld. Ja, als God had gewild.
4: Ja.
5: Maar goed, voetballer Denzel Dumfries die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen en hij was ook al medisch gekeurd in Madrid. Dumfries speelde 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon en dan wordt het tussen de 22 en 27 graden.
4: Dankjewel Clemens, jij kan weer terug naar de redactie vliegen.
5: Ja, precies ja.
4: Dat is lekker veilig.
5: Met de rollator en zo. Ja.
4: Ik weet niet of je goed overal kan rijden, maar dat weet Edwin Gerritsen. Goedemiddag.
8: Met Evelien. Nou, niet op alle plaatsen, want er staat 70 kilometer file. De meeste vertraging is er door werkzaamheden. Files die opvallen op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld een half uur vertraging na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoost een kwartier op onthoud. Daar liggen voorwerpen op de weg. Er zijn 3 rijstroken dicht. A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel een kwartier. En op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Bresseplein 10 minuten op onthoud.
4: Dankjewel.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen vandaag nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch.
3: Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund, make money smile.
11: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
15: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
16: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
17: Welkom bij de verfzaak.
16: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
15: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
17: Welkom bij de verfzaak.
16: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
7: Evelien.

0: Deze man die was een paar jaar geleden hier bij Radio 2. Toen zat Jan-Willem Roodbeen nog in de avond en daarna had ik programma. En het was zo mooi, want mijn producer die was helemaal gek van hem. En die vroeg dus aan mij, wil je alsjeblieft even een foto van mij en Greg Reporter maken? Dus dat heb ik gedaan. En toen zei zij ook heel lief, wil jij ook even? En ik durfde niet. Ik was zo onder de indruk van deze man, echt helemaal starstruck, dat ik dacht, nou, laat maar zitten. Niet wetende dat ik dan wel weer een gek verhaal op de radio ging vertellen. Hij was trouwens afgelopen maandag in het Olympisch Stadion. Als je erbij was, laat even weten hoe dat was. Dat moet geweldig geweest zijn, want dat was met het Metropoolorkest ook. Ik ga op vakantie en ik neem mee hele goede muziek natuurlijk. En dat was wel weer te lezen in de NPO Luister-app. Anna die neemt Rihanna mee. Martijn de Proclaimers, Roger zet Fleetwood Mac met Everywhere op zijn cassette. En Ellen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Jouw vader is vandaag 80 geworden.
1: Ja, geweldig toch?
0: Ja, hoe is het met hem?
1: Ja, best wel goed.
0: Wat tof.
1: Hij is heel blij dat we allemaal op visite komen.
0: Ja.
1: En we hebben mijn moeders bekende geheime lange vingertaart recept gemaakt.
0: Geweldig.
1: Dus we zijn nu onderweg naar Zeist.
0: Wat leuk. En kan je nog iets bedenken wat je zo iemand dan voor zijn verjaardag moet geven op zijn 80ste?
1: Ja, dat is wel wat lastig.
0: Ja.
1: Maar ik heb een puzzelboek voor slimme mensen gekocht. Want ja, mijn vader is
0: een slimme
1: heel
0: man.
1: Slim.
0: Oh,
1: een
0: heerlijk.
1: Hele slimme man. Dus ik denk dat hij daar wel zich even mee kan vermaken.
0: Het is wel geestig. Ik heb dus ook een puzzelboek voor mijn vader gekocht voor Vaderdag.
1: Oh, hè?
0: Ja, wat ik nog steeds vergeten ben te geven trouwens. Dat is echt verschrikkelijk. Ja, ik moest werken op Vaderdag. En nu zeg ik iedere keer, oh pap, ik heb dat cadeautje nog voor je liggen. Nou, als hij zit te luisteren, weet hij wat hij krijgt. Dat ja. Geheel terzijde. Want na de verjaardag van je vader ga je met vakantie.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Waar ga je naartoe?
1: Door naar de Belgische Ardennen.
0: Oh, heerlijk. Niet te ver weg, niet te heet?
1: Nee, we hoeven niet zo lang in de auto, want we zitten met z'n vijven.
0: Zo.
1: En het zit altijd heel dicht op elkaar.
0: Ja?
1: Hoe korter, hoe beter.
0: Ja, precies. Geen ruzie op de achterbank in ieder geval.
1: Nee.
0: Oké. Okay. Welk liedje gaat er mee op jouw vakantiebandje?
1: Ja, bij mij toch altijd Suavemente van Elvis Crespo.
0: Waarom?
1: Ja, ik vind het een ultiem zomerliedje. Ik wil altijd iedereen mee de dansvloer optrekken als er een feestje is. En gewoon fijn gevoel.
0: Nou, ik zou zeggen, zet je auto even aan de kant en zorg dat iedereen met je mee gaat dansen.
1: Gaan we doen. Komt voor elkaar.
0: Fijne middag.
1: Hey, dank je.

0: blows up. Pink was dat met All I Know So Far. En van Pink naar regenboog zometeen. Want in de gemeente Oldebroek is iets aan de hand met de regenboogvlag die niet meer gehezen mag worden daar. Je hoort zometeen wat er precies aan de hand is. Eerst nog even over de eerstvolgende artiest die ik voor je ga draaien. Want er is zelden zoveel gesteggeld over een naam als die van de Schotse... Ja... Wat zeg ik dan, hè? Gary Rafferty zou ik zeggen. Want zeg je Gary, als in Gachtel, wat heel veel mensen doen... of is het Jerry, als in Tom en Jerry? Ja, je schrijft het wel met een G, dus wij zouden dan, denk ik... eigenlijk zeggen met een J. Nou ja, we hebben het opgezocht. En dit is het antwoord.
1: A name with the late, great Jerry Rafferty.
0: Jerry Rafferty op NPO Radio 2. Heerlijk, schitterend, hè? Nog één keertje laten horen? Ja, kan wel. Ja.
1: A name with the late, great Jerry Rafferty.
0: En nog veel belangrijker, deze man heeft zulke mooie liedjes gemaakt. Luister naar Right Down the Line.

0: Speed of Sound. Evelien. De gemeente Oldebroek in Gelderland die hijst de regenboogvlag niet meer. Sterker nog, het hele queerbeleid wordt in die stad, dorp, bedoel ik, geschrapt. Gemeente, kan je ook zeggen. Staat in het nieuwe beleidsakkoord daar. En ja, daar zijn niet alle mensen het mee eens. Onder meer Kjeld Mooi uit die gemeente. En ik heb hem nu aan de lijn. Goedemiddag, Kjeld.
1: Ja. Goedemiddag.
0: Ja, hoe kan dat nou? Wat is er aan de hand?
1: Nou, wat er aan de hand is, dat er een nieuw college is met Tom de Nooyer als vertegenwoordiger van CVO. Hij wordt wethouder en nog twee andere partijen, waaronder de SGP en ABO. En zij hebben in het beleidsakkoord opgenomen dat ze dus stoppen met het hijsen van de regenboogvlag. En het LHBTI-beleid niet meer, dat ze dat intrekken.
0: Dat zijn dus allemaal christelijke partijen, hè, die dat doen.
1: ABO niet, maar die andere twee zijn christelijk, klopt, ja.
0: Nou, en jij vindt dat kennelijk geen goed idee, want je hebt actie ondernomen.
1: Ik vind dat een heel slecht idee. Ik dacht eerst, ik plaats een advertentie in de krant. En toen heb ik daar wat mensen bij gezocht om een wat grotere advertentie te plaatsen. Dat is van het een kwam het ander. En nu hebben we een spread in de krant. Dus volgende week, aankomende week, komen er twee grote pagina's gevuld met regenboog in de lokale krant.

0: wat je daarvoor doet intrekt, ja, waar ben je dan mee bezig, denk ik dan.
1: Dat is terug in de tijd.
0: Terug in de tijd, ja. Maar niet als het aan mij ligt, hoor. Ik ga hier alles aan doen wat ik kan doen.
1: Waarom trek jij dit lot van de queer gemeenschap zo aan?
0: Ja, ik vind het belangrijk dat de gemeente opkomt voor minderheden. En dit is een minderheid die het heel moeilijk heeft in Oldebroek. Een paar jaar geleden stond er in de Stentor een stuk over. In Oldebroek word je in elkaar geslagen als je hand in hand over de straat loopt, zei diegene. En ja, er zijn meer van dit soort verhalen. Er zijn gevallen van zelfdoding bekend onder de gemeenschap in Oldebroek. Het is een christelijke, traditionele gemeenschap is het. En ik vind dat de gemeente, juist de gemeente, op moet komen voor deze groep. En als de gemeente het dan niet meer gaat doen, dan denk ik, dan doen we het zelf wel. En hopelijk met heel Nederland.
1: En met wie loop jij hand in hand?
0: Ik loop met mijn vrouw hand in hand. En daar ben ik eigenlijk heel blij mee. En dat vind ik heel erg. Ja, dat vind ik heel erg. Dat ik met mijn vrouw. Ik kan met mijn vrouw gewoon lekker hand in hand over straat lopen in Oldebroek. En ik besef me nu eigenlijk sinds deze week pas hoe het moet zijn als je dat niet kan.
1: Ja.
0: Ik ben me daar nu heel bewust van. Ja.
1: Ja. Nou ja, iedereen zou dat natuurlijk moeten mogen, ook als het aan mij ligt. Er komt ook nog een misschien wel een verandering in het beleidsakkoord. Want je hebt ondertussen best wel veel media-aandacht gekregen. Hoop je nog dat die regenboogvlag toch in het hele dorp gaat wapperen?
0: Nou, ik heb al heel veel media-aandacht gekregen. En ik heb ook al mensen uit het dorp die zeggen, bij mij mag die hangen, bij mij mag die hangen. Dus hij gaat sowieso wapperen. In het beleidsakkoord zal het denk ik niet aangepast worden. Maar op Coming Out Day zet ik een mobiele vlaggenmast ernaast. En aankomende donderdag, ik heb al 100 vlaggen besteld. Ik ga er nog 100 bestellen. Aankomende donderdag roep ik iedereen op om naar het gemeentehuis in Oldebroek te komen. Ik heb ook een website gestart, oldebroekvooruit.nl. En er zijn heel veel mensen die het steunen. Dat is echt heel mooi. BN'ers, maar ook mensen uit Oldebroek zelf. Het gaat van, het is echt door heel Nederland. Maar ook uit de gemeenschap zelf. En dat vind ik heel mooi.
1: Nou, ik vind dat je mooi werk doet voor de queer gemeenschap.
0: Ja, oldebroekvooruit.nl. Ik roep iedereen op, kom daar naartoe. Kom naar Oldebroek toe, aankomende donderdag om 7 uur bij het gemeentehuis.
1: En jij wordt uitgeroepen tot ally van de week. Dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Kjeld, en heel veel succes met je actie. En laat maar wapperen die vlag.

0: wereld omarmt somber. En wij ook bij NPO Radio 2. Het is de topsong My Body Isn't Ready. Het is 40 jaar geleden dat Run DMC samen met Aerosmith hun allergrootste hit scoorde. En dat wordt gevierd met een documentaire over de groep. Die heet Kings from Queens, The Run DMC Story. Die is trouwens uitgezonden op de VRT. Hebben wij gemist, maar als jij weet waar die te vinden is, laat het ons dan vooral even weten, dan delen wij dat ook weer. En DJ Jam Master Jay, die leeft niet meer. Hij werd vermoord helaas. Maar de twee overige leden van Run DMC, ja, die verzorgen het nalatenschap.
1: Yo, what up, this is Rev Run.
2: Yo, this is DMC.
1: And we are celebrating 40 years of Raising Hell.
0: Die zijn nog alive and kicking. Ja, en jij denkt natuurlijk bij jezelf, waarom begint die vrouw eigenlijk over Run DMC? Nou ja, natuurlijk, omdat ik ze ga draaien.

0: Fever Dream was dat van Alex Warren. Het zijn van die nachten, hè, dat het lekker warm is en dat je het iets te warm hebt en dat je heel hard gaat dromen. Maar ja, het kan gebeuren. Daniel Lippens, jij bent er ook weer.
1: Zeker!
0: Oh ja, hi, deze is het.
1: Ja, ik ben er zo ook weer met heel veel lekkere muziek.
0: Ja, gezellig dat je er weer bent. Je bent er natuurlijk alweer een paar dagen. Maar ook deze zondagmiddag. Tot later.

0: Thank you for listening. Until next time. Lots of love.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster. Kom naar Museum Batavialand.
4: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
3: Parkeren kan bij Bataviastad.
4: Dus kom naar Museum Batavialand.
5: Oh, wat een goal! Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal-fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
3: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
7: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
8: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
9: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
10: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
9: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
10: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel!
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan!
11: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
14: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
15: e-boekhouden.nl.
14: Win een gratis WeCycle-inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis? Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
16: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
18: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
19: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
20: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: vieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Meteen beginnen met besparen. IUNGO.nl. Jumbo.
2: Het is 2:00. Hartelijk welkom, Bon Jovi. Keep the faith. Zometeen hier in Hallo met Daniel. Dit is het NOS Journaal met Clemens Peters. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra sluiten. Staatsbosbeheer wil geld besparen en zich meer focussen op natuurbeheer.
4: De exploitatiekosten zijn toch best wel hoog. En er moeten ook best wel investeringen in de panden gedaan worden binnenkort om ze duurzaam te maken. Dat betekent overigens niet dat we helemaal stoppen met bezoekersinformatie. Dat blijft. Alleen zoeken we naar andere manieren hoe we dat het beste vorm kunnen geven.
3: De bezoekerscentra bij onder meer de Oostvaardersplassen, de Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold trekken jaarlijks samen meer dan 1 miljoen bezoekers. 2 jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. En dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Het is onduidelijk of een van de jongens achter het stuur zat of dat er nog iemand in de auto zat. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat op gegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Die protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump had toestemming gekregen om daar te beginnen met het project met steun van Rama. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela was, is terug in Nederland. Het USAR-team zocht mee naar overlevenden onder het puin na de aardbevingen in Venezuela. In de aankomsthal op Eindhoven Airport wachten hun families, zag verslaggever Vincent van Rijn.
5: In de aankomsthal zag ik net allemaal familieleden en bekenden wachten. Ik zag een ballon met heel groot Super Dad erop. Een ander bord waarop heel groot staat I love you. Het gaat echt om een groot team, 64 hulpverleners, 8 hulphonden en dan ook nog 16.000 kilo aan materieel.
3: Woensdag stopte het team de werkzaamheden omdat de kans om nog levende mensen te vinden erg klein werd. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. En dan wordt het tussen de 22 en 27 graden.
2: Dankjewel Clemens. En dan de situatie op de weg. Edwin Gerrits is bij de ANWB. Goedemiddag Edwin.
6: Middag Daniel. Het is vrij druk op de weg met ruim 100 kilometer file. Dat komt vooral door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A4, Den Haag richting Rotterdam, tussen Den Horen en Knoop het Ketelplein. 3 kwartier extra reistijd door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam, voor Knoop het Bresseplein 10 minuten. In Limburg op de A76, Geleen richting Duitsland, 1/2 uur vertraging voor de grens. A348 Doesburg richting Arnhem, voor Knoop het Velperbroek 20 minuten. En op de N59. Knoop het Hellegraafsplein richting Burg-Haamstede tussen de Grevelingendam en Bruinisse 1 kwartier vertraging.
2: Dankjewel.
7: Ster. Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux. Vakmanschap van Nederlandse bodem.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
11: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
14: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
18: NPO Radio 1 zit bovenop de toer. Met iedere dag vanaf 2 uur 's middags.
19: Die haalt uit.
18: NOS Radio Tour de France.
20: En daar gaat hij nog één keer staan.
18: 3 weken lang.
19: Deze man die kent alleen maar energie.
18: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
21: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee, toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
18: NOS Radio Tour de France.
19: Alleen maar energie.
18: Op NPO Radio 1.
21: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
22: Hallo, met Daniel.

Papa John, zo wordt hij tegenwoordig door zijn kleinkinderen genoemd. Waar hij er ook steeds meer van heeft. John Bon Jovi. En ja, als je wil weten wat het geheim is van een goed huwelijk, dan zou ik met hem eens een keer een gesprekje aanknopen. 46 jaar is hij al bij elkaar met zijn vrouw. En inmiddels 37 jaar getrouwd. En nog steeds hartstikke gelukkig samen. Gotta keep the faith. Welkom, het is zondagmiddag. Dit is een nieuwe aflevering. Hallo met Daniel op de radio.

mooie muzikale zondagmiddag van maken, waar je misschien wel een nieuwe platenspeler wint als je straks meespeelt met het spelletje The Zap Service. Powerbanks worden er ook nog weggegeven. En het is natuurlijk de zondag die hier in het teken staat van de Franstalige muziek. Straks over iets meer dan een uur hoor je een Franstalig nummer voorbij komen in het kader van de Chansondag. Maar aan jou om te bepalen welk nummer dat dan moet zijn. Dus als je een suggestie hebt voor iets Franstaligs wat je later op de middag zou willen horen, laat het vooral weten via NPO Luister. Suzanne Vega die dacht dat dit nummer nooit een hit zou worden, gezien het zware onderwerp kindermishandeling. Haar manager zei ja, weet je wat is? Uiteindelijk luisteren mensen toch niet zo aandachtig. En is het gewoon een heel erg mooi liedje? Ik denk dat als we het uitbrengen, dat het best wel eens nummer 1 zou kunnen gaan. Ze zei nee joh, never nooit. De manager kreeg gelijk. Luca van Suzanne Vega hoor je nu bij.

0: Deze plaat heeft meer dan 10 jaar op de plank gelegen. En de platenmaatschappij konden er maar niet uitkomen wanneer dat ding dan zou moeten worden uitgebracht. Want ja, die schema's moeten dan op elkaar worden afgestemd. En als dan Martin Garrix net met een nieuwe single komt, dan past dat op dat moment dan weer niet in het schema. Nou goed, meer dan 10 jaar is er overheen gegaan. Maar nu is die plaat er eindelijk, Martin Garrix en Ed Sheeran. En die twee zijn al die 10 jaar wel gewoon vriendjes gebleven, hoor. Zelfs op zo'n niveau dat recent ze samen iets heel bijzonders hebben gedaan toen Martin Garrix een DM kreeg. Moet je luisteren.
1: Right. Martin did a show, I did a show, we finished, he's got a DM from someone saying, can you crash my sister's wedding?
2: So we're going there.
1: So we're gonna go and crash the wedding.
0: Ja, je hoort hem een klein beetje met dubbele tong, Ed Sheeran, maar ze hadden allebei net een optreden gedaan. En toen kreeg Martin Garrix een DM van iemand, kan je misschien de bruiloft van mijn zus crashen? En dat hebben ze gedaan. Ze zijn zomaar willekeurig naar die bruiloft gegaan van de zus van deze Martin Garrix fan. En dan heb je in één keer twee van de grootste sterren op aarde op je bruiloft staan. Foto's zijn online wel te vinden. En ik kan me zo voorstellen dat het ook een onvergetelijk huwelijk was.

0: Sasha Bedingfield. En These Words bij NPO Radio 2. Het weer voor vandaag, het is bewolkt met af en toe wat motregen. Vanuit het zuidwesten breekt de zon dan door, 19 tot 24 graden. Morgen ook beginnend bewolkt, maar daarna laat de zon zich nog even zien. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. En dan gaan we naar het NOS Journaal. Met Clemens Peters en de hoofdpunten. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in de bergen rond de stad en bedreigt drie kleine buitenwijken. De politie heeft een man van 76 aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij de brand heeft gesticht. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen is overleden. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het Staatsbosbeheer niet meer om ze rendabel te maken. En Oranje International Denzel Dumfries gaat naar Madrid. Hij verruilt zijn zwart-blauw gestreepte tenue voor van het Italiaanse Internationale voor de witte shirts van Real Madrid. Onze collega bij NOS Sport had al wat geruchten gehoord en probeerde een tijdje geleden al een antwoord bij Dumfries los te peuteren.
2: Een oranje zwart shirt aan. Hoe staat wit jou?
3: Volgens mij ook wel goed, maar ik denk dat je ook wel begrijpt dat ik daar nu niet over ga praten. De volle focus is op het WK.
1: En dat hoeft nou niet meer, want het WK is voorbij. Dus het is bevestigd. Dumfries gaat naar Madrid.
0: Gefeliciteerd. Zometeen de Zap Service kans op de Hallo met Daniel Powerbank. Of misschien wel die plaatsspeler met een klein beetje muziekkennis. Duran Duran.

Mika en Grace Kelly. Laatst ook weer helemaal viraal op TikTok. Hè, dat er een soort challenge was van... hoe goed kan jij alle verschillende losse onderdelen van dit liedje zingen? En die challenge ging zo viraal dat op een gegeven moment... acteur Will Ferrell en Ryan Reynolds ook meededen. Moet je luisteren. Be proud.

Mika. En Grace Kelly, laatst ook weer helemaal viraal op TikTok, hè? Dat er een soort challenge was van, joh, hoe goed kan jij alle verschillende losse onderdelen van dit liedje zingen? En die challenge ging zo viraal dat op een gegeven moment acteur Will Ferrell en Ryan Reynolds ook meededen. Moet je luisteren. Be brown.

0: Die ga ik zo meteen misschien wel met jou spelen. Een beetje muziekkennis is genoeg. 5 fragmenten komen in een heel rap tempo voorbij. En aan jou om zoveel mogelijk titels van de platen te herkennen. Ben je daar een beetje goed in? Nou, dan win je sowieso de Hallo met Daniel Powerbank. Ben je er heel erg goed in? Win je ook nog eens een platenspeler. Dus stuur even een berichtje. Zeppen is het enige woord wat erin moet staan. Iets met zeppen kun je nu doorsturen via de app van NPO Luister. En als dat dan hier in de studio terechtkomt, heb ik je misschien zo meteen aan de lijn. Dus zeppen, ik wil zeppen. To zap or not to zap. Iets met zeppen, stuur het door via de app. En wie weet wie je zo meteen die platen spelen.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Roxanne Hazes met Tranen in de Gift Shop.

0: Radio 2.
1: NPO Radio 2.

0: Insomnia.
1: De Zipservice.
0: Max, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij gaat lekker barbecuen vandaag.
2: Ik ga straks lekker barbecuen, ja.
0: Maar ben je niet een week te laat? Of heb je het vorig weekend ook gedaan?
2: Nee, vorig weekend niet. Nee, we hadden het voor dit weekend gepland. En ja, helaas is het weer iets minder.
0: Ja, maar dat is... Nou, het huis is zo verkeerd is het ook niet. Volgens mij blijft het op de meeste plekken droog. Maar het is een beetje bewolkt. Nou ja, goed. Hè?
2: Ah, ja, het komt hier met bak uit de lucht vallen op het moment.
0: Heb je iets van een overkapping of zo?
2: Ja, dat hebben we wel. En we kunnen lekker ook binnen zitten. Maar ja, buiten zitten was leuker geweest.
0: Ja, dat was zeker leuker geweest. Maar goed, hè? Vlees op de barbecue en dan komt het vast helemaal goed.
2: Exact.
0: Hey, en hoe is jouw muziekkennis?
2: Ja, ik denk wel redelijk oké.
0: Okay. Ja, wordt bij zo'n barbecue dan ook de hits er even tevoorschijn getrokken of dat niet?
2: Ik vind het altijd wel leuk.
0: Ja, nou ja, goed, als je daar een beetje oké in bent, dan moet dit ook wel lukken. Ik ga je 5 fragmenten voorschotelen. Ze komen in heel rap tempo voorbij. Luister goed en als de fragmenten voorbij zijn, dan mag je titels van de platen gaan opnoemen. En vanaf 3 heb je prijs.
2: Ja.
0: Oké, okay, komt-ie. Luister goed.
3: Al doet het graven nog zo'n zeer.

0: Wat heb je gehoord?
1: Ik heb September, Oceaan, Pamela, een nummer van Taylor Swift. En die laatste heb ik ook gehoord.
0: Nou, dan houden we het toch gewoon lekker met 3 goede antwoorden. Dan stuur ik jou een hallo met Daniel Powerbank.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, van Taylor Swift was het Blank Space. En oh, die laatste was Keep On Loving You van REO Speedwagon.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar, 3 goede antwoorden is gewoon prijs, hoor. Dus hartstikke goed gedaan. En welke van deze platen vond je het leukst?
1: Pamela.
0: Nou, dan ga ik die voor je draaien. En dan wens ik jou een bijzonder fijne barbecue vanavond, man.
1: Ja, dankjewel. Jij weet.
0: Thanks voor het meespelen.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Post. Je vindt ons in Enkhuizen.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Het is bijna 3 uur, zometeen hier de baby's en Every Time I Think of You. Met Clemens Peters. Goedemiddag, Clemens.
6: Goedemiddag. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren nog langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. En volgens correspondent Saskia Houtuin zijn er ook branden op andere plekken.
7: De grootste op dit moment naast die in Zuidwest-Frankrijk is in de Drôme, in het zuidoosten. Daar is nu al 3 dagen een brand waar nog altijd 300 brandweermensen op zitten. En er zijn ook wel echt wel zorg voor andere delen van het land, vooral in Zuid-Frankrijk. Daar is voor 7 departementen voor vandaag code rood afgegeven, omdat er een heel hoog risico is op bosbranden.
6: Want in Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog daarna in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het Staatsbosbeheer niet om ze rendabel te maken. Staatsbosbeheer kijkt nu of ze het publiek ook zonder fysieke locaties kan informeren.
8: Ja, dat gaan we de komende tijd bekijken. Je hebt allerlei apps en QR-codes en mogelijkheden om niet specifiek aan een locatie. Maar anderzijds, de panden blijven bestaan en als er andere partijen zijn die interesse hebben, gemeenten of ondernemers, zou het best kunnen dat er gewoon een informatiepunt blijft dat door onze vrijwilligers bemand kan blijven. Maar wij kunnen het zelf niet meer financieren.
6: Onder meer de centra in de Oostvaartersplassen, de Schorelse Duinen, de Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan uiterlijk 1 januari dicht. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen. Vanuit het zuidwesten breekt af en toe de zon door. Het is vandaag 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. En dan wordt het tussen de 22 en 27 graden.
5: Dankjewel. En dan de situatie op de weg met Edwin Gerritsen bij de ANWB. Goedemiddag, Edwin.
9: Middag, Daniel. Er staat zo'n 70 kilometer file. Vooral wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken dit weekend vertraging. De langste files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. 10 minuten oponthoud bij Rotterdam op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt de Brechtseplein 10 minuten. In Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland een kwartier. En op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterlo een kwartier extra reistijd door werkzaamheden op de A50.
5: Dankjewel.
10: Ster.
11: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Soms voel je het ineens.
10: Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
12: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
10: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
16: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
16: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook. Uit de meterkast.
15: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
20: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
21: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
18: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
22: Hey, jij daar.
23: Heb je ook zo zin in vakantie?
22: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
23: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
22: Prijsvrij vakanties.
24: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
22: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
24: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
25: Hallo, met Daniel.

Havana. Camila Cabello Havana. Ja, je hoort het vaker, hè, dat er dan een vonk overslaat op de filmset. We hadden natuurlijk bij Goede Tijden, Slechte Tijden is dat gebeurd. Tussen Ludo en... hoe heet ze ook alweer? Ludo en zijn vrouw. En het is veel vaker in de geschiedenis gebeurd. Acteurs, bijvoorbeeld in Amerika heb je een ochtendprogramma op de televisie bij MS Now. En die twee presentatoren die presenteerden al jaren samen. En die zijn in één keer verliefd op elkaar geworden. En Camila Cabello, die je net hoorde, die had ook zoiets. Die heeft op een gegeven moment samen met Shawn Mendes een plaat gemaakt. En toen kwam de tijd om daar een videoclip voor op te nemen. En in die videoclip moesten ze heel innig dansen en ook een beetje, nou ja, bijna zoenen. En als je dus naar die videoclip kijkt, dan zie je het als het ware gebeuren. Dan zie je die vonk overslaan. En daarna hebben ze dus ook enige jaren een relatie met elkaar gehad. Hallo. Ja, is dat dan iets met de camera? En als die er dan op staat, dat dan in één keer die vonk sneller overslaat of zo? Ja, want anders moet je gewoon overal een camera mee naartoe nemen als vrijgezel. En daarmee meer kans maken op iemand aan de haak slaan. Over relaties tussen muzikanten gesproken. Maan en Goldband. Ook een bijzonder link, want Maan is al lange tijd gelukkig met Karel van Goldband. Stiekem hoor je zo meteen naar Metallica. There is Nothing Else Matters op NPO Radio 2.

Metallica. Nothing Else Matters. Tijd voor een correctie. Ja, ik zei net over Maan en Karel van Goldband. Maar verschillende luisteraars wijzen mij erop dat de relatie al een tijdje uit is. En toen ben ik gaan kijken. En inderdaad, de relatie is iets meer dan een maand officieel op de klippen gelopen. Ach, arme Maan en arme Karel. Hopelijk worden ze snel weer gelukkig in de liefde. En om er maar echt een cliché in te gooien, gelukkig hebben we deze nog.

Er is een theorie die van toepassing is op kranten en nieuwskoppen. En de theorie gaat als volgt. Dat altijd als er een ja-nee-vraag in een titel of in een krantenkop wordt gesteld, dan is het antwoord eigenlijk 99% van de tijd nee. Dus als bijvoorbeeld de Telegraaf kopt met: is dit het einde van de wereld? Dan is het antwoord, nou nee, meestal niet. Of moet de premier morgen aftreden? Dan is het antwoord meestal, nou, nee, dat zal op zich wel meevallen. En eigenlijk is deze regel ook een klein beetje op, van toepassing op het nieuwste album van Amy McDonald. Want zij heeft een jaar geleden een album uitgebracht. Is this what you've been waiting for? En de fans hebben toch geantwoord met, nou nee, niet echt. Want die streamen vooral toch nog steeds massaal haar oude nummers. Zoals deze, This is the Life.

0: Het is vandaag overwegend bewolkt met af en toe wat motregen. Vanuit het zuidwesten laat de zon zich dan af en toe nog zien. Het is maximaal 24 graden. Morgen begint ook bewolkt, maar later laat de zon zich dan even zien. En het wordt maximaal 27 graden morgen. En voor de situatie op de weg hebben we Edwin Gerritsen bij de ANWB. Goedemiddag Edwin.
1: Middag Daniel. Er staat 60 kilometer file. De files zijn weer afgenomen. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Voor Voorthuizen 10 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier vertraging. En de langste file staat op de N304 Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderloo en Otterlo een half uur vertraging. Het heeft te maken met wegwerkzaamheden op de A50.
0: Dankjewel. Ik ben nog steeds op zoek naar een Franstalig nummer om zo meteen te draaien in de Chansondag. Heb je een suggestie, stuur hem via NPO Luister.

0: Janet Jackson en Together Again.
1: Chansondag. Chansondag.
0: Eva, bonjour, bon après-midi, hallo.
2: Bonjour, goedemiddag.
0: Goedemiddag, hoe is het met jou dan?
2: Ja, goed. Ja, ja, ik sta in de file, dat is wel jammer, maar verder goed. Ja.
0: En dat terwijl er echt maar 50 kilometer file staat op dit moment. Dus dan heb je dat toch knap voor elkaar gekregen om er dan net in te staan.
2: Ja, lucky me, hè.
0: Ja, wat ga je ondernemen?
2: Ik ga naar een feestje van vrienden in Zeist en ik kom uit Apeldoorn, dus
0: maar
2: daar.
0: Dat klinkt wel gezellig.
2: Heel erg gezellig, ja, heel leuk, heel veel zin in.
0: Wat gaan jullie vieren?
2: Het leven.
0: Nou, dat is altijd een belangrijke gelegenheid om het leven even te vieren. Ik ga het misschien vanmiddag ook nog wel even doen. Hé, hey, en dan richting die Franse plaat. Want hoe kom je bij deze?
2: Ja, nou ja, jouw oproep was natuurlijk een Franse chanson. En toen dacht ik, kan ik dit wel sturen? Want het is natuurlijk het is niet echt een chanson.
0: Nee, maar het hoeft we zijn breder dan alleen maar de eeuwige as naar voren. Hè? Want anders dan wordt het zo'n kort rondje. Dus alles mag.
2: Ja, nee, precies. Ja, mijn twijfel was een beetje tussen La Vie en Rose en deze. Ja. Dit is wat mij betreft echt cult uit mijn jeugd.
0: En hoe ben je ermee in aanraking gekomen dan?
2: Ja, ik denk, vroeger had je natuurlijk van die muziekzenders met clips. Ja. Had je de Box en MTV en TMF. En ik denk dat ik toen gewoon die clip een keer heb gezien van dit nummer.
0: Ik vind het wel grappig, want in bepaalde hoeken van het internet zijn al die clips van haar nog steeds heel erg cult. Van mensen die daar gewoon nog steeds vol aanbidding en passie en weet ik veel wat allemaal en een klein beetje verliefdheid naar kijken. Wat zij was natuurlijk ook wel een beetje een sekssymbool voor die tijd, denk ik.
2: Nou, best wel. En ik vraag me ook af of het nummer in deze tijd nog of het nog zo oké was. Want het is het was best wel een jong meisje die best wel sexy deed. En het liedje ging ook volgens mij wel een beetje over sletterigheid.
0: Ja. Maar het was ook een beetje een soort vrijgevochtenheid, toch? Ik doe waar ik zin in heb en niemand die mij vertelt wat ik wel en niet mag doen. Zo stond zij er zelf ook wel in, hoor.
2: Ja, dat is ook zo. Misschien sprak daarom het nummer me ook wel zo aan.
0: Ja, nou ja, het is wel grappig, want ik heb laatst een beetje een soort deep dive gedaan in wat doet zij nu. Want Alizé, daar gaat het over voor de duidelijkheid. En zij is uiteindelijk, zij was natuurlijk net zo bekend van het dansen als het zingen. En zij heeft op een gegeven moment met haar man, ze is met een hele goede danser uiteindelijk getrouwd. En hebben ze meegedaan aan de Franse Dancing with the Stars. En dat was toch een beetje bijna een soort vals spelen. Alsof je Max Verstappen bij een willekeurige kartwedstrijd neerzet. Want die hebben echt alles gecrushed met z'n tweeën. Was echt waanzinnig. En,
2: leuk, dat ga ik echt terug. Naar gezellig. Ja, heel leuk. Heel veel zin in.
0: Wat gaan jullie vieren?
2: Het leven.
0: Nou, dat is altijd een belangrijke gelegenheid om het leven even te vieren. Ik ga het misschien vanmiddag ook nog wel even doen. Hé, hey, en dan richting die Franse plaat. Want hoe kom je bij deze?
2: Ja, nou ja, jouw oproep was natuurlijk een Franse chanson. En toen dacht ik, kan ik dit wel sturen? Want het is niet echt een chanson.
0: Nee, maar het hoeft we zijn breder dan alleen maar de eeuwige as naar voren. Hè? Want anders dan wordt het zo'n kort rondje. Dus alles mag.
2: Ja, nee, precies. Ja, mijn twijfel was een beetje tussen La Vie en Rose en deze. Ja. Dit is wat mij betreft echt cult uit mijn jeugd.
0: En hoe ben je ermee in aanraking gekomen dan?
2: Ja, ik denk, vroeger had je natuurlijk van die muziekzenders met clips. Ja. Had je de Box en MTV en TMF. En ik denk dat ik toen gewoon die clip een keer heb gezien van dit nummer.
0: Ik vind het wel grappig, want in bepaalde hoeken van het internet zijn al die clips van haar nog steeds heel erg cult. Van mensen die daar gewoon nog steeds vol aanbidding en passie en weet ik veel wat allemaal en een klein beetje verliefdheid naar kijken. Wat zij was natuurlijk ook wel een beetje een sekssymbool voor die tijd, denk ik.
2: Nou, best wel. En ik vraag me ook af of het nummer in deze tijd nog of het nog zo oké was. Want het is het was best wel een jong meisje die best wel sexy deed. En het liedje ging ook volgens mij wel een beetje over sletterigheid.
0: Ja. Maar het was ook een beetje een soort vrijgevochtenheid, toch? Ik doe waar ik zin in heb en niemand die mij vertelt wat ik wel en niet mag doen. Zo stond zij er zelf ook wel in, hoor.
2: Ja, dat is ook zo. Misschien sprak daarom het nummer me ook wel zo aan.
0: Ja, nou ja, het is wel grappig, want ik heb laatst een beetje een soort deep dive gedaan in wat doet zij nu. Want Alizé, daar gaat het over voor de duidelijkheid. En zij is uiteindelijk, zij was natuurlijk net zo bekend van het dansen als het zingen. En zij heeft op een gegeven moment met haar man, ze is met een hele goede danser uiteindelijk getrouwd. En hebben ze meegedaan aan de Franse Dancing with the Stars. En dat was toch een beetje bijna een soort vals spelen. Alsof je Max Verstappen bij een willekeurige kartwedstrijd neerzet. Want die hebben echt alles gecrushed met z'n tweeën. Was echt waanzinnig.
2: Leuk, dat ga ik echt terug. Dan ga ik eens opzoeken.
0: Ja,

0: klopt uit mijn jeugd.
1: En hoe ben je ermee in aanraking gekomen dan?
0: Ja, ik denk, vroeger had je natuurlijk van die muziekzenders met clips. Ja. Had je de Box en MTV en TMF. En ik denk dat ik toen gewoon die clip een keer heb gezien van dit nummer.
1: Ik vind het wel grappig, want in bepaalde hoeken van het internet zijn al die clips van haar nog steeds heel erg cult. Van mensen die daar gewoon nog steeds vol aanbidding en passie en weet ik veel wat allemaal en een klein beetje verliefdheid naar kijken.
0: Ja.
1: Want zij was natuurlijk ook wel een beetje een sekssymbool voor die tijd, denk ik.
0: Nou, best wel. En ik vraag me ook af of het nummer in deze tijd nog of het nog zo oké was. Want het is het was best wel een jong meisje,
1: ja,
0: die best wel sexy deed. En het liedje ging ook volgens mij wel een beetje over sletterigheid.
1: Ja. Maar het was ook een beetje een soort vrijgevochtenheid, toch? Ik doe waar ik zin in heb en niemand die mij vertelt wat ik wel en niet mag doen. Zo stond zij er zelf ook wel in, hoor.
0: Ja, dat is ook zo. Misschien sprak daarom het nummer me ook wel zo aan.
1: Ja, nou ja, het is wel grappig, want ik heb laatst een beetje een soort deep dive gedaan in wat doet zij nu. Want Alizé, daar gaat het over voor de duidelijkheid. En zij is uiteindelijk, zij was natuurlijk net zo bekend van het dansen als het zingen. En zij heeft op een gegeven moment met haar man, zij is met een hele goede danser uiteindelijk getrouwd. En hebben ze meegedaan aan de Franse Dancing with the Stars. En dat was toch een beetje bijna een soort vals spelen. Alsof je Max Verstappen bij een willekeurige kartwedstrijd neerzet. Want die hebben echt alles gecrushed met z'n tweeën. Dat was echt waanzinnig.
0: Leuk, dat ga ik eens opzoeken.
1: Ja, het is echt, dat kan ze wel. Maar goed, welk nummer van Alizé moet ik draaien dan?
0: Moi Lolita.
1: Ja, ga ik doen en ik wens jou een bijzonder fijne middag. Dankjewel voor het bellen, Eva.
0: Joe, vanzelf.
1: En veel plezier met het vieren van het leven, hè?
0: Dank je.
1: Doei.

0: Sinatra en Talk to You bij NPO Radio 2. En ladies and gentlemen, zometeen is het tijd voor Klaas!
1: Jawel!
0: Fijn dat je er weer bent, Klaas.
1: Ja, nou fijn dat jij er weer bent, Daniel.
0: Waar. Ik heb even vakantie gehad, dat is waar. Dus eigenlijk heb ik jou moeten missen op mijn vakantieadres.
1: Nou, en wij jou, hoor. Ja. Dus zo is het ook weer.
0: Heb je zometeen allemaal in de show?
1: Nou, ik zat nog even... We hadden net een kleine discussie. Is het nou Another die de zomerhit gaat pakken of toch Bauza?
0: Oef,
1: ik denk zelf toch Bauza. Hoewel Another wel echt lekker blijft hangen.

0: is NPO Radio 2.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
5: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
8: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
9: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
9: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, die verdient het.
10: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
11: Hakje dag!
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
14: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
13: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
14: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
0: NPO Radio 2.
15: 4 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er 2 zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van de dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Het gebeurde, zegt Enexis, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. Hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer vanuit het zuiden, meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en nog kans op een beetje regen. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Zet van der Linden, dankjewel. En Edwin Gerritsen is bij de ANWB aanwezig om ons te vertellen hoe het gaat op de Nederlandse wegen.
17: Precies, er staat 40 kilometer file in totaal. De files worden alweer wat korter. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag voor Den Hoorn 10 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt de Bresseplein een kwartier vertraging door werkzaamheden op de A20. En door werkzaamheden op de A50 staat daar file op de N304 Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderlo en Otterlo 10 minuten extra reistijd.
16: Dankjewel! Zometeen is het alweer tijd voor Klaas. We gaan er even lekker verder, maar dan met echt tijd voor Klaas, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik heb fijne muziek meegenomen. De Gorillaz komen eraan en Bette Midler.
18: Ster. Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Oh, nee hè.
19: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
20: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
21: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
22: Of deze, in een leuk plaatje.
23: Met

0: museumbatavialand.nl.
1: Kom naar Museum Batavialand.
2: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
1: Parkeren kan bij Bataviastad.
2: Dus kom naar Museum Batavialand.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
1: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
6: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
10: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price5 vakanties.
9: Dus?
10: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
9: Ah, met superkorting.
10: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Price5 vakanties.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.

0: Allemaal aankijken van, ja, je bent een beetje de tel kwijt, hè, Klaas? Ja, het is wel een beetje waar, inderdaad. Ja, nou goed, het is show nummer 5 van dit weekend, maar ik ben zo blij dat ik er weer bij mag zijn.
1: Ja, want het is wel 4:15, maar hoe voel je je? Wat voor tijdstip voel je je?
0: Nou, een 7:15. Deze is fijn, hè? Vlak na Innuendo schreven Freddie Mercury en Roger Taylor deze met alleen maar een drumcomputer, want Freddie had haast. De muziek moest eruit. Snel zou hij overlijden, maar na zijn dood in 1991 maakte de rest van de band deze af. En hij is erg mooi. You Don't Fool Me, Queen, NPO Radio 2.

even voorstellen dat die jongens van de Bausa midden in een sneeuwstorm met min 15 lekker aan het schrijven waren en deze Scandi House banger in elkaar hebben gedraaid.

0: Bouta, Magnetic en daarvoor Queen en You Don't Fool Me. Ik kwam tot een inzicht dat we soms helemaal gek worden gemaakt met alle nieuwtjes van de dag. En toen dacht ik van wat nou als we even gaan terugblikken en dan eens kijken wat er toen in het nieuws was om te zien of we ons allemaal gek aan het maken zijn.
1: Oh, wacht maar, hoe ver gaan we dan terug?
0: We gaan precies een jaar terug. Bent u er klaar voor?
2: Oké. Okay.
0: Van een jaar geleden. Ongeveer dan, hè. Vorig jaar rond deze tijd maakte iedereen zich druk om 40 graden en code oranje. Het Nationaal Hitteplan werd geactiveerd. Kranten stonden vol verhalen over tropenroosters, smeltend asfalt en waarschuwingen voor kwetsbare mensen. We hebben dus gewoon dit jaar code rood gehad. Dit zijn we al lang weer vergeten.
1: Dus dit jaar is het echt erger.
0: Ja, denk het wel, ja.
1: En wat er nog meer was, de Diddy-rechtszaak. Dat was natuurlijk het grootste showbiz nieuws. Met de nogal ellendige details. Wil je ze weten of zeg je gewoon wat was de verdict?
0: Ja, de verdict graag.
1: In oktober is hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar... en een boete van $500,000.
0: Ja, dat is voor hem helemaal niks, hè. Dus ik weet niet of ze strafvermindering hebben als je je goed gedraagt daar. Dan kan hij echt met een paar jaar weer eruit zijn.
1: Ja. Nou ja, het zou fijn zijn als hij zich eindelijk eens goed gedraagt.
0: Ja, dat zou mooi zijn. Verder was er grote angst voor een verdere escalatie tussen Israël en Iran, want er waren van die nucleaire installaties gebombardeerd. Well, that escalated.
1: Is er nog misschien iets leuks, muziek, nieuws of zo?
0: Oasis kwam bij elkaar natuurlijk. En Black Sabbath die nam afscheid van de fans in Birmingham. Ze hielden een concert met verschillende grote artiesten en sloot dezelfde avond af. Het was ook de laatste show van de band met frontman Ozzy Osbourne. Hij overleed 2 weken later. Dus daar moet ik dan ook weer even een beetje aan denken natuurlijk, onze Ozzy Osbourne.
1: Ja, en hij wilde ook heel graag in het harnas sterven. En dat is eigenlijk pas zo goed als gelukt.
0: Zo goed als gelukt, toch? Ja. Een jaar geleden, ja, wat vinden we ervan? Er is wel het nodige veranderd, maar heel veel is ook gewoon hetzelfde gebleven eigenlijk.
1: Of erger als
0: of
1: het gaat
0: erger geworden. Ja, nou ja, goed. Misschien dat het volgende week meevalt. Dat we dan terugblikken en denken, oh...

0: al een paar jaar op de plank, hoor, deze. Hard of Glass, maar ze durfden het niet uit te brengen bij Blondie, want die hele New Yorkse punk scene, die haten die andere vibe, die disco-vibe. Toen ze het toch hebben geprobeerd, was het een mega succes. De eerste nummer 1 ter wereld voor hun. Blondie, Heart of Gold. Radio Radio 2. En ik moet even praten
1: met Anton. Glass.
0: Glass, zei Gold?
1: Ja.
0: Stop de tijd. Glass.
1: Glass.
0: Jij bent gisteren bij Bruno Mars geweest.
1: Ja.
0: En hoe was het?
1: Fantastisch.
0: Ja, hè?
1: Maar hij treedt nog 2 keer op. Dus ik weet ook niet zo goed wat ik kan vertellen zonder het te spoilen.
0: Is er ook zoiets als een spoiler bij dit soort dingen?
1: Ja.
0: Oké, okay, nou dan gaan we het verder niet over de muziek hebben. Ik heb wat fragmenten voorbij zien komen. Ik zag dat Silk Sonic erbij was.
1: Nu ben jij het alsnog aan het spoilen.
0: Dat staat gewoon online. En ja. ik ben ook online, dus dan is het gewoon, dat is wat het is.
1: Oké, okay. Vroeger als er de sportuitslagen waren, dan ging mijn vader heel hard in de auto zeggen, ik wil het niet horen, ik wil het niet horen. Dus iedereen die vanavond of over een paar dagen tickets heeft, nu gewoon even heel hard, ik wil het niet horen, ik wil het niet horen.
0: Het was heel leuk, alle hits zijn voorbij gekomen. Maar goed, even iets specifieks dan, want er gebeurde iets bij jou in de omgeving.
1: Ja. Oké, okay, natuurlijk, zeg maar, bij Marry You.
0: Ja.
1: Je hoopt het, zeg maar, al een beetje. En opeens wordt er heel hard geklapt achter me. En ik zie gewoon een guy op zijn knieën zitten. En een vrouw die aan het huilen is. En iedereen applaudisseren. Oh, en allemaal camera's eromheen. En natuurlijk hebben we ook vooral naar hun gekeken in plaats van even naar Bruno.
0: En topproducer als je bent, heb je even een nummertje geregeld. Danko, goedemiddag. Hoe loopt die roze wolken?
2: Nou, het loopt echt fantastisch, kan ik je vertellen.
0: Ja, ik heb net de korte samenvatting van het aanzoek gehoord. Even vanuit jouw perspectief, hoe zenuwachtig was je?
2: Ik was zo zenuwachtig, ik kon het gewoon niet meer houden.
0: Nee.
2: Het verhaal erachter is, ongeveer een jaar geleden zei ze gewoon voor de grap, als Bruno Mars ooit naar Nederland komt, dan moet je het doen bij Bruno Mars of liedje Marry You. En ook zeg maar precies bij het laatste couplet, net voordat hij zingt die hoge auto met I Do. Nou, dat heb ik heel erg lopen oefenen in de auto. En toen was het moment daar, ja, toen moest het wel.
0: Had ze wat door, of niet?
2: Had je het door?
3: Uiteindelijk kreeg ik wel wat vermoedens.
0: Je dacht, wat doet hij danken toch zenuwachtig, Tiffany?
3: Ja, ik denk, wat zit hij toch de hele tijd in die tas te grijpen? Wat is hij allemaal aan het doen? zo naïef dat ik was, zit ik gewoon lekker verder mee te zingen.
0: Ja, hey, en nog één keer, wat was je antwoord ook alweer?
3: Ja, natuurlijk.
0: Ik vind dit een fantastisch verhaal en ik gun jullie een ongelooflijk liefdevol leven samen.
2: Dank u wel, dank u wel.
3: Doeg!
2: Doeg!

0: 2012. Handsome Poet, Sky on Fire. Waarom? Ja, de NOS die gebruikte het, hè. Als Londen 2012 gewonnen, 6 keer goud, 6 keer zilver en 8 keer brons. En de Olympische Spelen is toch wel zo'n dingetje waar ik een zwak voor heb. Alle verschillende disciplines, dingen die je nooit doet in het dagelijks leven.
1: Favoriete sport dan?
0: Kogel gooien. Stoten.

Mijn keuze van vanmiddag is een bekende voor je, hoor. Ze is geboren in Londen en opgegroeid tussen de soulplaten en verhalen, want haar vader is muzikant en haar moeder heeft een grote liefde voor jazz en film. En die combinatie hoor je gelijk terug in deze keuze van vanmiddag. Ik heb het over Shanna Spiro. Die begon als schrijven, met schrijven als tiener. Ze gebruikte de piano als basis en haar stem eigenlijk als wapen. En ja, die stem, die is ook echt een stem die ze als wapen kan inzetten, want hij klinkt als een dijk. Kwam met deze Die on this hill. En daarna kwam deze voorbij.

0: gevaar af dat ik nu een beetje opa verteld word. Maar ik hoor hier een deuntje in van 12 steden, 13 ongelukken. Sommige mensen zullen echt weten wat ik bedoel. Aha, Take On Me.
1: Is dat een serie? Was ja.
0: Film? Precies dit ook. Ja, was dat een serie? Ja, dat was een serie. En die was, volgens mij werd dat op NPO 3 of Nederland 3 uitgezonden. En dat ging over situaties waarbij er omstandigheden in een privéleven waren waardoor je minder goed oplette in het verkeer. Bijvoorbeeld een ruzie thuis. Je had haast en dan let je niet op. En je zag eigenlijk een gedramatiseerde versie van een echt ongeluk.
1: Oh.
0: Dus de hele voorfase van, weet ik veel, moeder loopt gestrest uit huis, want ze moet nog een kind wegbrengen.
1: Yeah.
0: Rijdt, let niet goed op en gaat nog een telefoontje af en dan dat ongeluk. Wow. En dan was er altijd Jan Douwe-Kroeske, die eindigde dan ergens op een kruispunt waar ze dan dat hele ongeluk hadden gesimuleerd.
1: Nagespeeld.
0: Ja, ja. Oh. Nagespeeld. En in mijn hoofd zit dus dat. Maar goed, ik moet, dit heb ik niet gecontroleerd. Ga ik nog wel even doen. En wie weet heb ik gelijk.

Prada 2. Het heeft iets dramatisch, zonder haar kwetsbaarheid te verliezen, vertelt ze onze verhaal. En dat is eigenlijk haar grote kwaliteit altijd geweest. En ook weer bij nieuw materiaal. Want afgelopen vrijdag bracht ze nieuwe muziek uit. Een nieuw nummer. Die gaat over de liefde. Ja, hoe kan het ook anders? Met als idee dat sommige liefden stuk lopen omdat iemand verandert, maar andere omdat je ontdekt dat je eigenlijk meer verliefd was op een perversie die alleen in je hoofd bestond. En dat is precies waar zij over zingt in deze The Great Expectation. Ja, voor mij is Shanna Spyro iemand die niet alleen liedjes schrijft, maar echt werelden bouwt. En dat doet ze ook met deze. Laat je meenemen in de wereld van Shanna Spyro.

0: Radio 2.
1: Er is maar één. NPO Radio 2. Tijd voor Klaas. Met Klaas van Kruijsten.
0: NPO Radio 2.

0: Daryl Hall, John Oates, Out of Touch. En daarvoor de nieuwe van Shanna Spyro, die wat mij betreft vaker voorbij mag komen. Christian, die had nog even meegeluisterd en meegedacht over dat 12 steden 13 ongelukken dingetje. Mm-hmm. Jij kende het helemaal niet, maar ik heb een fragmentje gevonden. Dit is net voordat dan het ongeluk gereconstrueerd wordt.
1: En een scooter. En die valt. Oh, dit is echt super heftig, Klaas. Waarom laat je dit zomaar zien? Ik ben zo blij dat dit radio is. Ik ga dit ook niet eens vertellen. De ongeluk. Boom. Pats.
0: Oh. Ja, het was heel heftig. Maar, ja. Ja, hoorde je het muziekje?
1: Oh, daar!
0: Ja, nu je het zo zegt, dat was echt heel heftig. 12 steden, 13 ongelukken. Maar kijk eens, de balk is naast de jongen terechtgekomen, dus hij leeft nog.
1: Maar allebei? Want er zaten twee mensen in die auto.
0: Ja, dat weet ik niet. Zo, beetje onder de indruk ben je wel, hè? Pittige serie, hoor. Toen kon dat nog, vroeger.

0: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
1: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
0: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Migo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
5: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Eungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Eungo.nl. Eungo.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
6: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
7: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
8: NPO Radio 1 zit bovenop de toer. Met iedere dag vanaf 2 uur 's middags. NOS Radio Tour de France.
9: Daar gaat hij nog één keer staan.
8: 3 weken lang.
10: Deze man die kent alleen maar energie.
8: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
11: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: NOS Radio Tour de France.
10: Alleen maar energie.
8: Op NPO Radio 1.
12: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
13: Dit is NPO Radio 2.
14: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de derde en vierde etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Sid van der Linden, dankjewel. Zometeen spelen wij een spelletje, het schattenspel. En daar kan je jezelf voor opgeven. Heel simpel. Het enige wat je nu moet doen is even de NPO Luisterapp erbij pakken en schat appen of even bellen naar de studio 0800-1122.
16: Ster. Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux. Vakmanschap van Nederlandse bodem.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
16: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
18: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!

0: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, die verdient het.
0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: 9. Ik weet niet of je de nieuwe documentaire al gezien hebt, maar Metronieuws die had even een recensie geschreven. En die schreven, de documentaire, die gaat dus over Suzanne Freek, toewerkend naar de concerten in het Gelredome. Die is voor lui die onder elke social post van een live concert dingen schrijven als, huh, hoe kun je nou optreden met uitgezaaide longkanker? Ja, dat vraagt soms wat uitleg voor sommige mensen, klaarblijkelijk.
1: Ja, daar is nu een documentaire over.
0: Ja, dan kan je echt een beetje beter begrijpen hoe dat eigenlijk in elkaar steekt. Het is 13 minuten over 5. Goedemiddag, dit is NPO Radio 2 met Tijd voor Klaas. En zometeen hebben wij zin om een spel te spelen. En dat is ons inschattingsspel. Wat zoeken wij, Antoinette?
1: We zoeken één kandidaat die nog één iemand kan voordragen. Dus we hebben in totaal 2 kandidaten nodig.
0: Bij voorkeur noem je die ander af en toe ook schat of schatje.
1: Ja.
0: Ze kan een oom zijn, of een vader of moeder, of familielid, of een vriend of een vriendin, of een echtgenoot, of een kind.
1: Ja, van alles.
0: Als het maar een duo is, en dan hebben wij 3 vragen hier klaar liggen. Ja. Dat zijn kansloos ingewikkelde vragen.
1: Ja.
0: Dus het is no shame als je het niet weet.
1: Sterker nog, het is shame als je het wel weet, want dan heb je gegoogeld.
0: Ja, of dan heb je gewoon te veel tijd besteed aan de verkeerde dingen in je leven.
1: Oh, nee.
0: Maar de bedoeling is dat je inschat wat het goede antwoord is. De ander mag dan bepalen van, nou, is het meer of minder? En dan komt er een winnaar uitrollen. En de schat is, dus dat is de eindprijs, de schat is een hele lekkere chocoladeschat. En je krijgt ook nog een spicy flicy mok.
1: Ook nog.
0: Dus als je denkt, nou, dat is iets voor mij, geef je dan nu even op. Doe het even nu. Door even naar de NPO Luister-app het woordje schat te appen.
1: Voor jou en je schat.
0: Ja. 2-1.
1: Ja.
0: Is het helder zo, denk je?
1: Ik schat van wel.
0: Ja, dit schat ik ook wel eigenlijk in zo. Ja, ja, schattig.

0: genieten, hoor, deze. En daarvoor Joe Jackson, ook wel een leuk verhaal natuurlijk, live uit 1988. Is she really going out with him? Nou, dat is de vraag, het antwoord is ook gegeven.
1: Het schattenspel.
0: Of niet? Goed, aan de telefoon Edwin en Anouk. Goedemiddag beiden.
2: Goedemiddag.
0: Jullie zijn een setje?
2: Correct, klopt.
0: Ja. En hoe lang al, Edwin?
2: Ik denk 22 jaar om erbij, ja.
0: Oké, okay, dit zou zo zijn.
3: Anouk, klopt dat?
2: Ja.
0: Ja, dit zou ik ook zo kunnen doen. Oh ja, wanneer was het ook alweer? Ja, maar goed, nee, ik snap het helemaal, Edwin.
2: Ja, heel goed.
0: Anouk, jij bent de jongste van twee. Wie is het meest competitief van het stel?
4: Bij allebei.
0: Oké. Maar dat maakt het wel leuk voor dit spel. Want ik ga jullie natuurlijk proberen uit te dagen. Om en om heb ik een vraag voor jullie. We moeten even bepalen wie er gaat beginnen. Anouk, je bent de jongste, dus jij mag zeggen kop of munt.
4: Dan ga ik voor munt.
0: Munt. Als hij op munt valt, dan mag jij beginnen. Ja?
4: Ja.
0: Nou ben ik wel weer... Is dit nou, noemen we dit nou kop of munt?
3: Munt.
0: Oké, goed. Het is een hele grote... Wat is het? Efteling munt?
3: Efteling, ja, maar het is rood kapje. En dat is natuurlijk van haar hoofd.
0: Dat is kop. Ja, oké.
3: Kop. Ja.
0: Oké. Okay.
4: Dan ben ik wel benieuwd hoe het munt eruit ziet.
0: Hij is groot aan de, en hij is nep. Ook dat veel te licht voor een munt. Hij is goudkleurig. Aan de ene kant is er een soort wapen.
3: Het logo,
0: dank je.
3: Spookjesbos logo.
0: Ja, maar dat noem je een wapen. Dat is heel klassiek. En de andere kant inderdaad rood kapje. Dus bij jou, als die op het wapen valt, dan is die voor jou, Anouk?
4: Ja.
0: Oké, daar gaat hij. En hij valt op het wapen. Dus dat betekent dat jij mag beginnen. Ja, dat zou ik ook denken. Edwin, ben je er klaar voor?
2: Ja hoor, helemaal.
0: Anouk, jij ook?
4: Ja.
0: Dan gaan we beginnen.
1: Schattenspel.
0: Oké, de eerste vraag. Het kan niet echt, maar het is wel een statistisch gegeven. In Nederland krijgen vrouwen gemiddeld 1,43 kinderen. Dat is niet de vraag hoor. De vraag is, hoeveel kleintjes kan een vrouwelijke oester in haar leven gemiddeld voortbrengen? Wat denk jij?
4: Oeh, geen idee.
0: Dat begrijp ik. Het is ook een inschatting.
4: 25.
0: Oké, 25. Edwin, denk je dat het meer of minder dan 25 zijn?
2: Dat is gewoon een gok. Ik denk meer. Ik ga voor meer.
0: Jij gaat voor meer. En dan een beetje meer of heel veel meer?
2: Heel veel meer.
0: Heel veel meer. Nou Edwin, dan heb je deze wel echt met verve binnengehaald. Want een vrouwelijke oester kan gedurende haar leven tot 100 miljoen kleintjes voortbrengen.
2: Zo.
0: Ja. Ja, dat, ik wist het ook niet hoor, maar zo gaat dat dus blijkbaar. Nieuwe kleine oestertjes. Niet iedereen ziet het leven, denk ik. Je vindt ze bijvoorbeeld in de Waddenzeeën, ondiep kustwater. En ze zijn best lekker.
3: Ja, maar goed dat er dus zoveel zijn.
0: Ja, dan kun je dat wel zeggen. Ze zijn best lekker, maar ja. Ja. Edwin, de volgende is voor jou.
2: Ja.
0: Dat is een Guinness World Records vraag. Die bevat natuurlijk de meest vreemde wereldrecords, dat boek. Zo ook die van meeste papierklemmen bevestigd aan het lichaam. En bij een papierklem moet je dan denken als een grote brede klem, weet je wel?
2: Ja, een beetje zo'n A4 dingetje, ja, zeg maar. Ja. Zo'n klemmetje, ja.
0: Jij voelt de pijn ook al?
2: Ja, ik voel het nu wel, ja.
0: Hoeveel papierklemmen op een lichaam is het record, denk jij?
2: Op het lichaam, even denken, 1500.
0: Oké. Nee, ik besef in één keer dat dat ook dan werkelijk elk stukje van je lichaam dan is.
2: Ja.
0: Ja, nou, het zou kunnen natuurlijk. Anouk, denk je dat het meer of minder zijn dan 1500?
4: Ik denk minder.
0: Jij denkt minder? Ja, misschien door mijn reactie heb ik het een beetje verklapt, maar ik kon niet anders. Het zijn er
2: ja, een beetje wel, vind ik. Ja,
0: sorry, Edwin. Het zijn er inderdaad een stuk minder. 58 papierklemmen. Robert Frederick uit Amerika, die heeft het record. En zijn vrienden die hielpen hem met de klemmen op zijn huid te bevestigen. Dit is echt iets wat je niet thuis moet uitproberen, want je kan echt schade krijgen. Ja. En al helemaal geen 1500.
4: Nee, leuke vrienden.
0: Oh ja, ja, dat klinkt een beetje Jackass-achtig, hè? Maar goed, voor een wereldrecord is het dan wel weer misschien de moeite waard. Ik denk dat hij wel even een paar nachtjes slecht geslapen heeft.
2: Ja.
0: Anouk, je mag hem gaan beslissen, want het is een gelijkstand nu. Ik heb een fragmentje voor je, luister even mee. Ja, deze ken je op zich wel, maar mijn vraag is... uit welk jaar komt dit nummer, denk jij? 1996. Edwin, denk jij dat deze plaat ouder of jonger is dan 1996?
2: Ik denk dat die ouder is.
0: Jij denkt dat die ouder is?
2: Yes. Ja.
0: Anouk zei 1996. De 19 is sowieso al goed. De 9 is ook goed. Maar het had moeten zijn, Edwin, 1993. Je hebt hem binnengehaald. Jee.
4: Eeuwige roem.
0: Oh ja, eeuwige roem. Ja, Anouk, wil je nog wat tegen Edwin zeggen?
4: Nou, ja, het vond leuk.
0: Ja, gefeliciteerd Edwin. Je krijgt een heerlijke schat thuis gestuurd. En jij mag bepalen of je hem gaat delen met die andere schat daar in huis.
2: Ja, zeker. Ik ga hem zeker delen.
0: Oh, kijk. Nou, dat is toch wel heel liefdevol. Dank jullie wel voor de gezelligheid en voor het verpozen. En een fijne middag, hè?
2: Ja, hoor. Dank je wel.
4: Doei, doei.

0: telefoon, hè? Nee, maar ik heb toch gewonnen, hè? Ja, was niet zo, hè? Nee.
1: Maar het is wel een goede relatie dan, toch?
0: Dat is zeker goed, ja. I love it. Chaperone and the Giver. Een liefdesbrief van het genre dat ze vroeger in de schoolbus hoorden. Country, en ze heeft hem met een fiddle-viool gedaan met een eigen twist. En ik denk dat dit niet het laatste is wat we van haar gehoord hebben. Maar ik moet er wel even bij zeggen, we hebben al een tijdje niks van haar gehoord.
1: Mm-hmm. We willen meer muziek.
0: Ja, ik heb wel weer zin in een nieuwe van Chapel. Dit komt uit de tijd dat Martin Scorsese zich nog bemoeide met videoclips van artiesten. Ongelooflijk. Grote tijden voor Michael Jackson. En ook wel een spannend liedje. Hè? Kijk maar een beetje om je heen.

0: 2. Topsong.
1: Deze week is My Body Isn't Ready van Somber. NPO.

0: song van deze week, My Body Isn't Ready. Hoezo niet somber? Maak je geen zorgen, het komt allemaal wel goed, zou ik dan zeggen. Maar goed, hij denkt er anders over. En daarvoor Michael Jackson en Bad.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Nou, over bodies gesproken. Het is vandaag 5 juli, Bikinidag. En in dat kader dachten wij, het is misschien wel leuk dat jij een liedje uitkiest voor op de radio. In dat kader van die Bikinidag. Dus wat voor liedjes zouden we dan kunnen kiezen, Antoinette?
2: Een itty bitty titty mini yellow polka dot bikini.
0: Ja, Brian Island. Weet ik veel, spinvis. Ik wil alleen maar zwemmen.
2: Of plage.
0: Do you wanna go to the plage with me? Dat kan natuurlijk ook. Beach Boys. Wat heb je nog meer?
2: Ja, de Beaches.
0: De Beaches. Of Sonnentand. Ken je die? Van Klank Carousel, zoiets. Of Chasing Waterfalls. Daar heb je ook water. Bikini kan natuurlijk ook.
2: Kan ook.
0: Ja goed, laat jij even weten welke plaat jij wil horen. Het thema is dus bikini, ini mini of ini maxi.
2: Als je erin kan zwemmen.
0: Ja, of als het met de zon is of zomers, dan ben je er eigenlijk ook al. Wat wil je horen? Laat het weten via de NPO Luister-app.

0: Styles, American Girls. De man die alles kan dragen en waar ik jaloers op ben.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Aan de andere kant, dat is dan gewoon zijn talent. Dus ik moet het gewoon doen met mijn eigen zoortje. Even kijken, ik heb iemand aan de telefoon. Maar even je naam
2: Joris.
0: Kwijt. Joris, hallo.
3: Hey, hallo.
0: Hoe ziet die clip er precies uit?
3: Nou, Klaas, voor mij is het in de jaren 80 geweest. David D. Rob, zijn lange haren.
0: Aha.
3: En een hele hoop dames in bikini.
0: En dat beeld is bij jou blijven plakken, begrijp ik.
3: Ja, het nummertje ook een beetje, maar het is meer dan door de Beach Boys. Maar de Beach Boys vond ik beter, maar de bikinis waren leuker.
0: De bikinis kwamen van David Lee Roth en ik ga hem voor je draaien. California Girls, dankjewel hè.
3: Hey, dankjewel, hoi hoi.
0: In het kader van Bikini Dag, vandaag 5 juli. Trek maar aan en veel plezier. Hey!

0: Ik heb het nog niet aangedurfd om de clip te openen, maar dat moet nog wel even plaatsvinden.
1: Oh, ik wel. Het is top.
0: Ja, okay. Ja. Les of top les of top?
1: Nee, met top.
0: Met top.
1: En broekje.
0: Zometeen de Verrukkelijke 15. Leo Blokhuis, je er klaar voor. De Marines komen langs na de Verrukkelijke 15. Dat wordt ook, denk ik, heel fijn en heel plezierig. Ja, en ik heb wel zin in die eerste plaat. Wat, ja, wat gaat het worden zometeen in die Verrukkelijke 15? Je hoort het zometeen. Dit is mijn laatste plaat. Jawel.

0: is NPO Radio 2.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
9: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: NPO Radio 1 zit bovenop de toer. Met iedere dag vanaf 2 uur 's middags.
3: Die haalt
2: NOS Radio Tour de France.
4: Daar gaat hij nog één keer staan.
2: 3 weken lang.
3: Deze man die kent alleen maar energie.
2: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
2: NOS Radio Tour de France.
3: Alleen maar energie.
2: Op NPO Radio 1.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis? Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
8: Dit is NPO Radio 2.
9: 6 uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mostaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mostaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en in de dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. En nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ster. Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
13: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
14: Zo, waar is het warm?
15: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
13: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
16: Kom naar Museum Batavialand.
0: Stap aan boord van de Batavia. Een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
16: Parkeren kan bij Bataviastad.
0: Dus kom naar Museum Batavialand.
17: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
18: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
19: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
17: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
20: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
21: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
20: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
22: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
23: Verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11

0: kranten 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.

terug. Een prachtige avond om aan de radio te zitten. En ik heb een kakelverse editie van de Verrukkelijke 15 voor je. 3 nieuwe binnenkomers. We hebben ook het nieuwe nummer 1. Dus alle redenen om te luisteren tussen nu en 7 uur. Pak die uren daarna ook mee, joh. Echt. En op nummer 15 een nieuwe. Kan zijn dat je hem niet heel lang geleden gehoord hebt. Maar ja, hij komt echt.

0: Wayne Michael Boos komt nieuw binnen op nummertje 15. Deze week in de verrukkelijke 15. Het is de eerste van drie nieuwe binnenkomers. Het is deze week ook topsong en het is een geweldige plaat. Dus ik verwacht daar heel veel van nog de komende weken. Dat ga je horen van collega Tim Op het Broek. Want vanavond is even de laatste voor mij. Ik ben over vier weken weer terug, want ik mag even op vakantie. Annelie, jij ook, of niet?
1: Ja. Nee, ik pas op het huis met Tim. En ik ga daarna pas.
0: Jij gaat daarna. Wij gaan elkaar heel lang niet zien.
1: Nou, wie wel. We doen nog twee shows tussen.

0: hoor. Dan ga ik pas. Dus dan kunnen we weer bijkletsen.
1: Dat is helemaal belangrijk. Goed. Voor wat het waard is, ik heb 3 nieuwe binnenkomers deze week. Ja, jou ook trouwens. En dat betekent dat we afscheid nemen van 3 platen. Jet Rebel Changes Coming Around the Band. Helaas niet meer in de lijst. Sam Fender, Olivia Dean. Ja, ik ben te onaardig geweest. Maar Rain Me In heeft, 17 weken in de lijst gestaan. En valt er nu uit. En dit vind ik wel jammer hoor. Muse Hexagons staat ook niet meer in de lijst. Wat we daarvoor in de plaats krijgen, dat ga je zo meteen horen. Eerst even een plaat die toch wel behoorlijk zakt. Vorige week stond S10 en Oscar and the Wolf nog op nummer 8. En in de 5e week zakken ze naar nummer 14 met Save and Sound.

7 Sounds van S10 en Oscar and the Wolf. 5 weken in de lijst, 8 vorige week, 14 deze week. En vorige week stond op 14 Olivia Rodrigo samen met Robert Smith. En dat is toch wel een hele fijne. Hij pakte maar één plekje bij in de tweede week. Maar met één stapje tegelijk omhoog vind ik uitstekend. Dit is What's Wrong With Me op nummer 13. Olivia samen met Robert Smith van The Cure.

0: Ilse de Lange. Er komt een nieuw album. Wanneer weten we nog niet precies. We weten wel dat er in april 2027 concerten in de planning staan. Op de planning staan. Dat was Ilse de Lange op nummer 12. Op 11 de tweede nieuwe binnenkomer. De topsong van vorige week. Nona, What a Way to Die.
1: Verse in de verrukkelijke 15. I don't wanna...

0: laatste of de laatste. Wat is het? Bruno Mars in de tweede week. Verrukkelijke 15. Blijft hij staan op 10 met On My Soul. Vanavond trouwens gaat hij een extra showtje met Anderson Park als Silk Sonic. €250 per kaart.
1: Zou je het doen?
0: Te weinig kaarten? Ik weet het niet. Ik vind Silk Sonic wel helemaal te gek. Hey, we gaan bellen met iemand, Annelie.
1: Jazeker, we hebben Jackie aan de lijn.
0: Jackie, goedenavond.
2: Goedenavond, Leo.
0: Goedenavond. Heb je lekker gestemd deze week?
2: Ik heb net gestemd, ja, dat klopt.
0: Oké, okay. Waar stem jij op?
2: Ik had twee keer de Editors en Bente.
0: Het is een verrassende combinatie. De Editors gesandwiched om Bente. Ik bedoel, Bente is wel heel wat anders dan Editors.
2: Dat klopt, ja.
0: Maar zo breed is jouw smaak.
2: Ja, dat klopt. Dat is een hele breed.
0: Ja, en we doen dat normaal niet. Maar we hebben nog Call It In van Editors in de Verrukkelijke 15 staan. En daar komen we zo meteen nog voorbij. En we hebben de nieuwe er ook bij gezet, want die is toch ook verrekte goed?
2: Ja, dat is inderdaad zo, ja.
0: Volgende week zullen we zien of we twee keer Editors in de lijst krijgen. Als het aan jou ligt wel, dus begrijp ik.
2: Ja, van mij mag het.
0: Oké, mocht jij nog op vakantie gaan, dan hebben wij een heel handig speakertje voor je. Waar jij al je vakantiemuziek op af kunt spelen, het Verrukkelijke 15 speakertje.
2: Dankjewel.
0: Komt naar je toe. Dankjewel dat je even aan de telefoon wilde komen. En een fijne avond verder.
2: Dankjewel, Leo.
0: Hoi, Jackie.
2: Hoi.
0: Ik heb op nummer... Ja, ik, jullie ook. Hè? Wat zeg ik alweer? Op nummer...

0: Cap in Hand stijgt in de tweede week van 15 naar 9.
1: Versen in de verrukkelijke 15.
0: En daar komen we op nummertje 8 toe aan de hoogste nieuwe binnenkomer. Het is dan ook niet bepaald een beginneling die zo hoog binnenkomt. Nee, het zijn de mannen van de Rolling Stones. Ze hebben een nieuwe track vorige week uitgebracht. En jullie stemmen er massaal op. Ik kom binnen op 8. Dit is Jealous Lover.

Call It In van Editors. Dat moet Shaki plezier doen. Want nou, niet dat hij zakt. Hij zakt van 3 naar 7. Maar zometeen bij de tips kan ik verklappen. Komt de nieuwe Editors. En om Shaki helemaal plezier te doen. Hier hebben we ook nog Bente op nummertje 6. Met 3, 2, 1.

stonden ze nog op nummer 7. En in de vierde week stijgen ze naar nummer 5. Uit België, The Haunted Youth, Forget Me. Van het prachtige album Boys Cry 2. Dat kwam al in mei uit. En dan gaan we naar nummer 4. Daar stond vorige week de plaat die deze week ook staat in de vierde week. Paul McCartney van het album The Boys of Dungeon Lane. Dit is Ripples in a Pond.

stonden ze nog op nummer 7. En in de vierde week stijgen ze naar nummer 5. Uit België, The Haunted Youth, Forget Me. Van het prachtige album Boys Cry 2. Dat kwam al in mei uit. En dan gaan we naar nummer 4. Daar stond vorige week de plaat die daar deze week ook staat in de vierde week. Paul McCartney van het album The Boys of Dungeon Lane. Dit is Ripples in a Pond.

podcast. Paul McCartney, Must Be Blessed. Ripples in the Pond op nummer 4. Vierde week, vorige week ook op 4. Trouwens, morgenavond zie je op NPO 2 het Uur van de Wolf. Paul McCartney en de vermiste Bas. McCartney's Hofner basgitaar verdween zo'n 50 jaar geleden en werd 2 jaar geleden ineens weer gevonden. Hoe kan dat gebeuren? Als je dat wil weten, dan kijk je naar die documentaire morgenavond op NPO 2. Hier is de plaat die vorige week op 1 stond. Het is ook een prachtige, maar hij zakt naar nummer 3 in de derde week. Roxanne Hazes, tranen in de giftshop. En we hopen op de nieuwe, want hier is er dan. Ik zit

tranen in de giftshop van Roxanne Hazes. Een turbulent ritje voor haar derde week. Vorige week op 1, deze week op nummertje 3. En dan belanden we dus bij nummer 2. En dat een heerlijke en prachtige plaat is dit ook. Lola Young maakte een liedje samen met James Blake. Het liedje ontstond al meteen een dag na de Grammys. En ik vind het prachtig. 5 weken voor From Down Here, Lola Young. Deze week op nummertje 2.

Veel specialer dan Messi in mijn ogen, zegt Mark. En Frans zegt Lola Jong, dit is zo goed. En dat is het. From Down Here, een prachtig nummer. 5 weken in de lijst, vorige week op 6. En stijgt deze week door naar nummer 2. En dat brengt ons uiteraard bij het overzicht van deze week. Op nummer 15 nieuw binnen, Somber met My Body Isn't Ready. Op 14 van 8, 16 samen met Oscar and the Wolf. Olivia Rodrigo samen met Robert Smith pakken er 1 plaatsje bij. En staan op nummer 13 deze week. Op 12 blijft staan Ilse Lange, Something Good. De tweede nieuwe binnenkomer op nummer 11, Nona, What a Way to Die. Bruno Mars blijft staan op nummer 10 en op 9. Eels, Cap in Hand, stijgt van nummer 15. Op nummer 8, de hoogste nieuwe binnenkomer, de Rolling Stones.

Roxanne Haas is vorige week nog op 1. Deze week op 3 met Tranen in de Gift. Job Lola Jongs juist op nummer 2. En dus een nieuwe nummer 1. Ja, welke is dat? Welke is dat? Oeh. Nothing But Thieves. Evolution. Straks het nieuwe tippakket.

0: NPO Radio 2.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Radio 1 zit bovenop de toer. Met iedere dag vanaf 2 uur 's middags. NOS Radio Tour de France.
2: Gaat hij nog één keer staan?
1: 3 weken lang.
3: Deze man die kent alleen maar energie.
1: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
4: Lieslot, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
1: NOS Radio Tour de France.
3: Alleen maar energie.
1: Op NPO Radio 1.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
8: NPO Radio 2.
9: 7 uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er 2 zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. En de Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ster. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
11: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
10: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
12: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
13: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
14: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
13: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
16: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
19: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
20: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
21: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
22: Blokhuis.

0: 87. Dit is Little Steven.
1: Dit is Blokhuis. NPO Radio 2.
0: Ja, Bitterfruit stond in juni van 1987 bovenaan de verrukkelijke 15. Het is een nummer van Little Steven en de salsa-legende Ruben Blades uit Panama. Die zingt ook mee. Zit lekker een beetje te trommelen op de microfoon standaard, maar het werkt allemaal als een dolle. En we lopen tegenwoordig wel eens de zeik over hoe het in Amerika gaat. Maar dit is ook een protestlied over de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten in de jaren 80. Want in Latijns-Amerika kon het toen vrij ruig aan toe gaan. Goed, laten we het niet over politiek gaan hebben. Laten we gewoon lekker muziek gaan draaien. Na deze mooie Little Steven gaan we zometeen een nieuwe van een oude band draaien. Maar eerst, wat gaan wij het komende uur doen? We hebben live in de studio de Maureens. Een hele fijne band. Ga je zometeen na 8 uur horen. De wereld zit, waar gaan we naartoe?
2: We gaan naar Peru.
0: Naar Peru, nou, potverdorie. Dat is al hartstikke mooi. Het zuiden van de. Zijkant van Zuid-Amerika is dat. Ik ga zo meteen het tippakket voor je aanvullen. We hebben de kluis van Blokhuis. We hebben in het volgende uur nog een theorie.
2: Of course.
0: Van Annalie. Nou, dat blijft geheim, hoor ik. Maar dat ga je volgende uur. Ga je dat zeker
2: horen.
0: Nou, ik dacht misschien heb je een kleine hint alvast. Maar nee, komt niet, hè?
2: Fascinerend iets. Ja, jij bent het op het spoor gekomen, hebt het mij getipt.
0: Een fascinerend iets. Ja, ja. En we hebben een wereldhit uit Peru. Ga me vast nadenken. Zullen we heel Zuid-Amerika doen? Peru is misschien Absoluut. Een beetje ingewikkeld. Nou, dat komt later dit uur aan de beurt. En ik zei, ik heb een liedje van een oude band, een nieuw liedje. Ik was verbaasd dat ze het nog zijn. De Jayhawks. De Jayhawks die in de jaren 90 zulke prachtige dingen maakten, bestaan dit jaar 41 jaar. Ze komen uit Minnesota. Mark Olsen en Gary Lewis zijn de twee dragende krachten achter die band. Lewis woont inmiddels in Toronto in Canada. En eind augustus komt er een nieuw album uit, Sanctuary Park. En hier is alvast een trekje. Keeping Our Heads Above the Water. Dat lijkt me heel verstandig. Hier zijn de Jayhawks.

0: samen met Cody Chestnut, The Seed. Aanstaande vrijdag staan ze op het North Sea Jazz Festival in Rotterdam. En ik zie een appje van Wilma. Gisteren Bruno, vrijdag de Roots. Wilma heeft een topweek. Ik ga vrijdag op vakantie. Ik ga North Sea Jazz helemaal missen. De 50ste editie, dat is toch wat.
1: Het all new. Verrukkelijke 15. Verrukkelijke tips.
0: Ja, en laten we dan maar even overgaan tot de orde van de dag. We hebben net 3 nieuwe platen horen binnenkomen in de Verrukkelijke 15. Dat betekent dat we er minstens 3 bij moeten doen. Dat zijn er in totaal 5 geworden. Ik stel je even snel de nieuwe tips voor. Die andere vind je gewoon op nporadio2.nl/v15. Een van de nieuwe tips is Temper City. Wereldwijd een hit op de streamingdiensten in ieder geval.

Self-Aware van Temper City kan je vanaf deze week opstemmen. En je kan ook stemmen, en dat is niet voor het eerst, op de vriendin van de show. Naomi heeft een nieuwe EP in september. De eerste track is al hartstikke mooi, die heet Close.

ook op stemmen. En dan, ja, een liedje dat is blijven liggen bij de sessies van het vorige Snow Patrol album, The Forest is the Path. En die heeft de demo naar Kylie Minogue gestuurd, die band. En Kylie dacht, oh, dat vind ik wel leuk. De meningen zijn trouwens nogal uiteenlopend over deze plaat. Ik trek hem prima, maar collega's van mij die vinden het helemaal niks. Kijk maar wat jullie ervan vinden. Hij staat wel in de tiplijst in ieder geval. Snow Patrol samen met Kylie Minogue, These Alarms.

Snow Patrol samen met Kylie Minogue. Een verrassende combinatie, maar Kylie die heeft wel meer smaakvolle dingen gedaan. Nog een tip is een comeback single van Willem en Big 2, ofwel The Opposite.

mijn graf van die opposites is de vierde nieuwe tip. En dan gaan we naar de vijfde, die ga ik helemaal draaien. Ja, dat is wel een beetje bijzonder, want de band staat op dit moment nog in de lijst. Call It, die staat in de lijst nog. Op nummer 7 deze week. En ja, we konden het niet laten. Dit is toch zo'n goede plaat. Dus editors, we doen het gewoon nog een keer. Het 8e album Surface komt eraan. En ja, moet je het toch horen zeggen, met mandoline en al.

0: Something uit 1998 van Lauryn Hill van de Fugees. En ze is nog steeds een icoon hoor. Alle grootheden van nu eerden haar afgelopen week met een tribute op de BET Awards. Een awardshow van het Amerikaanse Black Entertainment Television Network. En dan moet je denken aan Nas, aan SZA, aan Doja Cat. Gewoon echt hele grote mensen die Lauryn Hill aan het eerder waren. En dat lijkt me niet meer dan terecht.
1: De kluis van Blokhuis.
0: En dan trekken we weer de deurtje open in de kluis van Blokhuis. Ja, eentje die echt niet zo heel diep weg in die kluis lag hoor. Het is een prachtig liedje van een vrouw waar ik deze week een podcast over gemaakt heb. Omdat het namelijk 55 jaar geleden is dat haar magnifieke album Blue uitkwam. Ik heb het over Joni Mitchell. Dat is een vrouw die in 1971, zoals zij zelf zegt, liedjes schreef alsof ze van cellofaan was om een sigarettenpakje heen. Die was volledig transparant. Ze liet alles zien wat ze had. Veel te persoonlijk zou je kunnen zeggen. Maar het levert zulke wonderschone muziek op. Zeker als je iets van de achtergrond weet. En het klinkt een beetje juicy, maar je moet echt iets weten van de verhoudingen die ze had, de relaties die ze had. Alle pijn, alle moeite. En dan ja, daar ga ik op in mijn podcast op in. En een van de allermooiste liedjes die zij schreef, wat mij betreft, dat is A Case of You. Dit, luister goed naar de tekst ook, want dat maakt het liedje zo bijzonder. Het zou kunnen gaan over Leonard Cohen, waar ze een relatie mee gehad heeft. Het zou ook kunnen gaan over James Taylor of over Graham Nash. Het maakt me niet uit over wie het gaat. Een groot artiest mixt dat allemaal. Maar wat een tekst, wat een

Coffee & TV uit 1999 van Blur van het album 13. En ik draai hem omdat het een lekker nummer is, maar ook omdat de drummer Dave Rowntree van Blur op de bres springt voor muzikanten. Hij heeft een rechtszaak aangespannen in Engeland, omdat er nog nogal wat geld, miljoenen namelijk, aan de strijkstok blijven hangen. Het zit zo, als een liedje op de radio gedraaid wordt, dan betalen wij aan de auteurs van een liedje. Maar soms is dat niet helemaal duidelijk. En dan krijgt Buma wel het geld in Nederland. En in Engeland is dat natuurlijk een andere organisatie. En als de originele schrijver, de componist, de rechthebbenden niet gevonden kunnen worden, dan blijft dat geld dus liggen. Blur drummer Dave, die heeft geen gelijk gekregen. Er wordt niks veranderd in Engeland en ik weet niet helemaal precies wat de regel daar is. In Nederland is het zo dat geld dat niet afgedragen wordt, verdeeld wordt onder de grootste verdieners. Degene die het hoogst in de chart staan in het jaar dat geld uitgekeerd zou moeten worden. Eigenlijk een beetje raar dat artiesten die het dan al het best hebben, dat die daar eigenlijk niet van kunnen profiteren. Nou ja. Blijven doorknokken voor goede rechten voor muzikanten, want die hebben het echt niet moeilijk. Zeker niet sinds die album en singlemarkt natuurlijk helemaal ingestort is. Over fijne artiesten gesproken. Iris Jean was hier een paar weken geleden te gast. Speelde een prachtige live sessie met het liedje dat in de verrukkelijke 15 kwam staan, End of World. En ze speelde ook een nieuwe en die is nu officieel uit. 2-2. Alweer een prachtige van het talent Iris Jean.

0: fijn om weer te horen. Uit 1980, The Jam met Going Underground. Het is natuurlijk de band van Paul Weller. Annelie, we gaan op reis. Zin in.
1: Ik ook. En jij gaat echt op reis.
2: Ja. Blokhuis. Wereldhit.
0: Maar ik ga niet naar Peru. Vanavond wel. Vanavond gaan we naar Peru. Want daar woont de Nederlandse André van Wijngaarden. Die leerde in 2013 zijn vrouw kennen. En komt hij daar vandaan?
1: Ja, die zeker.
0: Daarna reizen ze 3 jaar de wereld rond en sinds 2016 wonen ze in Peru. Ze hebben 2 kinderen en runnen daar 2 glampings. Een kruising tussen een tent en een bungalowtje zo ongeveer, denk ik.
1: Ja, het is heel luxe kamperen.
0: Een tent met een houten vlonder.
1: Ja, precies. Ja. En een keuken en een wc en een douche.
0: Ja, goed. Dat is zijn baan. Daar mogen we natuurlijk niet al te veel reclame voor maken. Maar dus, André, laten we het maar hebben over de muziek. Wat is er te smullen op muzikaal gebied in Peru?
3: Hallo Leo en de luisteraars. Hier zijn we weer vanuit Peru. En we hebben dit keer een nummer van Adrián Bello, een singer-songwriter uit Lima. Hier in Peru is hij inmiddels een gevestigde naam en hij vult zalen. En dit jaar bracht hij dus zijn album Multicolor uit, waar dit nummer ook op staat. Het heet Las Cosas Simples en dat vertaalt in het Nederlands naar de simpele dingen. En dat is ook precies waar het over gaat. Samen wakker worden, koffie zetten en dat soort dagelijkse momentjes die er eigenlijk echt toe doen. Akoestische gitaar, zijn stem voorop en een tekst die je meteen begrijpt, ook als je geen Spaans spreekt. En het past wel bij Peru, vind ik. De laatste tijd zien we steeds meer dat er veel gezongen wordt over het kleine geluk in plaats van het grote drama zoals dat voorheen vaak het geval was. Hier is dus Las Cosas Simples van Adrián Bello voor jullie

0: Cosa Simples van Adrián Bello uit Peru is dat. En dat was de wereldhit en dat betekent dat wij voor het volgende uur op zoek zijn naar een liedje uit Peru. Nou, laten we eens makkelijk doen, Zuid-Amerika. Gewoon Zuid-Amerika. Ik krijg wel meteen een appje van Stefan Tetelepta die zegt... Peru, denk je aan lama's en de lama's hebben een single gemaakt. Ja. Kan, mag ook.
1: Vrij denken.
0: Dat soort dingen mag ook. Een beetje bekend nummer uit Peru zelf, dat levert bonuspunten op. Ja, dan heb je een grotere kans dat je gebeld wordt het volgende uur. Als je helemaal niet gebeld wil worden, kan je ook een appje inspreken hoor. Zo zijn we ook.
1: Zuid-Amerika.
0: Ja, Zuid-Amerika. We pakken het gewoon ruim op. Ik wou ook nog even zeggen, ik had het net over mijn podcast. Joni Mitchell deze week. Wekelijks krijg ik berichten van mensen die in het buitenland mijn podcast willen luisteren. En dat kan niet. En ik kan me voorstellen, ja, het is heel edel. Maar ik kan me voorstellen dat je denkt, oh, die ga ik lekker op de vakantie luisteren. Dat kan wel, maar dan moet je hem wel even online beschikbaar maken. Want in het buitenland kan je hem niet streamen.
1: En hoe doe je dat dan?
0: Nou, gewoon downloaden. Kan.
1: Oh, van tevoren, voordat je
0: ja,
1: vreemd downloaden
0: je
1: hier.
0: In Nederland dan... gewoon even downloaden.
1: Ah, precies.
0: Simpel, hè? Simpel. Ja, er komt dus een heel fijn liedje voor je. Ja, als je er in Frankrijk achter komt, is het toch jammer, want dan lukt het echt niet. Of je moet een VPN-verbinding hebben. Dit is Crowded House met het prachtige Fall at Your Feet.

0: is NPO Radio 2.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
4: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken. Begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
7: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
8: e-boekhouden.nl. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een...
11: Oh, nee hè.
12: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: Dit is NPO Radio 2.
14: 8 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst. Maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde.

0: In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven. Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
9: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
10: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.

0: lekker zeg. The Twilights met Are You My Woman.
1: Dit is Blokhuis, NPO Radio 2.
0: En als je keihard Crazy in Love van Jay-Z en Beyoncé mee wilde zingen, dan kan dat ook, want dat nummer gebruikte nadrukkelijk deze Are You My Woman uit 1970 van The Twilights. The Twilights ken je misschien ook wel van Have You Seen Her and Give More Power to the People. Heerlijke band uit Chicago. Die gasten die begonnen al in 1959 en 11 jaar later maakten ze deze prachtige. We zijn begonnen aan het laatste uur Blokhuis hier vanavond op Radio 2, maar straks is Corné Kleiner met zijn albumshow, dus het blijft gezellig hier op de zender. We hebben live muziek, The Maureens. Gaat het allemaal goed daar in de studio hiernaast, Annelien?
2: Absoluut, ze zijn er bijna klaar voor.
0: En dan gaan we dat zo meteen horen. We zijn nog op zoek naar een request uit Peru. Of ja, wij de omgeving. We pakken gewoon
2: of
0: heel zwart.
2: Een leuke associatie, daar ben ik ook al voor in, hoor.
0: De lama's hebben we al gehoord. Ik wou zeggen, verder kan ik niet zo heel snel associëren op Peru.
2: Als er met iets leuks komt, dan vind ik het dat draaiwaard.
0: Ja, nou ja, goed. Associeer erop los. Of zoek iets uit Peru, of zoek desnoods iets uit het zuiden van Amerika. En dan bedoel ik Zuid-Amerika. Annelie, de theorie. Je hebt al een heel klein dingetje.
2: Wat ik heel leuk vind, ik hou natuurlijk van modulaties en gekke dingen. Maar dit is een liedje waarin eigenlijk de toonsoort steeds wordt aangepast aan de zanger die zingt. Het zijn er twee. En als er dan iemand anders een hogere stem heeft, dan doe je toch gewoon even een couplet in een hogere toon.
0: Modulé, overvlakte. Nou, ik ben heel benieuwd welk liedje dat gaat zijn. Dat ga je zo meteen horen. Eens even kijken. Nou, we zijn wel even door de dienstmededeling heen. Ik heb er nog eentje. En dat is namelijk dat ik nu een nieuw liedje ga draaien van Reza. Nou ja, Reza, die ken je vast. Die hebben wij hier veel gedraaid. The Willow Lake schopte het tot nummer 2 in de verrukkelijke 15. In februari kwam die binnen. Een van de eerste live artiesten van dit jaar had twee liedjes en heeft ze alle twee hier gespeeld. En er is tromgeroffeld, er is groot nieuws, want er is een derde liedje van Reza uitgekomen. En ik trap er weer in. Ik trap er niet in. Ik vind het prachtig weer. Die stem van haar vind ik geweldig. Het liedje is weer heel erg mooi. En ja, waar gaat dit eindigen? Dit is, Leila on the Street, zo heet hij. Geniet van Reza.

0: Dracula van Tame Impala. Er is momenteel weer een hitversie van dit nummer, maar dan in een remix met vocalen van K-popstar Jennie van Blackpink. En je vindt het misschien niet erg dat ik gewoon even de originele nog draaide. We gaan naar de live muziek in de studio. Achter het dubbele glas voor mijn neus treffen wij de mannen. Met z'n vijven zijn ze Hendrik, Jan, Wouter, Ruud, Stefan. En als bonuslid denk ik Einar, of niet? Ja, als bonuslid, hè?
1: Bonuslid,
0: ja. Ja, de Mauriens, dames en heren, in de studio. Hendrik, Jan, ja, bonuslid?
2: Ja, hij is zichzelf bijna onmisbaar aan het maken, hoor. Maar hij heeft een paar keer met ons meegedaan nu.
0: Ja.
2: En de eerste keer was bij onze albumrelease in Echo, een paar weken geleden. Maar Einar die kan van alles, waaronder viool spelen en toetsen. En geeft alles net even dat beetje extra, dus dat is te gek.
0: Viool spelen, dat is toch 5 jaar afzien thuis voordat je dat fatsoenlijk kan. Dus als je iemand kan vinden die dat al kan, dan scheelt dat een hoop ergernis.
2: Ja, die heeft inderdaad zware jaren gehad, maar
0: of zijn ouders.
2: Ja, precies.
0: Nee, de Maureens in de studio en ik ben hartstikke blij. Inderdaad, het laatste album Don't Give Up ligt een paar weken in de winkel. En hoog tijd dat de mannen weer eens een keer terugkomen. Het is grappig, Hendrik-Jan. Als ik over jullie lees, dan lees ik altijd: dit is een band die veel bekender zou moeten zijn dan ze zijn. Dat lijkt me ook wel frustrerend om dat te horen steeds.
2: Er zijn soms ook mensen die dan bij album nummer 5 zeggen van: hey, het is eigenlijk best wel tof. Ik ga die andere 4 albums ook nog eens luisteren. Ja, hey, die zijn eigenlijk ook wel tof.
0: Ik wou zeggen, dat kan ik nu op de radio verklaren. Die zijn ook best wel tof. Ja. Nee, die zijn hartstikke goed. Wat ik ook grappig vond, ik vond een hele uitgebreide recensie van jullie album. Ja, het is toch, ze zijn misschien een paar jaar te laat, want het is jaren 90. Het is Johan, het is Daryl Ann, het is de Jayhawks. Terwijl Johan, de Jayhawks, die waren ook 30 jaar te laat, want die
2: grijpen natuurlijk weer terug
0: op de Birds, de Beatles en allerlei prachtige dingen die in het verleden gebeurd zijn. Lijkt me ook vermoeiend.
2: Als ze ons met dat soort bands vergelijken, vind ik dat helemaal prima.
0: Dat is
2: niet
0: waar.
2: Vermoeiend, hoor.
0: Nee, het was grappig. Het was grappig. Ik had net een Jayhawks liedje helemaal aan het begin. Die gasten die bestaan dus weer. Of nog, of dat weet ik eigenlijk niet.
2: Zonder Mark Olsen, denk ik. Maar,
0: dat zou maar zo kunnen. Hoewel, ik heb wel het vermoeden dat hij erbij zit. Maar dat moet ik nog eventjes checken. Maar het klonk lekker. Er komt een nieuwe album aan. Dat zijn helden.
2: Zeker, dat vind ik wel te gek. Ik heb de Sound of Lies in 1997 helemaal grijs gedraaid. Prachtige plaat, Dus daar is ergens wel een zaadje geplant voor misstemmige melancholische liedjes.
0: Ja, precies, zo gaat het dan. Hè. Jullie nieuwe plaat is, als ik het oneerbiedig zeg, meer van hetzelfde, maar toch niet. Ik bedoel, meer van hetzelfde. Prachtig zoeken naar het ideale liedje. Mooi meer stemmen gebracht. Gewoon alles top. En toch is er iets meer urgents, om een lelijk term te gebruiken, aan deze plaat. En ik lees dan dat jullie live hebben opgenomen in de Ardennen. Is dat iets wat iets verandert voor jullie?
2: Ja, dat was wel een compleet ander proces dan we normaal hebben. Met meer laagjes op elkaar en stapelen. En ook soms wel de basis live. Maar nu was echt het idee om het grootste gedeelte gewoon echt in een houten huisje in de Ardennen erop te knallen. Mm-hmm. En we vinden zelf dat je dat ook wel terug kan horen. Het is wel wat rauwer dan onze vorige plaat.
0: Als een soort Bon Iver gewoon in een hut gaan zitten.
2: Ja, met een iets ander soort muziek.
0: Maar zeker. Wel, die was alleen. En jullie zijn met z'n vieren erin gegaan of met z'n vijven?
2: Met z'n vijven als je Frans erbij telt.
0: De producer. Ja. Jullie, wat ik net zei, de zoektocht naar een soort perfect popliedje. Of mag ik dat zo zeggen? Is dit iets waar je in herkent? Of?
2: Ja, het gaat wel echt om het zijn toch vaak 3 minuten liedjes. We hebben wel geprobeerd om deze plaat ook wel wat meer de uiterste op te zoeken. Dus niet ook wel wat rustiger dingen en wat hardere dingen dan. Maar inderdaad, het liedje met een kop en een staart is wel waar we hard voor gaan. Ja. Dat blijft ook wel zo.
0: En ik kan me voorstellen dat als je daarnaar zoekt, dat het inderdaad verleidelijk is. Omdat heel zorgvuldig. We gaan eerst de drums en bas opnemen. En dan gaan we heel lang nadenken over hoe die gitaren precies moeten klinken.
2: Ja, aan de andere kant blijft zo'n liedje ook wel staan, hoor. In verschillende vormen. Mm-hmm. We hebben vanmiddag nog een optreden uitgekleed gedaan. Met allemaal liedjes, ik denk een stuk of 8 liedjes voor het eerst op die manier gespeeld.
0: In Kampen.
2: In het Ukkie, Maar die liedjes, we vinden zelf dat ze wel blijven staan. Ik hoop het publiek ook. Maar volgens mij blijven het wel 3 minuten liedjes waarbij je een hoop kanten op kan.
0: Ik heb in de jaren 90 bij 2-meter-sessies gewerkt. De Jayhawks ook verschillende keren in de studio gehad trouwens. Ja. En ons credo was daar altijd: een goed liedje moet je ook in je eentje op een akoestische gitaar kunnen spelen. Anders is het geen goed liedje. Dan heb je meer een stuk. Hangt het van arrangement in elkaar. Dat gezegd hebbende, de arrangementen zijn even goed prachtig.
2: Ja,
0: van
2: dank
0: jullie
2: wel.
0: Nog één dingetje voordat jullie gaan spelen, want we moeten gewoon naar de muziek toe. Jullie zijn getekend op een Spaans label.
2: Ja, zeker. Ja, dat is onze tweede plaat al op het Spaanse label Meritorio uit Madrid.
0: Ja.
2: Dus ja, die heeft ons gewoon echt benaderd. Dat je denkt, klopt dit nou? Maar we vinden jullie te gek. Mag ik jullie plaat uitbrengen? En kunnen we contact hebben? En hopsakee, contract in de mail. En ook nog gespeeld in Spanje een paar jaar geleden naar onze vorige plaat. Ze doen echt hun best om er echt wat tofs van te maken. Ook qua promo en zo.
0: We hebben het er toen ook over gehad volgens mij. Jullie zijn hier een jaar of twee geleden denk ik ook geweest. Drie misschien, weet ik niet. Ja. Maar zet dat dan zo aan de dijk dat je een Spaans label hebt? Betekent dat je daar ook een beetje markt krijgt? Dat je daar kunt gaan spelen?
2: Een beetje. Nou, het plan is wel weer om in oktober weer naar Spanje te gaan. Mm-hmm. Voor een toertje. Dus we hopen daar, naar verwachting horen we daar de komende weken meer over. Maar echt, het zijn allemaal liefhebbers, hè? En dat zijn er soms een paar tientallen. Maar het gaat niet over stadions of zo. Nee. Dat zul je snappen.
0: Er is toch bouwen, dat is mooi.
2: Ja, maar soms ook ineens een Canadees of een Japaner die zegt, hey, ik vind het helemaal te gek. Ja, dat is natuurlijk ook mooi.
0: Ja,
2: zeker. Zorgt er wel voor dat het overal licht en te luisteren is en zo.
0: Ja. Nee, dat is zeker waar. Dat betekent dat er gewoon vinyl kan komen. Toch?
2: Zeker.
0: Ja. En dat is het allerleukste. Goed, we gaan luisteren naar jullie muziek. Twee nummers gaan jullie spelen. Crying for the Moon. Ik kom er even tussen omdat er een gitaarwissel is volgens mij. Ja. En het eerste nummer dat jullie gaan doen heet 17. Ja. Dames en heren, hier is Alive. The Maureens. Ja, tik maar af hoor.

17 was dat. Je hoort de Maureen's live. En als je er meer van wil zien, dan kan je naar België, naar Krotrock in Meissen. Daar staan ze op 15 augustus, maar ook in Nederland. 4 september, Lepeltje Lepeltje in Amersfoort. En 22 november, de Taverne in Bergen. Volgens mij is de Taverne in Bergen een tent waar ooit Jacques Brel zelfs nog een keer gespeeld heeft. Maar goed, dat is wel heel erg lang geleden. En dan, wie weet, nog een tour ergens in oktober in Spanje. Dat gaan we later nog horen. Er komt nog één nummer. Ik zie dat er nog druk gesleuteld wordt aan gitaren, aan snoertjes en aan andere zaken. En ik wacht even op een duimpje omhoog voordat ik de ether weer aan de Maureen's geef. En het duimpje is omhoog. Het tweede nummer dat ze gaan spelen heet Crying for the Moon. Nog één keer, The Maureen's live.

0: was. Oh, wat even hoor. Cry for the Moon. Mijn scherm schoot er ineens uit. Cry for the Moon. En daarvoor 17 van The Maureens. Je hoorde Hendrik, Jan, Wouter, Ruud, Stefan en Einar. Dank jullie wel, jongens. Het was mooi.
1: Jij bedankt.
0: Oké. En wij gaan door met Robert Palmer. Altijd fijn zo live in de studio, zeg. Wat is dat toch een hoogtepunt? Steeds weer. It is Every Kind of People van

0: Pyro is dat. Ja, All Great Expectations van het album Visitor. Ze speelt in maart 2 keer in de Gashouder. En denk je misschien, daar zou ik wel eens heen willen. Dat ga niet meer. Dit is als je hartstikke uitverkocht. Het is wel een beetje wat er nu aan de hand is. Zangeressen, ja. Die bijna James Bond-achtige Adele. Nou, de Gashouder zelf, dat is dat ronde ding.
1: Ja. Hoeveel man kan erin dan? Klinkt klein.
0: Meer dan op mijn verjaarsfeestjes. Oh,
1: ja. Ja, maar dat zijn ook feestjes.
0: Ja, dat zijn feestjes. Goed, zullen we anders iets anders gaan doen?
2: Theorie met Annelie.
1: Ja, stel je voor, je hebt een band waar meerdere mensen in zingen. En je hebt... zo.
0: En je hebt...
1: En je hebt kikker in keel.
0: Ja.
1: Nee, stel je voor, je hebt een band waar meerdere mensen in zingen. En je hebt gewoon te maken met meerdere stembereiken. Dan heb je iets leuks bedacht. En dan denk je, ja, zing jij dat of zing jij dat? En dan komt het dus niet uit. Je wil het allebei graag zingen, maar je hebt allebei een andere stemtoonhoogte. Wat kun je dan doen?
0: Nou,
1: je
0: op kunt de gewoon, tafel slaan.
1: Je kunt gewoon op de tafel slaan.
0: Meppen jij.
1: Maar je kunt ook gewoon kiezen dat je de tweede helft, het tweede couplet gewoon in een andere toonsoort gaat doen, zodat het wel past bij je. Nou, ik heb het voor je hoor. Ik heb Toto meegenomen. Mm-hmm. Steve Lukather, die zingt couplet 1.
0: De gitarist, ja, die kan inderdaad ook zingen. Oh.

0: Je moet weer roesten,
1: hè? Ja, we gaan zeven tonen omhoog. Oh. Want dat past beter bij Bobby Campbell.
0: Goodness!
1: Dus wat je hoort, laat het nog één keer terugdoen, want ik kreeg weer een kikker in mijn keel. Nou,
0: je wilt dit hele stukje nog een keer horen?
1: Het
0: hele stukje, nou, want dan ga je nu.
1: We gaan nu even terug naar Steve Lukather. Die zingt in toonsoort G. Mm. Dat is wel laag.
0: Dit is mijn toonhoogte.
1: Dit is een beetje jouw toonhoogte.
0: Ja.
1: Maar let op, toonsoort G. Tel maar even mee. Ja, en nu gaan we dus tellen naar boven. Komt hij aan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tonen hoger. Want dan past het dus bij Bobby Campbell. En dan zit je in toonsoort F. En dit komt echt zelden voor. Ik heb dit eigenlijk nog nooit eerder gehoord. Al is er nog één liedje in de muziekgeschiedenis waar dit ook voorkomt. En je raadt het nooit. Geschreven door dezelfde gitarist. Eindigt op hetzelfde album als Rosanna. En het zal toch niet? Jawel!
0: Luister.
1: We zitten in toonsoort B. Let op, gaan we weer tellen. Dus let op. B. Oké, daar gaan we. B, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Want dan zitten we in de toonhoogte van Bobby Campbell.
0: Ja,
1: ik vind het fascinerend dat je dus eigenlijk de hele tijd toonsoorten aanpast op degene die zingt.
0: Hey Annelie, als ik nu even wat ik weet van muziek, zou je dan ook één toon naar beneden kunnen gaan?
1: Natuurlijk, maar dan octaveert hij, dan zingt hij dus, ja. Je kunt eentje naar beneden gaan qua instrumenten, maar dan moet hij 8 tonen hoger zingen om op dat te komen. Ja, dus zou eigenlijk beter kunnen zeggen, hij zingt 7 tonen hoger.
0: Ja, omdat hij echt hoger zingt.
1: Ja, omdat hij echt hoge stem heeft. Dus zo kun je dus een leuk liedje aanpassen. Welke van de twee zullen we doen?
0: Africa ken ik wel. Ik denk... Ja.
1: Wist je dat trouwens dit drum intro, als je wilt testen of je een goede drummer bent, een
0: shuffeltje,
1: dan moet je dit kunnen spelen. En als je dat kan, dan hoor je erbij.
0: Oké, bij Toto. Hier zouden we zijn. Lekker, dank je.

0: Doveland gaat hij heten. Nog één keer. Django, Django, zo heet de groep.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Annelie.
2: Ja, we gaan bellen met Sebastian over Peru.
0: Ja, Peru. Sebastian, goedenavond.
3: Hey, goedenavond.
0: Hey, had jij meteen een goed idee toen je Peru hoorde?
3: Ja, direct al. Ja. Ja. Ik denk namelijk gelijk aan Peru, denk ik gelijk aan de Inca's.
0: Ja, aan die panfluiten.
3: Sorry?
0: Aan die panfluiten.
3: Ja, dat inderdaad, ja, precies.
0: Ja, het is wel het anders geluid, hè?
3: Ja, dat klopt.
0: Nou, zeg het maar, we gaan niet de Los Inca's zelf draaien.
3: Nee, die niet inderdaad, nee. Maar het is wel de muziek natuurlijk.
0: En zeker.
3: Dan, Paul Simon en zijn Art Garfunkel hebben natuurlijk daarover ingezongen. En dan, toch een grote hit gescoord met El Condor Apaza.
0: Hartstikke goed. Dan gaan we die draaien. Een oud Peruaans volksliedje is het. En zij maakte daar If I Could van El Condor Pasa. Dankjewel, goeie tip.
3: Yes, super.
0: Fijne avond.
3: Yo, fijne avond.
0: Hoi.
3: Doei.

uit Schotland. Cameo's, zo heet het nummer. Heel lang geleden, 14 jaar geleden, hadden ze een culthitje met Default. En nu komt er een nieuw album.

0: noemt de artiest zich. Zijn echte naam is Tegan Harris. Hij komt uit Houston. En zijn debuutalbum Love is the Law komt uit op 24 juli. Dat was het weer voor vanavond. Annelie, was gezellig, dank je.
1: Tot niet volgende week, want jij bent op reis.
0: Volgende week is Tim op het broek hier. En deze man ook. Klein beetje jaloers hoor. Ah, de Wodan Boys die komen. Hier is Blindsided. Tot aan het nieuws. Wat mij betreft graag tot 2 augustus. Veel plezier bij de albumshow zometeen. Fijne avond.
1: Fijne vakantie.

0: NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Voel mij zo free.
1: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
8: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
9: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals...

0: NPO Radio 2.
1: 9 uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom. 4 inzittenden kwamen om het leven. 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Op Wimbledon is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder droog met wolken en zon en uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
9: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.

album uitkwam, had de groep een hele grote schare met skinheads als fans die van ska hielden. Maar gaandeweg werd Madness ook populair onder kinderen. Als je je afvraagt waarom het album Absolutely heet, dat is een verwijzing naar het stopwoord van de tourmanager van de band. En komende dinsdag staat de groep op de planken van de AFAS Live in Amsterdam. Welkom 3 uur lang, zondagavond 9-12, de beste albums ooit gemaakt. Album van de week komt eraan, daar ga ik 3 stukken van draaien. Is afkomstig van Muse en heet The Wow Signal. Maar nu het debuutalbum van Jennifer Lopez, die tot dan toe alleen bekend stond als actrice. Ze scoort in 1999 grote hits met de nummer Waiting for Tonight en If You Had My Love. En vorige maand kreeg Jennifer nog een bak met kritiek over haar heen, omdat ze in een interview vertelde dat haar 2 kinderen een studiebeurs voor de universiteit krijgen. Dat had La Lopez ook best uit eigen vermogen van 350 miljoen euro kunnen betalen. Zo luidt het oordeel. Jennifer Lopez aan het

0: J-Lo, If You Had My Love and Waiting For Tonight.
1: De albumshow, NPO Radio 2.
2: Corné Klein.
0: Van haar debuutalbum On The Six. De Engelse band Muse staat al jaren gerand voor uitverkochte zalen. Minder vanzelfsprekend waren goede recensies van hun recente albums. Maar daar lijkt met hun tiende plaat The Wow Signal eindelijk verandering in te komen. De pers is namelijk positief. Dat belooft wat. The Wow Signal is deze week ons album van de week. Dit is Night Shift Superstar.
1: Album van de week.

Straks nog twee stukken van het album van de week in de albumshow Muse. Album heet The Wow Signal. En dit was het eerste liedje vanavond in de uitzending Night Shift Superstar. De Triple Classic is vandaag in handen van Eagles en heet The Long Run. Het is het zesde studioalbum van de Eagles en hun laatste voordat ze in 1980 uit elkaar gaan. In 2007 zou er pas een nieuw studioalbum verschijnen. Zometeen hoor je In The City, I Can't Tell You Why en nu Heartache Tonight.

was in 2007 het vijfde studioalbum van Anouk, geproduceerd door Glenn Ballard, die verantwoordelijk was voor Jagged Little Pill van Alanis Morissette en samen met Shaida Garrett Man in the Mirror schreef voor...

Het is het best verkochte album uit de carrière van Tom Jones. 6 miljoen stuks wereldwijd. En hij was toen al 59. Er staan 15 duetten op met artiesten als Van Morrison, Stereophonics, Robbie Williams en Portishead.

0: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
0: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.

0: verfzaak.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een...
4: Oh, nee hè.
5: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
6: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf 15 euro. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
10: Dit is NPO Radio 2.
11: 10 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De 3e etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De Tour-etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. Het weer, vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen in het noordoosten ook bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima morgen tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
13: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Iets voor jou. Blootgewoon.nl.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Nu bij Dirk, Melvita honing. 2,79. Dat is een mooie prijs.
17: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
18: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
17: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
18: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
19: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor de geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
20: Lieslot, wat ben je aan het doen?
21: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
20: Dus?
21: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
20: Ah, met superkorting.
21: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
20: Prijsvrije vakanties.
19: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
20: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.

van 1993 de tweede plek in ons land. En dat betekent een comeback van Nederlands grootste rockband. De Hagenezen maken handig gebruik van de Unplugged rage begin jaren 90. En ze doen dat heel erg goed. Naked Truth is namelijk een ijzersterk live album. Van dat album hoorde je Long Blonde Animal en Another 45 Miles. Vandaag weer een tweestrijd. Twee albums van één artiest. Jij mag kiezen van welk album ik zometeen twee liedjes ga draaien. En de artiest is vanavond Van Morrison. As We Speak staat hij op Royal Park live bij Paleis Soestdijk. Twee albums van Van The Man uitgekozen. Moondance en Blowing Your Mind. En ga je voor de eerste, dan hoor je deze twee liedjes.

album show met John Hiatt en Bring the Family, Thing Called Love and Have a Little Faith in Me. In 1989 had John Hiatt behoorlijk wat schepen achter zich verbrand in de muziekindustrie. Net afgekikt van drugs en alcohol en met een stel nieuwe songs onder de arm overtuigde hij een Engelse platenmaatschappij om een nieuw album uit te brengen. Het zou zijn meest succesvolle plaat worden met natuurlijk die grote prachtige hit erop, Have a Little Faith in Me. En morgenavond staat John Hiatt live in de Doelen in Rotterdam in het kader van zijn solo acoustic farewell tour. Het album van de week is afkomstig van Muse. Dit liedje is gedaan samen met Ellie Goulding. Het album heet The Wow Signal en dit is Hush. Album.

The Wow Signal heet het nieuwe album van Muse. Deze week ons album van de week. En hierop een duet met niemand minder dan Ellie Goulding. Je hoorde het net, liedje dat heet Hush. Ze werkte in dezelfde studio als Muse en dus was er snel contact gelegd. Daar kwam nog bij dat frontman Matt Bellamy terugdacht aan een gesprek dat hij had met Chris Martin van Coldplay. Die had hem aangeraden om meer met andere artiesten samen te werken. Dat werd dus Ellie Goulding en je hoorde Hush. Tweestrijd tussen twee albums van Van Morrison, Moondance en Blowing Your Mind. Nou, het is die

0: in your dress. I love your hair like that. And in the moment I knew you best.
1: Ik wil er zo heen. Tenerife, Tenerife Sea van Ed Sheeran. Daarvoor nog Sing met Pharrell Williams. Je hoorde Multiply, het tweede album van Ed Sheeran, dat in 15 landen de eerste.

0: in your dress. I love your hair like that. And in the moment I knew you best.
1: Ik wil er zo heen. Tenerife, Tenerife Sea van Ed Sheeran. Daarvoor nog Sing met Pharrell Williams. Je hoorde Multiply, het tweede album van Ed Sheeran, dat in 15 landen de eerste plaats haalde, waaronder Engeland en Amerika. En het was wereldwijd het meest gestreamde album op Spotify in 2014. En in Engeland staat het op plek 20 van best verkochte albums aller tijden. Lenny Kravitz, het album 5 is hier met Fly.

Lenny Kravitz. Komend weekend is Lenny een van de hoofdacts op Bospop in Weert. Dit is, hoe kan het ook anders, het vijfde album van Lenny Kravitz met de titel 5. Het was succesvoller in Europa dan in thuisland Amerika, maar dat betekent niet dat hij het slecht deed in de States. Lenny hield er namelijk 2 Grammy Awards aan over. Komend weekend dus op Bospop in Weert. I belong to you and fly away.

0: de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20

0: countrydiscounter.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Dit is NPO Radio 2.
9: 11 uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan tegen de grens met Spanje is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Amerikaanse president Trump heeft de FIFA bedankt voor het voordeel dat het Amerikaanse team krijgt. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. Schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk is overleden. Ze schreef tientallen boeken en had ruim 40 jaar een column voor het AD. Ze speelde in tv-series als Klaverweide, De Fabriek en Pommetje Horlepiep. Haar scenario voor tv-serie Vrouwenvleugel won de Gouden Televisiering. Marjan Berk zou komende zaterdag 94 zijn geworden. Het weer vannacht in het noordoosten, kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: Vodafone Mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel €20 korting.

0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute-deals. D-Reizen. Live your dreams.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug. Met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforBedrijven.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die

0: geven en produceren. Het haalde de nummer 1 plek in 12 landen, maar verkocht uiteindelijk niet zo goed als haar meesterwerk Jagged Little Pill, dat net als dit album verscheen op het Maverick Records label van Madonna. Alanis staat komende dinsdag live in het Zuiderpark in Den Haag, haar enige concert op het Europese vasteland deze zomer. Het laatste uur van de albumshow met Stars van Simply Red. Zometeen Thrill Me en nu het titelnummer.
1: 90s Classic.

0: ze richting Venetië, waar het album is afgemaakt. Je hoorde Thrill Me en Stars van Simply Red. Voor hun 10e studioalbum The Wow Signal putte Muse inspiratie uit de scheiding van frontman Matt Bellamy. Het was zo'n levensveranderende ervaring dat de liedjes er gewoon uitstroomden, zegt hij. Het was hartstikke makkelijk. Misschien was dit wel van alle Muse-albums het makkelijkste om te maken. We gaan luisteren naar de laatste track van ons album van de week. Rest mij nog te melden dat Muse op 29 en 30 november... twee concerten gaat geven in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dit is Space Debris.
1: Album van de week.

0: Space Debris van The Wow Signal. 3 stukken vanavond gedraaid in de albumshow. Het album van Muse. Vergeet het niet. 29, 30 november. 2 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het debuutalbum van deze Britse dance act, dan heb ik het over Faithless, heet Reverence. Hoewel de groep in 2011 officieel uit elkaar ging, was er 4 jaar later nog wel een reunietour om het 20-jarig jubileum te vieren. Faithless bracht 6 studioalbums uit en verkocht wereldwijd meer dan 15 miljoen platen. De XL Classic is Salvo Mea.
1: XL Classic.

Classic vandaag in de albumshow. Unorthodox Jukebox, dat is het tweede album van Bruno Mars en winnaar van de Grammy Award voor Best Pop Vocal Album. En natuurlijk is hij volop aan de slag in de Johan Cruijff Arena. Derde van zijn vier concerten vanavond.

Mars en zijn Romantic World Tour. Dit was Unorthodox Jukebox, zijn tweede album met Moonshine. En daarvoor hoorde je Treasure. Dan nog Easter, dat is het derde studioalbum van de Amerikaanse zangeres Patti Smith en haar begeleidingsgroep, de Patti Smith Group. Privilege, Set Me Free komt eraan, maar eerst de hit Because the Night.

0: 80s classic.
1: Komende woensdag is er live in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Patti Smith, de Patti Smith Group hoorde je. Het album Easter uit 1978. En Privilege, Set Me Free, plus Because the Night. Tot zover de albumshow. Ik sluit af met het 8e studioalbum van ZZ Top en hun meest succesvolle, Eliminator. Dit is

0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
1: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.
4: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
5: Hakje dag!
3: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
6: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op Bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
11: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: NPO Radio 2.
14: Middernacht, het begin van maandag 6 juli. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In een departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De Tour-etappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-Europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Kouloglou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en ook de camera en microfoon worden aangezet. Kouloglou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Kouloglou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA is daarvan teruggekomen. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Amerikaanse president Trump heeft de FIFA bedankt voor het voordeel dat het Amerikaanse team nu krijgt. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners van Heidhuizen om het leven gekomen. 2 andere inzittenden van een auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden de autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen de komende dag in dezelfde regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot ruim 3300. Door de bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin gevonden worden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington, met musea, galerieën en een dierentuin. Het rapport over het instituut wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Die landen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met ook kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

NPO Radio 2 met het Top 2000 dossier.

We onderbreken deze uitzending vanwege een spookrijder. Rijd je op de A2 Eindhoven-Maastricht, dan kom je tussen Gratum en Echt een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A2 Eindhoven-Maastricht, dan kom je tussen Gratum en Echt een spookrijder tegen.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Bracconier.